0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Beter
2: dan dit wordt het niet.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Andijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Banna uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Wilmer, wat leuk je broer. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 4:00.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Het is 5:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De Gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Kaas.
2: Ik had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
2: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
2: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
2: Nee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Zes uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanval uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft gisteren een groot deel van de dag gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse oppositie. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. In Belgische uitgaansgebieden werd de winst groot gevierd. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben er weer.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.
9: Y'all, this rim's a mama. Hit it!

0: Pasadena's. Met tribute right on. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. Hij begint met een zonnetje, maar dat blijft dat zo, dat hoor je zo. Het is 2 juli. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Frank, ben jij nou volwassen aan het worden? Is dit echt wat hier gebeurt? Zijn we daar allemaal live getuigen van?
2: Ik kan me dat niet voorstellen, Piet.
0: Ik kan me dat ook niet voorstellen, Frank.
2: Nee, maar er gebeurt iets geks. Ik ben natuurlijk op zoek naar een nieuwe favoriete WK-team.
0: Ja, want jij gaat wel door in principe.
2: Ja, ik ga wel door,
0: is niet door, maar jij gaat wel door.
1: Ja, dat vind ik ook wel iets bijzonders.
0: Ja, want bij mij is het gewoon klaar, hoor. Bij mij is die hele stekker eruit.
1: Oh ja?
0: Ja, klaar.
1: Oh, dat heb ik niet. Ik ben nu gewoon een neutrale kijker.
0: Ja, nee. Bij mij, als ik er langs heb, denk ik, even blijven hangen. Maar dat is het.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh.
1: Ja, maar ik jij ook. Wil echt een nieuwe wereldkampioen kiezen, toch?
2: Nou, nee, niet zozeer. Ik wil wel een nieuw favoriet team. En niet, ik ben een beetje op zoek naar wie mijn voorkeuren.
0: Ja, normaal gesproken ga je als Hollander, op het moment dat we eruit liggen met Oranje, ga je voor de Belg.
2: Nooit.
0: Toch? Nee?
2: Nooit. Nee.
1: Waarom niet? Het valt toch ook zo?
0: Ja.
1: Nee, voor België. Doe ze point.
2: Ik ben echt nooit in mijn leven voor wat dan ook voor België geweest.
0: Oké, okay, ook niet als het om friet gaat?
2: Nee, ik eet patat.
0: Oké, prima. Nou, dan kunnen we dat loslaten. Maar,
2: sorry, is misschien een beetje gemeen.
0: Nou, nee, dat kan.
2: Nog. Maar ik ben dol op de Belgen, hè. Daar gaat het helemaal niet om. Leuk liedje van het goede doel ook, maar nee, ik...
0: Oké, dus nou ja, dat was dan makkelijk. Dan hoef je daar niet voor te kiezen. Wat is er nu gebeurd, Frank? Zeg maar even eerlijk.
2: Nou, ik ga dan af op mijn gevoel. Dus dan ga je gewoon een beetje zo... laat je een beetje die landen op je inwerken. En dan denk je, oh ja, dat is leuk. Toen dacht ik, de Mexicanen. Dat vind ik eigenlijk wel geweldig. Ja. Mooi voetballand. Spelen goed.
0: Ook thuisland. Ook dus thuis, extra
2: groot
0: leuk.
2: Feest. Ja. Ik denk, nou, misschien dat de Mexicanen mijn stem wel verdienen. Maar ik merk ineens dat het Marokko is.
0: Echt waar?
1: Tuurlijk.
2: Ja.
0: Wat tuurlijk?
2: Nou, dat is dus heel gek.
0: Dat is helemaal niet tuurlijk. Die hebben ons uitgeschakeld. Frank zijn theorie werkt als volgt, heeft hij mij uitgelegd.
2: Ja.
0: Op het moment dat je wordt uitgeschakeld door een ploeg... ik had dan als theorie, dan wil je dat die wereldkampioen worden... want dan heb je verloren van de wereldkampioen. Mm-hmm. Frank zei, nee, als je ons eruit kegelt... is de volgende wedstrijd, ben jij aan de beurt.
2: Ja.
0: Dan moet jij eruit.
2: Ja,
0: maar dat zou betekenen dat de Marokkanen er meteen uit hadden gemoeten voor jou. Maar nu denk jij...
2: Ah, geinige ploeg. Goeie speler.
1: Ja, man.
2: Vind er een paar hele leuke bij zitten. Ja, ik weet niet.
1: Hup, ik Marokko. Snap het wel.
2: Ja, ik probeer het even.
1: Vieren enig Marokko. Feest.
0: Hup, Marokko, hup.
1: Ja. Ja. Kan wel hoor.
0: Ja, ik voel nog een kleine crossover aankomen.
2: Ja, precies.
0: Ja, en laten we wel wezen, het shirt van Oranje van dit jaar was bijna net zo rood als dat van Marokko. Dus, wat dat betreft snap ik de link wel inderdaad. Ik kan naar dezelfde kleur blijven kijken, Frank.
3: Even. Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Nou, prima, dan bedankt.
3: Heb je goed kunnen slapen? Waar je wakker van de kou?
0: Nou, ik vind het een beetje zweterig, klammig warm.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkop quizzen na Alex Warren en Passenger.

0: Paul Simon met de Mother and Child Reunion.
1: Krantenkop quiz.
0: Echt een leuke Paul Simon track.
1: De krantenkop quiz.
0: Ja, Frank. Ook dat heeft Paul Simon gemaakt.
2: Ongelooflijk. Maar ja, ik zeg het maar zo. Een Mother and a Child Reunion is nog geen You Can Call Me L.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Goed, krantenkop quiz. Drie krantenkoppen krijg je van mij. Eentje daarvan echt hebben we een beetje verbouwd. En die is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152... voor de eer van de ontbijttafel om je donderdag mee te starten. Lijkt me dat een ontzettend goed idee. Is dan kop 1, kop 2 of kop 3? Nou ja, dat is aan jou de vraag. Komen ze alle drie aan, veel succes.
1: Kop 1.
0: Wagenhals beklimt balkon Romeo en Julia met partner en gaat voor haar op zijn knieën.
1: Kop 2.
0: Utrechtse visdeurbel weer uitgezet. Dit jaar 12 miljoen keer bekeken.
1: Kop 3.
0: Kaartspeltoernooi afgelast omdat deelnemers te erg stinken. Oh, nou. Ja, als het waar is in ieder geval, hè. 088-850-5152, daar laat je het weten. Is het vandaag kop 1 die niet waar is? Wagenhals beklimt balkon Romeo en Julia met partner en gaat voor haar op zijn knieën. Is het kop 2 Utrechtse visdeurbel weer uitgezet, dit jaar 12 miljoen keer bekeken? Of is het kop 3 kaartspeeltoernooi afgelast omdat deelnemers te erg stinken? Ik hoor het graag van je.
1: De krantenkopquiz.
0: Kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?
3: I heard people say that. Too much of anything is not good for the baby. But

0: Leo Sayer met A Thunder in My Heart.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog wel een keertje voor je op hoor. Het is voor mij ook donderdagochtend, maak je geen zorgen. 3 stuks dus, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Wagenhals beklimt balkon Romeo en Julia met partner en gaat voor haar op zijn knieën.
1: Kop 2.
0: Utrechtse visdeurbel weer uitgezet, dit jaar 12 miljoen keer bekeken.
1: Kop 3.
0: Kaartspeltoernooi afgelast omdat deelnemers te erg stinken. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 2. Bert, Lili, Thea en Cynthia, die dachten dat die niet waar was. Utrechtse visdeurbel weer uitgezet. Dit jaar 12 miljoen keer bekeken. Ja, dit is een feest natuurlijk altijd, als hij weer aangaat.
2: Is leuk, hè?
0: Hij is 4 maanden open. Het was het 6e jaar op rij. 12 miljoen websitebezoekers. En 889.000 unieke kijkers. Betekent dus dat heel veel van deze mensen meer dan 12 keer waren aangezet.
2: Ja, snap ik ook. Ik heb maar 1 keer aangezet.
0: Volgend jaar gaat hij op 1 maart weer open. Ook de internationale belangstelling was weer groot dit jaar. Wat een feest. Wat gebeurt er? Je kijkt naar een camera, je ziet de vis, duwt op een knop en dan mag die erdoor.
2: Ja. Had er een poortje open.
0: Ja, echt charmant. Gaan we door naar Arnold, Els, Koos, Ari, Saskia en Rodi. En ik snap het ook wel dat ze dachten dat die niet waar was. Maar het is wel echt zo. Kaartspeltoernooi afgelast omdat deelnemers te erg stinken. Kop 3 dus. Oregon in Amerika, daar is het gebeurd. Yu-Gi-Oh! Zo heette het toernooi. Bij het vorige toernooi was de stank zo erg dat ze deel uitdeelden. Maar nu hebben ze gezegd, we kappen ermee.
2: Die lucht. Naar.
0: Ja. Ik kan me toch niet onttrekken aan het feit dat het waarschijnlijk een klein groepje is dat het verpest voor de rest.
2: Een klein groepje dat gewoon uit protest niet gaat douchen.
0: Ja, ik weet niet of, ik weet niet of het een protest is of gewoon onaangepastheid.
2: Gorigheid.
0: Ja.
2: Ja,
0: maar
2: kunnen.
0: Dan zou je eigenlijk moeten zorgen dat je dat groepje weer toch wat hele kaartspeltoernooi aflasten is. Is nogal wat.
2: Ja.
0: Stevige aanpak.
2: Ja, maar niemand kan zich dan concentreren.
0: Nee, dat is ook zo. Maar zet gewoon die stinkers buiten de deur.
2: Ja, misschien een betere.
0: Ja, en dan moet je gewoon iemand bij de deur zetten die even moet ruiken. Gadver, dat lijkt me geen fijne job.
2: Nee.
0: Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1. Wagenhals beklimt balkon Romeo en Julia met partner en gaat voor haar op zijn knieën. Nee, het Empire State Building op Manhattan in New York.
2: Oh.
0: Ja, ze stonden met een vredesboodschap daar op dat Empire State Building in New York. En toen ging die man op zijn knieën. Ze werden opgewacht door de politie, want het mag niet. Maar ze zijn helemaal tot bovenin geklommen, hè? Gewoon echt het punt van dat massie, zeg maar.
2: Nou, ik zie beelden, doodeng.
0: Ja, dat is ongeveer precies de plek op de wereld waar je niet wil zijn, wat mij betreft. Maar goed, ze zijn aangehouden. Overigens heeft ze ook wel ja gezegd.
2: Oké, okay, nou gelukkig maar.
0: Met mooi uitzicht, hè? Lullen is lullen.
2: Dat is waar.
0: Ja, en kijk je op de wereld, kun je het wel noemen. Goed, zorg ervoor in dit geval dat de eer van de ontbijttafel en het applaus gaat naar een mooi rijtje, hoor. Gerrit, Christian, Franke, Natralda, Mark, Els, Annelies, Hans, Karen, Gea en Renny. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
2: Ik ben Robin en ik woon in het rode dorp.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30 en Petten is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Klimaatactivisten hebben gisteren lange tijd een bouwkraan van Tata Steel bezet. Het is geen bouwkraan, het is een havenkraan. De demonstranten van Extinction Rebellion die klommen in een grote hijskraan daar. De staalfabriek moest daarna die kraan helemaal uitschakelen omdat het anders te gevaarlijk zou zijn met die demonstranten erin. Demonstranten zouden hebben willen voorkomen dat ze aangemeerde vrachtschepen konden lossen daar. Omdat de demonstranten niet zelf weg wilden gaan, moest de politie er gisteren aan te pas komen om het protest te beëindigen. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu al aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie, zoals bij alles. Op rechts wil JA21 de plannen juist afzwakken. Maar links, onder leiding van Pro, voelt daar niets voor.
6: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
7: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
5: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft JA21 nodig als het brede steun wil. In de Eerste Kamer zijn nog een paar zetels nodig. En er rijden vandaag tot en met zaterdagochtend geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. ProRail werkt die dagen aan de spoorkruising in het traject. Zo'n kruising is volgens ProRail een belangrijk, maar slijtagegevoelig spooronderdeel. ProRail wil het werk allemaal deze week al af hebben, omdat ze natuurlijk de vakantieperiode weer extra druk te verwachten, met veel strandgangers en de Grand Prix die er nog aankomt. De NS zet bussen in als vervangend vervoer. Dan nog even over die spoorkruising. Ze zijn er nauwelijks meer in Nederland, dat is geen wissel. In Haarlem ligt er nog één door een complexe aansluiting van het spoor daar. Aldus ProRail, weet je dat ook weer. En Oranje is terug in Nederland. Gisteravond landde het vliegtuig met de voetballers vanuit Kansas City op Schiphol. Na de landing gingen de spelers en de staf naar het VIP-centrum op Schiphol. Niet alle spelers zijn meegevlogen naar Nederland. Een aantal internationals is gewoon een andere bestemming gereisd. Oranje verloren in de nacht van maandag op dinsdag in Monterrey van Marokko na penalties. Daarmee liggen we eruit. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn baan maar opgezegd.
4: Ja, ja. Hebben we gisteren natuurlijk ook al eventjes over gehad hier bij de bij tafel. Frank, wat vind jij ervan? Een verstandig besluit?
5: Ja, dat was toch kon niet anders eigenlijk.
4: Eigenlijk niet, hè?
5: Nee, en ja, weet je wat het natuurlijk ook een beetje is? Hij heeft zo'n vervelende privé-situatie. Hè? Zijn vrouw is ziek. En daarvoor het WK had hij al gezegd, nou, we gaan maar eens even kijken. Maar ja, iedereen is daar nu nog relatief fit in Huize Koeman.
4: Ja.
5: Het gaat nu nog best goed. Nou, dan moet je misschien ook wat minder voetballen.
4: Precies.
5: En wat meer gewoon lekker reizen met elkaar.
4: Ja, dat is een heel verstandige beslissing geweest. En in de tussentijd is natuurlijk ook het bal geopend. Mensen gonzen door de gang als het gaat om een nieuwe bondscoachelarij. Ja. Wil jij daar nog even een duit over in het zakje doen, Frank? Heel
5: graag. Dit moet worden.
4: Ja.
5: Ja, ik dacht minister-president Slot gewoon.
4: Ja, toch, hè?
5: Ja,
4: Arne Slot moet het gaan doen, hè?
5: Ja, lijkt mij duidelijk. Ja, Slot eruit voor het leven, nooit meer weg. Kan Feyenoord hem ook niet pakken. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het is het weer nog even wat eraan zit te komen. Vandaag raakt het vanuit het westen bewolkt. En later gaat het een beetje regenen. Vanmiddag klaart het vanuit het westen dan weer op. Het is niet koud, 20 tot 24 graden.
4: Lekker, dankjewel, Frankie.

0: Radio Magic and Change That.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:15 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn om de boel draaiende te houden. Ik noem een bakker of een timmerman, een krantenbezorger, een vrachtwagenchauffeur. Die zijn allemaal weer aan de slag. Net als onze bomenmanager Hans in Amsterdam. Hansie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Mag ik al Hansie zeggen? Jawel toch?
2: Ja, jij mag zeker Hansie zeggen.
0: Heb je een beetje lekker geslapen, Hans?
2: Ik heb heerlijk geslapen. Het is wel lekker cool in bed.
0: Zo, scheelt, hè?
2: Ja, dan is het even lekker toe.
0: Zijn alle oranje vlaggetjes alweer uit de bomen in Amsterdam eigenlijk?
2: Nee, daar ben ik nog niet echt mee bezig geweest. Je ziet wel wat verdwijnen al, maar niet...
0: Precies. Maar binnenkort moet jij natuurlijk weer met die hoogwerker door de hele stad... om de restjes die er niet afkwamen als je er hard aan trok eruit te halen.
2: De jongens uit de ploeg en deze man die mag het aansturen. Maar op het moment krijgen we nog weinig meldingen binnen. Dus we doen daar nog niet actief iets
0: mee. Nee, oké, hartstikke goed. Het is de afgelopen tijd, Hans, natuurlijk echt bokheet geweest, mag ik dat wel zeggen. Is daar dan meteen voor jou ook werk aan de winkel? Moet je dan meteen gaan kijken naar bomen die het zwaar hebben of iets dergelijks?
2: Nou ja, het vervelende van dat weertype is dat populieren... die hebben de nare eigenschap dat ze wel eens grote armen uit willen breken... omdat ze te droog worden.
0: Oh.
2: En dat hebben ze helemaal hun naam voor in het Engelstalige... de summer drop dead.
0: De wat?
2: En de summer drop dead.
0: De summer drop dead.
2: Ja, dat houdt in dat een tak spontaan kan breken in een populier. Terwijl er helemaal geen wind hoeft te staan, maar weet je...
0: Dat moet je niet hebben.
2: Nee. Dat is voor ons is dat lastig. Zo'n boompje bestaat uit 70% water, een populier. En het vervelende is, als je dat niet genoeg kan halen en het droogt uit, dan krijg je dat soort
0: dingen. Dan gooit hij gewoon eventjes een summer drop dead, een tak eruit.
2: Even een kantje eruit. En dat is, wat je in een park is dat wat minder erg. Zeker als het in de avonduren gebeurt, maar je wilt het overdag zo meer mogelijk hebben.
0: En dan ook niet op de gracht waar je net je peperdure landrover, Range Rover geparkeerd hebt.
2: De mazzel aan de grachtengordel is dat er allemaal liep staan. En dat er niet...
0: dat scheelt.
2: Populieren zegt een beetje uit het aansteken.
0: Ja, oké. Dus dat ligt een beetje verder erbuiten eigenlijk, de populieren over het algemeen.
2: Ja.
0: Kun je goed klompen van maken, hè, populieren ook.
2: Zeker. Ja. Voor de klompindustrie was het een goede boom.
0: Ja, precies. Ja. Oké, maar wat kun je eraan doen? Helemaal niks dus? Het is gewoon,
2: helemaal
0: ja.
2: niks. Nee, hopen dat het snel weer een beetje gaat regenen. En dan kijken natuurlijk hebben we dan weer het heerlijke weer, die onwisbaar die gaat.
0: Ja.
2: Daar heb je dan ook weer wat werk aan. Dat er,
0: ik wou net zeggen, want toch met ook flink wat windstoten en dergelijke. Was dat toen niet helemaal bal? Moest je toen niet met de...
2: Dan word je uit je bed gebeld en dan ben je een paar dingen aan het rijden. Het viel voor de stad Amsterdam mee, qua bomen. Dus kijk, vanmorgen fiets je door de Bijentrekspark en dan zie je nog een hele... halve boom leggen in een sloot. Daar maken we dan gelijk een foto van. En gaan we dan weer uitzetten.
0: Dus je bent ook zelf altijd nog steeds alert. Je wacht niet tot iemand anders het ziet. Maar als je het zelf ziet, dan pak je hem ook even mee natuurlijk.
2: Nee, kijk, je zit in de hyperziekteperiode.
0: Dat is nu.
2: Dat is nu. Dat is zeg maar boven de 16 graden is dat actief.
0: Ja. Was het een of ander torretje of iets dergelijks, toch? Wat was het ook weer?
2: Een kevertje. En dat kevertje is nog niet zo schadelijk. Maar de schimmel die bij zich draagt. Die is schadelijk voor diep. En dan slaan ze de sapstroom af. Maar dat is ook weer de wortelcontact. Besmettelijk voor andere iepen die ernaast staan.
0: Ook nog.
2: Ja, en de wortels in Amsterdam die groeien wel in elkaar natuurlijk. Dus daar moet je heel snel op handelen. Dus de mensen zullen wel wat kapwerk zien gebeuren... dat ze denken, joh, die gemeente is gek.
0: Ja.
2: Maar dat is over het algemeen allemaal iepen die ziek zijn... die we met voet verwijderen.
0: Ja, precies. Want dat heb je toen wel eens een keertje verteld. Ja, als je daar niet heel snel bij bent... dan heb je binnen de kortste keren is je IPA-populatie gedecimeerd. Dat moet je ook niet hebben natuurlijk.
2: Nee.
0: Oké. En wat staat er voor vandaag allemaal op de rol dan? Moet er nog iets bijzonders gebeuren?
2: We hebben directievoerdersoverleg vanmorgen met de andere directievoerders. En dat klinkt heel zwaar, maar dat is... wat doe jij, wat doe ik? En dat je van elkaar weet...
0: Maar wat voor directie hebben we het dan over?
2: Ik ben voor de bomen, zeg maar, als directievoerder.
0: Daarom weet ik, daar bel ik je ook voor.
2: En ik heb een collega Eco, twee collega's. En we hebben twee collega's die doen het wijkgroen, zeg maar. Dus de plantsoenen schoffelen.
0: Oké. Dus het is wel allemaal in de groenelarij. Het is niet zo ook dat je de parkeergarage directie erbij hebt.
2: Nee. We zitten wel erg groen te praten.
0: Ja, precies. En wat doen die Eco-directietypes dan?
2: Nou ja, wij zijn heel veel op ecologie bezig in de gemeente Amsterdam. Dat wordt steeds meer. Ecologisch onderhouden. En die sturen die aannemers aan, zeg maar.
0: Oh, dat, ja. En ecologisch onderhouden is toch juist dat je niet zoveel hoeft te doen?
2: Dat zou je zeggen. Natuurlijk klinkt dat heel lekker. Het gaat om gepaste tijden werk uitvoeren. Hè. Iets moet uitbloeien om zaad te trekken.
0: Ja.
2: En dat is meer hun...
0: Okay.
2: Dus dat je het op het juiste moment zeg maar maait of verwijdert.
0: Ja.
2: Dan gaat het aan.
0: Dat het qua timing allemaal even wat soepeler loopt.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Voor de rest mogen we wat dat betreft, want daar heb ik ook veel over gelezen, we mogen qua Amsterdam ook best een beetje trots zijn op die hete dagen dat we nog zoveel bomen hebben, toch?
2: Nee, dat 100%. Hè. En daar is de stad ook druk mee bezig achter de schermen al om hem steeds klimaatbestendiger te maken.
0: Ja.
2: Hè, qua kroonbedekking over de stad, dat mensen wel... Dat de stad niet zo opwarmt dat hij niet meer leefbaar is op een gegeven
0: moment. Nee, exact. En dat kun je eigenlijk maar op een manier doen. Dat is een knappe boom neerzetten van tijd tot tijd.
2: Zeker, en hem verdroetelen. Dat is heel warm.
0: Je hebt helemaal gelijk. Heb je nog een kleine tip? Want het viel me de laatste tijd toch ook wel weer op. Dat elke keer als er een leuk huisje bij mij in het dorp bijvoorbeeld verkocht wordt, dat er een jong stel in komt en die gooien de hele boel meteen vol met tegels in de tuin.
2: Ja. Is ook leuk, hè, als je er niet van houdt om het te onderhouden. Maar creëer een schaduwplek en dat doe je vaak door bomen. Ja, weet je, je kunt tegenwoordig via internet kun je bomen in allerlei groottes bestellen.
0: Ja, toch? Ja,
2: let op de grootte, maar zeker op de kroonbedekking.
0: Voor de mensen die niet weten wat de kroonbedekking is?
2: Nou, zeg maar, een willig en een populier, die laten nog wel, robinia's, die laten nog wel wat licht door, zeg maar.
0: Ja.
2: Als je dan weer tegenover een plataan zit, die heeft weer een 80% bladdichtheid op de grond.
0: 80%?
2: Dus dat is voor jezelf een beslissing, wat je wil natuurlijk.
0: Ja, ik vind het, dat zie je altijd in het zuiden van Frankrijk, zie je die platanen allemaal, toch?
2: Ja, geweldig.
0: Ja,
2: geweldig.
0: Ik vind het hartstikke mooi.
2: Maar ik moet zeggen, hier ook nu tegenwoordig in de stad, je merkt ook zeker dat het wat warmer wordt. De platanen zijn de bomen die de minste problemen opleveren.
0: Oké, is de plataan eigenlijk de Iep van de toekomst?
2: Ik hoop het niet, want hij is in onderhoud heel lastig. Oh. Maar,
0: wat allemaal moet je doen dan bij de plataan?
2: Kijk, in platanen zit stof op de achterkant van het blad. En als ik onze ploeg in de bladperiode die bomen laat snoeien, dan kort je longen uit je laag vandaan. Dat blad hangen in je keel en ik heb een collega die kan er helemaal niet tegen. Als ik voor het takje afsnoeien, dan staat hij op die hoester in de hoester.
0: Is dat waar ik ook last van heb als ik mijn eigen heg aan het snoeien ben, mijn Spaanse aak?
2: Kan.
0: Dat heb ik inderdaad wel eens. Dat ik zat te denken, waarom moet ik opeens de hele tijd hoesten? En dan krijg ik een loopneus en dergelijke.
2: Ja.
0: Terwijl ik helemaal niet hooikoortserig ben aangelegd of zo.
2: Nee, maar voor je doorstroming is het goed.
0: Nee, ja, ook weer zo. Tot slot, hoe ziet jouw eigen tuin er eigenlijk uit? Hans, heb jij overal tegels?
2: Ik heb een hele mooie vlonder in mijn tuin. En mijn tuin is niet zo groot. En daar heb ik nog wel bakken in staan. En die staan nu vol met petunias.
0: Dus... Oh, leuk. En daarbij, laten we wel wezen, je hebt al genoeg groen om te onderhouden, toch?
2: Ik wil zo min mogelijk in mijn eigen tuin doen. Want ik ben in de hele wijk op mijn buis.
0: Je hebt helemaal gelijk. Hans, ik ga je niet langer voor je werk houden. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.
3: This ain't no disco.

0: krijgt meteen zin om er naartoe te gaan. Santa Monica Boulevard. Sheryl Crow met All I Wanna Do. Het is 7:05. Je luistert naar NH. Dit is de ontbijttafel. En ik wil het zo meteen eens even met je hebben over tennis.
1: Tennis?
0: Ja, we hebben het wel genoeg over voetbal gehad. Zometeen tennis naar Viola Wills.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
3: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
3: Beter
2: dan dit wordt het niet.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
8: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
9: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
10: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust Heemskerk.
11: Ik ben Marianne uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie heeft een klimaatdemonstratie op het terrein van Tata Steel moeten afbreken. Gisteren klommen activisten van Extinction Rebellion in de havenkraan daar. Agenten moesten er een eind aan maken, want de demonstranten wilden zelf niet weg. Het kabinet voelt er weinig voor om aanpassingen te doen aan de nieuwe stikstofplannen. Allerlei oppositiepartijen, vooral aan de rechtse kant, willen veranderingen om gevolgen voor de agrarische sector te verzachten. En Oranje is terug in Nederland. Het Nederlands elftal lander gisteren op Schiphol. Spelers gingen meteen naar een speciale VIP-lounge. Volgens mij heeft niemand ze echt gezien. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
16: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
17: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
15: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
18: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
15: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Eén file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep, 30 minuten vertraging.
20: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
25: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
29: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: Boyzone met The Picture of June. Nee, Picture of You natuurlijk. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege donderdagochtend. We schrijven vandaag 2 juli en er kan een spatje regen vallen. Voor de plantjes, hè, zullen we maar zeggen. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, gisteren was het moment dan zover. We waren natuurlijk uitgeschakeld op de WK. Dat zijn we nog steeds. En toen was ik eventjes minding my own business. Lekker een rondje aan het zappen. Mij al aan het verheugen uiteraard op de Tour de France. En nog 3 dagen, inmiddels nog maar 2. Oui.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, zaterdag. Overmorgen. Dan is het Le Grand Départ, hè?
1: Oh, ja, dat is,
0: dan is het koers.
1: Waar ik echt niet in zit.
0: Nee, maar ik ga je helpen dit jaar.
1: Ja, dat zei vorig jaar ook en dat is toch mislukt.
0: Ja, maar ik heb wel mijn best gedaan.
1: Weet ik niet.
0: Oh, nou, dat ga ik wel proberen.
1: Oké, leuk.
0: Maar wel maar een weekje, want daarna gaan we op vakantie. En dan stukje voor de rest maar uit.
1: Oké.
0: Maar we moeten het sowieso van het begin hebben bij de Tour.
1: Is dat zo?
0: Nou, ja, daarna komen we vaak de bergen. En daar zijn we wat minder goed in als Nederlanders.
1: Oh ja?
0: Ja,
1: dat
0: zijn
1: dat altijd de mooiste etappes waren.
0: Zijn het ook. Maar ja, dan...
1: Maar dan doen we niet mee.
0: De tijd dat wij echt goede klimmers in huis hadden, die was wel een tijdje achter ons.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Was dat Joop?
0: Ja, mooi. Ja, gewoon Joop gewoon eventjes hier op.
1: Ja, dat is de enige die ik ken.
0: Nou, ja, vind ik toch.
2: Joop, altijd
1: een klimmer.
0: Ja, natuurlijk. Als je in de Tour iets wil doen, dan moet je kunnen klimmen in principe.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar we hebben Mathieu van der Poel natuurlijk. En die kan heel hard fietsen, maar die kan niet heel hard omhoog. Dus,
1: onhandig.
0: Ja, dus je hebt dat gewoon nodig om een deuk in een pakje boter te fietsen eigenlijk.
1: Maar het hele idee is toch ook dat je een team bent en dat je dan iemand anders naar voren kan schuiven.
0: Zeker
1: die
0: weten.
1: Wel kan klimmen.
0: Ja, dat is ook helemaal waar. Dus
1: maar die hebben we gewoon niet.
0: Nou, nee, die klimmers hebben we niet echt. Nee.
1: Oh.
0: Nee, dus mocht je je groep selectie voelen.
2: Ja, inderdaad. Dat zouden wij anders doen.
0: Nee, wacht eventjes. Ja. Nu doe je net alsof er een team is met allemaal Nederlanders. Zo werkt het niet bij de Tour.
1: Oh.
0: Nee. Nou, dat deed jij misschien niet, maar Anne wel hoor.
1: Oh, ik dacht dat ja.
0: Ja.
1: Oh, is toch
0: ja.
1: Heel logisch? Toch een soort WK wat we doen?
0: Nee, oh jee, nee. Je hebt wel wielerploegen inderdaad.
1: Ja.
0: Maar die zijn vooral aan het kijken of ze zo goed mogelijk de sponsor in beeld kunnen krijgen.
1: Ja.
0: En daarvoor heb je dus verschillende soorten renners nodig. Een sprinter hier of daar, of een goede klimmer. En een goede steer en een goede tijdritrijder. Zodat je de hele tijd maar verschillende etappes kunt winnen. Dat is natuurlijk fijn als ploeg, hè? Dat je als ploeg de hele tijd in beeld bent.
1: Ja, en toch? Is deze ploeg zeg maar de rest van het jaar ook een ploeg? Of
0: zeker
1: is dit
0: weten.
1: Ook een soort Nederlands elftal?
0: Nee, het is altijd een ploeg. Maar soms kiezen ze ervoor om bepaalde ritten niet te laten rijden door bepaalde rijders. Snap je het nog?
1: Nee, het duizelt mij altijd.
0: Ik wilde het ook over tennis gaan hebben, maar nu zitten we in wielrennen. En nu blijf ik ook bij wielrennen. Ja, ik zie juist besloten.
1: Oké. Nee, ik snap dit niet. Ik vind dit altijd een soort gegoochel.
0: Nou nee, dat is het helemaal niet. Want het is hetzelfde als in de Champions League. Als je bij Ajax voetbalt, dan ga je toch ook proberen de beste spelers voor zo min mogelijk geld te krijgen. Nou, zo werkt het ook met wielrennen. Je wilt de beste wielrenners voor zo min mogelijk geld. Dus soms ga je dat vanuit je eigen opleiding doen. Want ze hebben ook allemaal jeugdteams en zo. Of soms doe je dat door een hele dure aan te kopen en dan te kijken of je inderdaad zo hard kan trappen als je hoopt dat hij kan.
1: En dan kan hij niet klimmen ineens?
0: Nee, ja, maar dat weet je van tevoren wel hoor.
1: Oh, okay.
0: Tegen die tijd weet je dat wel. Je merkt gauw genoeg. Pak een berg en een fiets. En ja,
2: je dan een auditie doen.
0: Ja, nee, ja.
2: Nee, maar dat weten ze natuurlijk wel. Dat snap ik wel. Maar waarom doe je dan niet? Waarom zorg je niet dat je dan alles een beetje hebt?
0: Ja,
2: ik kan toch niet ook met 11 keepers?
0: Nee, maar dat is toch de grap. Een sprinter. Heb je de benen van een sprinter wel eens vergeleken met de benen van iemand die tegen de berg op kan fietsen?
2: Niet onlangs, maar ik kan me iets voorstellen erbij.
0: Dat is nogal een verschil.
2: Jawel,
0: maar je kunt niet. Die sprinters, dat is zonder gekheid. Die moeten echt hopen. Als ze allemaal van die bergetappes, die zitten vaak ook nog allemaal achter elkaar.
2: Ja.
0: Dat is verschrikkelijk voor die sprinters.
2: Ja, je rijdt in de bergen.
0: Ja, je hebt een limiet waarop je achter de nummer 1 moet zitten om nog mee te mogen doen de volgende dag. Hè? Dus die hopen alleen maar dat ze die bergen overkomen. Die denken alleen maar, als ik maar boven kom en als ik maar niet meer dan 2,5 uur achterloop, zoveel is het niet eens. Maar die moeten proberen mee te komen.
2: Maar even terug naar die teamvraag. Je kan toch je maatje bovenbrengen, zeg maar. Een beetje dat je samen op.
3: Nou, je kunt een heleboel doen. Want je kunt iemand uit de wind houden en dergelijke. Ja. Maar dat is waarom het met die berg zo spannend is. Op die berg kun je namelijk in een heel korte tijd heel veel tijd winnen als je nog extra power over hebt ten opzichte van een ander.
2: Oh ja.
3: Want je hebt heus wel eens ergens tegen de wind ingefietst of een klein heuveltje gepakt aan en dat je dacht, poh, het lijkt alsof ik stilsta. Nou, dat is dan ook bijna zo.
1: Ja.
3: Maar als er dan iemand is die gewoon full power heeft, die fietst zo 2-3 minuten bij je weg. En dat zijn nogal tijden natuurlijk dan. Nou. Dat zijn de mooiste momenten.
1: Ja, maar
3: en
1: dat
3: is dus wel een kijk je 4,5 uur achter elkaar. Dan ben je al 3 keer een klein beetje een dukje gedaan. Zo.
2: Mm-hmm.
3: En dan opeens gaat er een trappen, jongen. Nou, dan sta ik toch te gillen
1: hoe
3: voor
1: heet
3: de
1: dat
3: televisie.
1: Ook weer?
3: Een demarrage.
1: Oh, ja, dat is wel een mooi woord.
3: Ja, er zitten allemaal mooie. Een chasse patat, heb je daar wel eens van gehoord?
1: Wat?
3: Ja, dat is een van de mooiste termen. Bedacht door een Vlaamse commentator volgens mij. De chasse patat.
1: Gewoon een frietje onderweg.
3: Nee, ja, dat is het niet. Chasse is de jacht. Hè, de proberen iemand in te halen. Je hebt de chasse patat werkt als volgt. Je hebt één iemand die voorop rijdt. En end voor de rest uit. En dan heb je het hele peloton erachteraan. En daartussenin zitten twee renners.
2: Uh-huh.
3: En die twee renners, daarvan denkt er eentje, ik ga proberen naar die nummer 1 te komen. Maar het lukt hem niet. Het is gewoon niet te doen. Hij gaat het niet halen. Dat noem je een eigenlijk onmogelijke vlucht. De chasse patat.
2: Oh, hey, bien sûr.
3: Ja.
2: Goh. Hey, Anne, voor wie ben jij bij het WK ook?
3: Oh, jongens, ik ben helemaal... Ja. Ik ben weer de enige, hoor. Ben jij lekker juichen voor Marokko? Vast?
2: Ja, Marokko, Mexico leuk. Amerika zit er nog in.
1: Kaapverdië, leuk.
2: Ja, Kaapverdië.
3: We gaan het zomaar eens even over wandelen. Ik denk dat dat het beste is, jongens.

0: James Taylor met How Sweet It Is.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Na een wandeltocht van 440 kilometer in der eentje door Zweden schreef wandelinfluencer Roos Vrijen een boek. Solo-avonturier. Komt volgende maand uit. Roos, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: We kennen jou natuurlijk als de Jelmer-motivator bij de Vier van Alkmaar, die we op weg stuurden en zeiden van, joh, ga maar eens even 25 kilometer lopen.
3: Heeft hij doorstaan?
0: Nou, hij heeft het inderdaad gelopen. Leuk dat je het vraagt. En dat is eigenlijk best goed gegaan. En hij heeft niet naar jou geluisterd en ook niet naar mij. Hij heeft geen fatsoenlijke schoenen erbij aangedaan.
3: Oké, dat is jammer, maar in ieder geval fijn om te horen dat hij het doorstaan heeft.
0: Ja, hij heeft het over, maar hij was natuurlijk wel fit, hè, toen hij begon aan dit. Het is wel een fitte knul.
3: Hij zag ook al fit uit.
0: Ja, dat is zo. Je hebt hem toen de laatste tips gegeven, maar toen dacht ik wel, die Roos, daar wil ik wel meer van weten. En nou heb jij een fantastisch mooi boek geschreven, Solo-avonturier. Ja, laten we eerst eens eventjes met dat boek beginnen. Vertel eens eventjes, wat heb je gedaan?
3: Nou, ik ben naar Zweden geweest vorig jaar, vorig zomer. En daar heb ik 440 kilometer gelopen met mijn tent op mijn rug. En gewildkampeerd. En dan ben ik alleen op pad gegaan.
0: En was dat helemaal gewoon op de Bonnefoy? Ik doe mijn tas op mijn rug en ik begin gewoon te wandelen. Ik zie wel waar ik eindig.
3: Nee, dat niet. Dat was wel vooraf gepland. Of eigenlijk al een hele lange gekoesterde droom. Dat ik met mijn tent naar Zweden wilde. Want ik kon ook anderhalf jaar lang heb ik door psychosomatische klachten bleek later niet kunnen lopen. En toen ontstond het idee van als ik ooit weer kan lopen, en dan wil ik graag een hele lange tocht lopen in Zweden met wild kamperen. Maar dat leek toen echt een utopie. Maar toen het steeds beter ging, toen ben ik daar echt voor gaan trainen. En uiteindelijk is het gebeurd.
0: Ja, en behalve, 440 kilometer lopen is natuurlijk knijterspannend. Maar je hebt ook eventjes je baan opgezegd, je huis opgezegd. Ik kan me voorstellen dat alles bij elkaar wel heel veel spanning met zich meebrengt, toch? Of niet?
3: Ja, dat zijn natuurlijk wel echt allemaal factoren die tot heel veel onzekerheid kunnen leiden. Maar bij mij zorgt het juist voor heel veel vrijheid. En ik denk ook dat ik juist die stap durfde te maken doordat, voor mijn gevoel al alles onder mijn voeten was weggevallen toen ik gewoon helemaal niks kon en gewoon alleen maar op de bank lag of zat.
0: Ja.
3: Ik dacht van nu heb ik gewoon een gezond lichaam, daar moet ik gewoon iets mee doen. En ik wil gewoon niet nu 40 uur per week onder een kantoorlamp zitten.
0: Nee, precies. Dus, dat kan ik sowieso niemand aanraden, hoor. Wat mij betreft ook, dat begrijp ik allemaal wel. Het is een avontuur. Ben je jezelf, is misschien wel de vraag, meer tegengekomen tijdens het wandelen dan het verplicht op de bank zitten of liggen?
3: Nou, dat is wel een goede vraag inderdaad. Nou, als ik wandel, dan ruimt mijn hoofd eigenlijk op. En ik denk ook wel dat ik dan dingen verwerk uit het verleden. En ik krijg ook weer inspiratie voor nieuwe dingen. En ook vooral, toen in Zweden heb ik ook 5 dagen gewoon helemaal geen bereik gehad. En daar was ik van tevoren heel erg bang voor. Van ik ben alleen en dan kan ik helemaal niemand bereiken. Maar juist door geen bereik te hebben, kwam ik gewoon helemaal los van mijn leven in Nederland. En had ik juist de tijd om over dingen na te denken en kwam er juist heel veel ruimte in mijn hoofd.
0: Ja, wat mooi zeg. En over mooi gesproken, 440 kilometer door Zweden. Ik kan me voorstellen dat je ook wat dingen bent tegengekomen waarvan je zegt, daar moeten we het echt even over hebben. Dat was zo waanzinnig mooi om te zien.
3: Ja, dat was echt geweldig. En vooral, je komt heel veel rendieren tegen. In één keer kwam ik zelfs honderden rendieren tegelijk tegen. Nou, dan kreeg ik echt kippenvel toen ik dat zag. En Zweden is echt een prachtig land. En allemaal meren, bergen. Ja, ze noemen het daar bergen. En ik noem het ook bergen. Maar voor Zwitserse begrippen zijn het wel geen bergen.
0: Het zijn, zijn heuvels dan. Ja,
3: opeens. Ja, klopt. Maar ook bij mij ook wel met sneeuw erbovenop. En ik heb soms ook door de sneeuw gelopen, terwijl het gewoon augustus was. Maar ook nachten gehad waarbij mijn tent bevroren was. En stormen.
0: Okay.
3: Dus Het is niet echt zomerweer als je in Zweden gaat lopen in augustus, zeg maar.
0: Hoe lang heb je erover gedaan eigenlijk?
3: 3,5 week. En ik heb dan ook 3 rustdagen genomen om het ook even rustig aan te doen. Dus in totaal ben ik 3,5 week weg geweest.
0: Ja. En val je daarna dan niet in een enorm zwart gat dat je denkt van potverdorie, ik heb me in tijden niet zo goed gevoeld als tijdens het wandelen. En nou zit ik gewoon weer terug in Nederland.
3: Ja, ik had er wel even last van. Blijkbaar is het ook een heel bekend iets. Nou, vooral mensen die ook op reis zijn geweest lange tijd, die herkennen dat denk ik ook wel. Dat je opeens in zo'n bubbel zit, ook met allemaal mensen die ook een baan hebben opgezegd of die om een bepaalde reden zo lang gaan lopen.
0: Ja, precies,
3: Ja, en dat is gewoon, ik krijg hele inspirerende gesprekken en dan ben je opeens weer terug in Nederland. Dus ik moest daar wel echt even schakelen. Maar,
0: gaat het opeens weer de hele tijd over het weer?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, het kan geregenen vandaag. Oh, ja,
3: ja,
0: okay.
3: Ja. Maar Nederland vind ik ook een heel fijn land. En hier wandel ik ook graag.
0: Mooi zo. Laatste vraag. Wat wordt de volgende tocht? Want ik kan me voorstellen dat je dat zomaar eens even nog eentje beet gaat pakken ergens.
3: Ja, ik heb nu nog wel echt een lange tocht op de planning staan voor de winter. Ik moet nog even dat allemaal uit gaan zoeken. Maar mijn volgende tocht start zondag. Ik ga naar Oostenrijk en daar organiseer ik een huttentocht met 9 andere vrouwen.
0: Oh, daar ben ik jaloers op. Niet zozeer 9 andere vrouwen, dat lijkt me dan weer niks voor mij. Maar tegelijkertijd, die huttentochten, jongen, dat vind ik zo mooi eruit zien altijd. Och, jongens toch.
3: Ja. Ik ben ook heel benieuwd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Goed, ik ga je heel veel plezier wensen. Wandelinfluencer Roos Vrijen over haar boek Solo Avonturier. Het ligt volgende maand in de boekwinkel.

0: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Hè, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
15: Ik ben Lisbeth van Wolle en ik kom uit Heemskerk.
16: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 19:30, in Stompetoren is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger maken dan afgelopen jaar. Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Ze wil meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad en er moeten ook strengere vergunningsregels komen voor ondernemers. Zo hoopt ze de drukte in de stad aan banden te leggen. Het was dit jaar al minder druk in Amsterdam. Uit onderzoek blijkt dat mensen in Amsterdam dat als fijn ervaren hebben. Afgelopen jaren waren er dus al strengere regels tijdens Koningsdag. Zo kwam er een verbod op straatfeestjes en kwamen er nieuwe regels voor de verkoop van alcohol. Ook mochten er maximaal 12 passagiers op boten zitten die door de grachten wilden varen. Klimaatactivisten hebben gisteren lange tijd een bouwkraan van Tata Steel bezet. De demonstranten van Extinction Rebellion klommen in een grote hijskraan. De staalfabriek moest daarna die kraan helemaal uitschakelen, omdat het anders te gevaarlijk zou zijn. Ze zouden daarmee hebben willen voorkomen dat de aangemeerde vrachtschepen bij Tata konden worden gelost. Omdat de demonstranten niet zelf weg wilden gaan, moest de politie er uiteindelijk aan te pas komen om het protest te beëindigen. En het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in een debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil JA21 de plannen nog afzwakken. Maar ja, op links voelt pro daar niks meer voor natuurlijk.
19: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
20: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
18: Met de steun van pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen, maar het kabinet heeft JA21 nodig als het brede steun wil. In de Eerste Kamer zijn er nog wel een paar zetels nodig. Daar moet nog een hoop water door de Rijn dus. En Oranje is weer terug in Nederland. Gisteravond landde het vliegtuig vanuit Kansas op Schiphol. Na de landing gingen de spelers en staf naar het zogenaamde VIP-centrum daar. Niet alle spelers zaten in het vliegtuig. Een aantal internationals is naar een andere bestemming gereisd. Ze zijn dus weer terug, want Nederland is uitgeschakeld op het WK. Gebeurde eerder deze week na de wedstrijd tegen Marokko. Of tijdens natuurlijk. Koeman heeft intussen zijn baan opgezegd. En er rijden tot zaterdagochtend 5 uur geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. ProRail werkt die dagen aan een spoorkruising in het traject. Zo'n kruising is volgens ProRail een belangrijk, maar slijtagegevoelig spooronderdeel. ProRail wil het allemaal deze week wel af hebben, dat onderhoud. Omdat ze in de vakantieperiode natuurlijk extra drukte verwachten in Zandvoort. Met veel strandgangers en de Grand Prix die er nog aankomt. Je kan dus wel naar Zandvoort toe hoor met het OV, de NSZ-bussen in. En dan nog even voor de fijnproevers. Klassieke spoorkruisingen zijn er nauwelijks meer in Nederland. Maar in Haarlem ligt er nog wel één. Door de complexe aansluiting op het spoor in Zandvoort.
6: Ja, ik vind dat toch fijn, deze details.
18: Ja, vind je dat lekker?
6: Want de spoorkruising is eentje waar ik ook niet van wist dat die nog zo weinig in gebruik was, bijvoorbeeld.
18: Nee, ik dacht, is het niet gewoon een wissel?
6: Ja, maar dat is het niet,
18: maar
6: hè?
18: Maar dat is het dus niet, hè? Nee. Ho, ho, ho.
6: Maar is een spoorkruising gewoon twee rails die ten opzichte van twee andere rails diagonaal elkaar kruisen, een beetje? Of is het haaks?
18: Ja, misschien wel haaks. Zo had ik ze vroeger wel in mijn brio-rails, die houten.
6: Ja,
18: ja, precies. Dan heb je één zo'n blokje.
6: Ja, met een kruis.
18: Ja.
6: Maar ik heb volgens mij wel eens in een trein, want ik kijk dan vaak naar buiten, hè? Naar
18: ja,
6: de rails en
18: als
6: zo.
18: Jij in een trein zit, ja.
6: Wat niet zo heel vaak meer voorkomt, gelukkig. Maar dat ze zo diagonaal elkaar kruisen. En ik kan me wel voorstellen dat dat lastig is om dat lang achter elkaar heel te houden. En als je het moet vervangen, een flink kraantje nodig. Ja. Ben wel even bezig.
18: Nou, dat gaan ze dus allemaal nu doen. Dus ze halen dat kruis eruit. Maar het zit er dit weekend allemaal weer in. Netjes, op tijd. Dan kunnen de vakanties er zoetjes aan beginnen.
6: Ik vind het wel wonderlijk dat ze het zo verkopen. Dat is wel een dingetje, volgens mij. Want normaal gesproken werden dit soort dingen juist gewoon in de vakantie gedaan. En nu doen ze net alsof het een soort cadeautje is. Dat ze het doen zodat in de vakantie iedereen naar Zandvoort kan.
18: Ja, ja.
6: Weet ik niet. Weet
18: lijkt
6: ik niet.
18: Mij sowieso tamelijk logisch dat je het zeg maar doet als het niet heel erg druk is.
6: Ja, en
18: zou
6: dan
18: misschien
6: zou
18: wel in de winter doen.
6: Midden in de winter bijvoorbeeld. Gewoon tijdens de kerstvakantie.
18: Ja.
6: Succes daarmee.
18: Nou ja, dan hebben ze misschien wat anders te doen. We gaan het volgen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
6: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
11: Pieter, goedemorgen.
6: Ja, vanochtend toen ik hier naartoe reed, je hebt me gisteren gewaarschuwd voor een klein buitje her en der. En ik dacht van nou, ik moet dat nog maar zien, Jan. Want het was vanochtend eigenlijk prachtig toen ik hier naartoe reed.
11: Ja, vanochtend was het ook niet de bedoeling dat het zou gaan regenen.
6: Nee,
11: althans niet in de vroege ochtend.
6: Puntje voor jou, Jan.
11: Ja. En we zien nu wel een bandje op de Noordzee. Maar op dit moment valt het op zich ook nog wel mee. Maar de bewolking gaat geleidelijk wel wat toenemen. Zit er nog wat opening in. Maar gaandeweg de ochtend wordt het meer en meer bewolkt. En het tweede deel van de ochtend kan er af en toe regen vallen. Met name rond het middaguur ook. En dat loopt nog zo door tot tussen 1 en 2 uur. Niet constant hoor. Dan is een deel van de provincie waarschijnlijk alweer eruit. Vooral het noorden van de provincie. En er valt ook niet zoveel. Maar gedurende die uren dus kan er wat lichte regen en motregen vallen. En dan later in de middag zijn er weer opklaringen en blijft het verder droog. Temperatuur die loopt aan de kust op naar zo rond de 20 tot 21 graden, elders 22 graden. En de wind die is wel wat toegenomen, die waait nu uit het zuidwesten.

0: Nou, 48 millimeter in dik een uur tijd.
1: Nou, meen je, dat heb ik helemaal gemist, Jan. Oké, wat bijzonder, hè, dat het zo uiteen kan lopen dan. Goed, wat ons allemaal te wachten staat in de komende tijd na het weekend, daar gaan we het zo meteen maar eens even over hebben dan.
0: Ja hoor.
1: Tot zo, Jan.
0: Tot straks.
1: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 5 files hebben we. Eentje op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nu 35 minuten vertraging. Ook file op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord een kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Een half uur. De rechter rijstrook is daar dicht. De A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. Net iets meer dan een kwartier. En als laatste op de N208 van Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207, 10 minuten.

0: Mylène Farmer met Désenchanté.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is helemaal precies 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor de museumstoomtram. Horen, medeblik, hartstikke leuk. Vertel me maar, waar heeft Dario het hier over?
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: 088-850-5152. Jouw kans op die kaart voor de museum stoomtram. Horen, medeblik.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop. Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hi Pieter, met Carla.
0: Hi. Een vaatwasser, zei je dat?
5: Ja.
0: Laten we eens even kijken of je gelijk hebt, Carla. Nee, is niet goed. Volgende keer beter. Doei.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Klonk een beetje alsof ze al in die museumstoomtram zat. Maar dat was niet zo. Ik denk dat het de auto was, hoor. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, goedemorgen met Judith.
0: Judith, vertel.
6: Is het een dweiltje?
0: Ik ga eens even kijken. Nee, het is geen dweiltje. Balen. Volgende keer beter, hoor. Doei.
6: Dag.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, wat is dat nou? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hé, wat? Met?
7: Met
0: Henny. Henny, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
7: Een afwasborstel,
0: even kijken. Nee, is het ook niet.
7: Verdikke me.
0: Volgende keer beter, hoor.
7: Doei, Henny.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Wat is dat nou? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie?
8: Met Sandra.
0: Sandra, vertel.
8: Ik denk een afdruiprek.
0: Een afdruiprek, heel goede optie. Even kijken. Is dat ook niet?
8: Jammer.
0: Doei, Sandra.
8: Doei.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Het is geen afwasborstel, het is ook geen afdruiprek. Maar wat is het wel? 088-850-5152. Dat is de plek waar je het kunt proberen. Om te kijken of je die kaarten voor de museum, stoomtram, horen, medemblik binnen kunt slepen. Zou leuk zijn, hè?
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Ja, goedemorgen Pieter, Henkie de glaszetter.
0: Hey Henkie de glaszetter, hoe is het, man?
9: Ja, alles goed. Dank je wel. We onderweg, man.
0: Er moet weer glas gezet worden natuurlijk.
9: Ja, heel veel glas.
0: Snap ik.
9: Ja.
0: Henkie, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
9: Een vaatdoek.
0: Een vaatdoek, even kijken. Godverdomme.
9: Jammer.
0: Volgende keer bij, Henkie.
9: Dank je.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaart voor de museumstoomtram, horen, medemblik. Zou zo leuk zijn als je die kaart even binnen kon slepen. Het enige wat je hoeft te doen is dat nummer te draaien en maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen met Ger.
0: Ger, vertel.
10: Een afdruiprek.
0: Even kijken. Nee, is het ook niet.
10: Jammer.
0: Doei, Ger.
10: Daar.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, dat moet er wel te doen zijn. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Hallo.
0: Hallo.
11: Hallo met Johan.
0: Johan, zei je?
11: Ja, ik dacht een keukenrol.
0: Een keukenrol. Goeie optie. Even kijken. Nee, is het ook niet. Hé, balen, Johan. Volgende keer beter, hoor. Mazzel.
11: Ja, mazzel.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, dit is toch wat te doen? Ja, ik kan niet echt hints geven, want dan vertel ik eigenlijk meteen wat het is. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo?
12: Ja?
0: Ja, hi.
12: Ja, hi.
0: Je radio staat een beetje hard. Met wie spreek ik? Hallo?
12: Met Greetje.
0: Greetje, vertel.
12: Mijn handen.
0: Je handen. Eens even kijken, hoor. Geest hier goed, Greetje. Wel goed bedacht. Volgende keer beter, hoor. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Hey, goedemorgen met Steven Brink.
0: Steven, vertel.
13: Ik denk een keukenkastje.
0: Een keukenkastje? Ah, is hem ook niet.
13: Ah,
0: ook nou toch. Volgende keer beter, hoor.
13: Yo.
0: Goedemorgen. Oh, hallo.
14: Hey, met Mieke.
0: Mieke, vertel.
3: Nou, mijn Frans die denkt een groenteafvalbakkie.
0: Ja.
3: En ik zelf denk hij moet zijn hersens gebruiken.
0: Oké.
3: Okay, en zijn handen laten wapperen.
0: Je doet even twee. Je doet even twee tegelijk. Je hebt helemaal gelijk, Mieke.
3: Drie zelfs.
0: Ja, precies. Even kijken hoor. Dit is allemaal niet goed.
3: Oh, nou, hartstikke goed. Veel plezier vandaag.
0: Dank je. Doei.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, hoe moeilijk kan het nou toch zijn, jongens? Hè? Zoveel tijd hebben we toch ook niet? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Goedemorgen, met Sandra.
0: Sandra, vertel.
14: Een theedoek.
0: Theedoek, ook niet goed.
14: Oké. Okay.
0: Ja, volgende keer beter hoor. Doei, Sandra.
14: Doei, doei.
0: 088 850 51 52. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Zelfs Frank kon het raden. Kun je nagaan. Het is jouw kans op die kaarten voor de museumstoomtram. Hoor een medeblik deze gemeen, Frank. Je bent hartstikke goed in het spel, hoor. Nou, dat is een beetje lullig om nou zo... Hè, want dat bedoel ik helemaal niet zo.
15: Nee, dit is
0: jij bent er hartstikke goed in.
15: Het is een hele moeilijke ook, Piet. Het is wel goed dat ik hem
0: valt toch allemaal wel mee. Dit is de vraag.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ja, want je krijgt allemaal ook allemaal krassen in je aanrechtblad.
15: Oh ja.
0: Bijvoorbeeld.
15: En het zou kunnen rijmen op een voornaam.
0: Ja, het zou kunnen rijmen op een voornaam van iemand hier aan tafel. Oh. En ik ben het niet en Anne ook niet.
15: Oh.
0: Poeh, nou, dan ben ik wel klaar met de inschrijven hoor. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
16: Hallo, goedemorgen met Karin.
0: Karin, vertel.
16: Uit Purmerend.
0: Uit Purmerend. Hey,
16: goedemorgen, is het een vuilniszak?
0: Moet eens even kijken. Nee, want er rijmt niet op Frank.
16: Okay.
0: Bedankt voor het meedoen, Karin. Dankjewel.
4: Als ik deze niet gebruik, is mijn aanrecht een puinhoop.
0: Ah, kom op, het ruimt op Frank. En anders krijg je kras in je aanrechtblad als je hem niet gebruikt. Ja, ik weet niet hoor. Maar het is de laatste tijd gewoon lastig. Ik weet niet waar dat vandaan komt. 088 850 51 52. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
17: Goedemorgen, het is Andrea.
0: Andrea?
17: Ik denk dat het een snijplank is.
0: Een snijplank? Ruimt dat op Frank?
17: Ja, toch? Ja,
0: volgens mij wel. Laten we eens even kijken.
4: Snijplank.
0: Jawel, Andrea! Gefeliciteerd, twee kaarten voor de museum, stoomtram, horen, medeblik zijn helemaal voor jou.
17: Ja, dankjewel.
0: Ja, en wie ga je meenemen, Andrea? Weet je dat al?
17: Mijn man.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ik wens jullie veel plezier met z'n tweetjes en een fijne dag.
17: Dankjewel.

0: Tommy Jones met She's a Lady.
1: In haar. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En van de ene lady naar de andere lady. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter. Ja, en ik ben natuurlijk weer onderweg in de provincie. Ik ben dit keer onderweg naar een conservator-restaurateur. En zij is bezig met de renovatie van een heel bijzondere 17e eeuw schilderij. Dat echt, het heeft zo'n bewogen leven, als je dat kan zeggen, van een schilderij achter de rug. Ik wil wel vast zeggen welk schilderij dat is. En dat verhaal, en zeker de verhalen horen jullie zo. Het gaat om het gestolen restaurant-schilderij van koning Radboud.
0: Ja, en wat ze er allemaal moeten doen om het een beetje weer op te lappen, dat gaan we zo meteen horen. Dankjewel, Samantha.
4: Adres onbekend is op vakantie.
2: Vakantie.
4: Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
5: Vakantieadres.
4: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH. Ter attentie van vakantieadres Schravelandseweg 80 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
5: Vakantieadres.
4: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
14: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
16: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
18: Ik ben Roos en ik kom uit Warmehuizen.
19: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger maken dan het afgelopen jaar. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Ze wil meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad misschien wel. En ook moeten er strengere vergunningen komen voor ondernemers. Zo hoopt ze de drukte in de stad aan banden te leggen. De politie heeft een klimaatdemonstratie op het terrein van Tata Steel moeten afbreken. Gisteren klommen activisten van Extinction Rebellion in een havenkraan daar. Agenten moesten eraan te pas komen om de boel te stoppen. En er staat vanaf vandaag opnieuw een wereldster in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars begint aan een reeks van 4 concerten in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
23: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
22: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
22: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
22: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
3: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 moeten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
22: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 7 files hebben we en 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Bijna 20 minuten. En op de A22 Beverwijk richting Velsen. Daar sta je vast tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. Een kwartier vertraging.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
28: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
29: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
30: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Inner Circle met de Games People Play. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 8 op die vroege donderdagochtend. En het zonnetje schijnt nog wel, maar er komt ook een beetje water aan. Goed voor de plantjes. Het is 2 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb daarnet jou, Frank, het woord Bruno Mars horen zeggen.
2: Ja.
0: En toen zag ik een glimlach op het gezicht van Anne.
1: Ja.
0: Je hebt daar zin in, hè, Anne?
1: Ik heb daar zo zin in.
0: Wanneer ga je precies?
1: Zaterdag.
0: Ach, wat een mooie dag ook om naar een concert te gaan.
1: Leuk, hè?
0: Maar wat een hoop andere mensen ook erbij. Dat is wel jammer.
1: Dat is het hele idee.
0: Oh, oké, dat vind je extra leuk.
1: Nou, dat vind ik wel leuk.
0: Zou je niet liever een privéconcert van Bruno Mars hebben?
1: Oh, nee, dat zou ik absoluut niet durven.
3: Oh, nee.
1: Nee, godverdomme, nee. Ik krijg helemaal buikpijn ervan.
0: Serieus?
1: Nee. Ja, nee.
0: Woe. Als ik nou zeg van, ja, want Frank en ik hebben iets geregeld voor jou.
2: Nou, bellen maar af dan.
0: Ja. Draai eens even om, man. Kijk eens even. Loop maar weer weg. Ze willen het niet.
2: Ze kijkt niet, hè?
0: Ze wil niet. Kappen, lopen. Nee, no. No playing.
2: No. Oh, nu gaat hij tricks aan.
0: Hoi. Hij loopt meteen in een snoepautomaat.
2: Snap ik ook wel.
1: Hey, godver, wat is dat eng. Zou je dat, vind jij dat wel fijn?
0: Ja, maar als nu Bruno Mars hier om de hoek zou komen zeilen met de gitaar in zijn handen, nou, dan zou ik wel even op de grond gaan zitten, ja.
1: Ik ook.
0: Op de
2: grond gaan zitten.
1: Uit angst en paniek.
0: Nee, ik kom lekker te luisteren. Ik zou ergens een kampvuurtje aansteken. En ja, tuurlijk.
2: Ja, het is wel een kampvuurtje aansteken.
1: Spannend,
2: ja,
1: okay. Hoor.
2: Het is wel altijd een beetje gek, toch? Zo'n huiskamerconcert heel dichtbij en dan een beetje hi.
0: Oh, ja,
1: zijn jullie
0: ja.
1: ooit bij een huiskamerconcert van iets geweest?
0: Ik heb ooit een concert in mijn huiskamer gehad. Heb je daar wat aan?
1: Echt waar? Van wie?
0: Ed Struilaert. Ed Superlachen. Ja, Edje Kadetje. Maar
2: dat mag je dan zeggen als hij bij jou op de bank zit.
0: Ja, inderdaad. Nou, en ik had het podium gebouwd. Maakt niet uit verder.
2: Hey.
0: Maar ja, dan ik had dat huis net gekocht. Grote woonkamer. 60 man erin. Ed Struilaert op het podium.
1: 60 ja, man?
0: Ja. Dat past in mijn woonkamer. Maar
2: dat vindt dus Anne dan al geen privéconcert meer. Nee.
0: Het was wel een huiskamer. Ja, ja. We hadden nu delen een switch. Maar als hij bij jou gewoon gezellig even... Nee?
1: Nee, dat zou ik echt niet durven, nee.
0: Nee.
1: Ja, ik heb hier nog nooit over nagedacht.
0: Weet ook niet of hij bang is voor muizen, hè? Want dan zit hij bij jou straks.
1: Hij is wel net zo klein,
0: denk ik. Gillend op de bank, inderdaad.
2: Ja, want heeft geen podium nodig.
0: Voor de duidelijkheid... Hij is niet groot, hè?
1: Hij is heel klein. Is heel ik weet niet mannetje, hoe groot hij is. Heel klein. 1,50 of zo.
0: Nou,
2: 1,50?
0: Ja, dit is...
1: 1,65.
0: Nou, 1,65?
1: Ja, 1,65.
0: Oh, daar vallen we wel mee.
2: Vandaar dat we hem niet zien.
0: Hij zit daar. Hij zit al de hele tijd een Twix te eten. Ja, ze kijkt nog om ook.

0: Jij gaat erheen, hè?
1: Ja.
0: Bruno Mars. Hij staat niet achter je, maak je geen zorgen. On My Soul hoorde je.
1: Ik kijk niet meer.
0: Jongens, niet meteen op de klok kijken of op je kalender, maar...
1: Ik kijk nergens meer heen.
0: Nee, gewoon ogen dicht de rest van de uitzending. Dat snap ik ook wel. Het is 2 juli vandaag. Dat betekent dat morgen 3 juli is en dat het overmorgen 4 juli is. Dat wordt ook wel bekend als begin van de zomervakantie voor de regio Noord.
1: En
0: dat
1: nu
0: is,
1: al?
0: Ja, dat is nu dus al.
1: Oh, wat heerlijk.
0: En we zijn de regio Noord, hier voor het grootste deel van Noord-Holland. En dat betekent dat dus aankomend weekend de vakantie begint van alle lagere en middelbare scholen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat is echt verrukkelijk. Nou, had ik gisteren een gesprek met een dorpsgenoot. En die vertelde mij. Die zei, ja, ik ga dit weekend meteen op vakantie.
1: Ja.
0: Dus ik zei, oké, ja, tuurlijk, lekker. Ik vind het altijd lekker om niet meteen helemaal aan het begin van de vakantie te gaan. Dan heb ik altijd het idee van, ja, dan ben ik terug en dan is iedereen nog weg. Dat vind ik dan niet lekker.
2: Nee, snap je wel?
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja, want dan, ja, die hele vakantie duurt 6 weken. Nou, 6 weken ben ik niet weg. Dus kom je terug, is iedereen nog weg. Dat vind ik dan ongezellig.
1: Oh ja, oké,
0: dus
1: ja.
0: Ik ga het liefst niet helemaal in het begin. Maar hij zei, we zijn dit jaar het eerste van alle regio's. Mm-hmm. Want Frankie, jij bent een andere regio.
2: Ja, bij ons is het pas 18 juli.
0: Hallo, hé.
2: Hallo.
0: Dat is 2 weken later inderdaad. Nou, dat scheelt nogal. Maar toen zei hij iets waar ik nooit over nagedacht heb. Als je dus aankomende week vakantie neemt en op vakantie gaat en je wil bijvoorbeeld ergens een huisje boeken of iets dergelijks, dan is dat A, als je mazzel hebt, een beetje goedkoper. En B, je hebt überhaupt nog plek. Want we zijn nog niet met z'n allen op vakantie.
1: Oh.
0: Ja?
1: Maar is er echt helemaal geen plek? Want ik ga weer op Bonnefoy vakantie.
0: Oh,
1: er is toch altijd wel plek?
0: Oh, doe dat nou toch niet. Ga je op Bonnefoy vakantie weer?
1: Ja,
0: ja, nee, dan word ik heel zenuwachtig.
1: Waarom?
0: Omdat ik dan niet weet waar ik naartoe ga.
2: Oh ja.
1: Dat is de hele lol.
0: Ja, dat vind ik dus verschrikkelijk.
1: Waarom?
0: Omdat ik graag weet waar ik naartoe ga. Weet je hoe vaak ik al...
1: Piet, jij hebt alles mee. Jij neemt zo'n enorme aanhanger. Is nog net geen limousine. Neem jij mee met al je spullen?
0: Anne, je weet dat ik al op Google Maps een paar keer heen en weer gereden ben naar mijn vakantieadres. Want dat doe ik. Want dat vind ik heerlijk. Dan ga ik alvast op Street View, ga ik alvast kijken welke afslag ik moet nemen overal. Ja. Vind ik gewoon leuk.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een voorpret voor mij. Mm-hmm. En dan ga ik hoe moet je dat doen als je op de Bonnefoy gaat? Dan moet je op de Bonnefoy Google Maps gaan kijken en dan mag je daar vervolgens niet heen, want anders is het niet meer de Bonnefoy.
1: Of je kan het nu gewoon bij iedere afslag doen. Dan heb je al de voorpret gedaan.
0: Nee, zo werkt het allemaal niet.
1: Nee.
0: Maar goed, mocht je dus nog op vakantie willen en nog niks geboekt hebben, moet je eigenlijk gewoon aankomende week gaan, wil ik maar even zeggen.
2: Ja, of ja.
1: Of op de Bonnefoy en op goed geluk.
2: Ja, dat is toch ook leuk.
0: Oh nee, nou kan
2: het helemaal wat voor jou, Piet.
0: Nee, dat oh nee.
1: Zijn wij een keer op Bonnefoy vakantie met elkaar?
0: Ach nee, alsjeblieft niet. Sterker nog, we hebben al een teamweekendje gepland, hè?
1: Dan weet we weten ook helemaal waar we heen gaan.
0: Ja, de exacte kampeerplek heb ik al.
2: Kampeerplek?
0: Ja, ja, je gaat kamperen, Frank. Niet verschrikken. Ik krijg meteen een appje van Ronald. Vind ik hartstikke leuk. Hij zegt, wij gaan lekker met de boot weg dit weekend. Ja, als je al plannen hebt. Ja, want hij stuurde ook een fotootje van de boot. Ik vind het dus heerlijk om te weten waar je naartoe gaat. Als je op vakantie gaat, wanneer dat is en waar dat dan naartoe is, laat even weten via 088-850-51-52. Of als je zegt, wij zitten lekker thuis met de beentjes omhoog. Ook helemaal prima, hè?
1: Okay.
2: Ja,
0: kijk, dit is een meug.
2: Tour de France, Wimbledon, WK.
0: Welk WK?
2: Hockey.
3: Een bijtafel.
0: 088-850-51-52. Laat lekker weten wat de plannen zijn. Dat vind ik altijd leuk om te horen. En zometeen meer naar Olivia Newton-John met A Little More Love.

0: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
8: Slag, dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Hallo, ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
10: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Half 9 in Katrijp is het 19 graden.
13: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger maken dan afgelopen jaar. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Ze wil meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad. Onderzoekt dat in ieder geval. En er moeten ook strengere vergunningen komen voor ondernemers. Zo hoopt ze de drukte in Amsterdam aan banden te leggen tijdens Koningsdag. Dit jaar was het al minder druk in de stad. Uit Amsterdam blijkt dat Amsterdammers dat fijn vonden. Ze geven het feest dit jaar een hoger cijfer dan vorig jaar. En afgelopen jaar waren er dus al strengere regels. Zo kwam er een verbod op straatfeestjes en kwamen er nieuwe regels voor verkoop van alcohol. Ook mochten er maximaal 12 passagiers op boten die door de grachten wilden varen. Klimaatactivisten hebben gisteren lange tijd een havenkraan van Tata Steel bezet. Demonstranten van onder meer Extinction Rebellion klommen in een grote hijskraan. De staalfabriek moest daarna de kraan helemaal uitschakelen, omdat het anders te link zou zijn. Ze zouden daarmee hebben willen voorkomen, die demonstranten, dat aangemeerde vrachtschepen konden worden gelost bij Tata. Omdat de demonstranten niet zelf weg wilden gaan, moest de politie eraan te pas komen om het protest te beëindigen. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen alweer aan te passen. Vannacht was er tot na middernacht een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet nog wel steun nodig van oppositiepartijen, zegt deze verslaggever. Bijvoorbeeld van Pro of van Ja 21.
15: Ja 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
14: Ja, een boel gedimdam dus. Landbouwminister Van Essen is op zoek naar een brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof mogen uitstoten. Er rijden vandaag tot en met zaterdagochtend 5:00 geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. ProRail werkte die dagen aan een spoorkruising in het traject. Zo'n kruising is volgens ProRail een belangrijk, maar slijtagegevoelig onderdeel. ProRail wil het allemaal wel al deze week af hebben, omdat ze in de vakantieperiode natuurlijk extra drukte verwachten met veel strandgangers en de Grand Prix al daar. En zeehonden die hebben steeds meer last van toeristen. Dat zeggen kenners tegen Hart van Nederland. Zoveel mensen gaan met een bootje het water op om de dieren te spotten, dat vooral de pups, die zeehondenpups, er dus last van kunnen hebben. Sommigen raken in paniek als mensen te dichtbij komen en dan slaan ze op de vlucht.
16: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken en die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
17: Ah, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
14: Al dus deze schipper, als ik het goed heb, uit Friesland zo'n beetje. Ja, die is boos. Die zegt, hou eens even.
13: Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
14: Ik doe mijn best.
13: Ja, ik probeer juist ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van de omgeving zonder dat we die beestjes storen. Ja. En zegt iemand anders, ja, ze zijn wel aan het storen.
14: Ja.
13: Och, irritant.
14: Irritant, lijkt me ook.
13: Nou, laten we wel wezen, je moet die beesten met rust laten, hè? Ja. Voor de duidelijkheid. Ook als je er eentje gewoon ziet janken op het strand, zeg maar.
14: Ja, ja, ja.
13: En je gewoon lekker laten huilen.
14: Ja.
13: En, want dan komt het uiteindelijk wel weer goed.
14: Met die zeehond, toch? Ja.
13: Ja, maar je moet er gewoon niet op af. Ze kunnen ook gemeen bijten, trouwens.
14: Ja, misschien moeten we dat even blijven benadrukken. Hoe link, hoe gevaarlijk zo'n zeehond is.
13: Heel gevaarlijk.
14: Oh, man.
13: Ja, ze bijten zo je hele... Ik heb laatste man. Vreselijk.
14: Niet, ach, man.
13: Gapende wonden.
14: Kunnen ze ook zeehondse dol zijn?
13: Ja, precies. Ja, dan moet je meteen ingeënt worden. Hele hoop gedoe.
14: Blijf er vanaf.
13: Blijf weg van die beesten. Nee, maar zonder gekkerheid. Je moet de natuur natuurlijk niet verstoren. Maar ik kan me best voorstellen dat je als schipper gewoon prima langs een lading zeehonden kunt varen. Want anders vaart hij daar in zijn eentje. En nu zitten er wat extra mensen op de boot om even naar die beestjes te kijken. Is toch wel mooi? Is toch prachtig? Is wat een mooi gezicht.
14: Je moet ook kunnen laten zien hoe mooi de natuur in de Waddenzee is.
13: Dat dacht ik.
14: Anders dan weten we niet wel wat aan beschermen zijn.
13: Hebben we geen idee.
14: Maar goed, laten we met rust. Ze zijn levensgevaarlijk. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
18: Pieter, goedemorgen.
13: Hier in Hilversum, nou, een beetje een fletsig zonnetje nog. Maar het wordt steeds minder, toch? Of althans, er komt wat water aan. Jan, heb je me beloofd.
18: Ja, zeker. In de rest van de provincie is het inmiddels al zwaar bewolkt. En op Texel begint het al wat te druppelen. Dus het regengebied zit voor de kust en breidt zich in de loop van de ochtend geleidelijk uit. Tussen 10 en 12 uur kan er een groot deel van de provincie, en waarschijnlijk ook iets daarna nog, wat regen vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden, regen en motregen. En lichte regen en motregen. Temperatuur is nu zo rond de 19 graden. Vanmiddag wordt het maximaal aan de kust 20 tot 21 graden. Elders in de provincie rond 22 graden. Misschien dat er later in de middag er nog een graadje bij komt. Want in de middag wordt het wel weer droog. Vooral na 2 uur op de meeste plaatsen gaandeweg blijft het droog. Misschien in eerste instantie in het zuidoostelijk deel van Noord-Holland nog wat regen. Maar dat is later in de middag weg en dan begint het ook wat op te klaren. De wind die waait uit het zuidwesten en die is boven land nu matig, maar aan de kust staat een krachtige tot harde wind, vooral op Texel windkracht 7 nu, uit het zuidwesten. En die wind draait later naar west en neemt dan ietsje in kracht af, maar toch altijd aan de kust nog wel een dikke kracht 6, hoor. Dus een windkracht 6.
13: Even rekening mee, als het water opgaat of iets dergelijks, dat is allemaal best wel een beetje pittig, ja.
18: Ja, en ook op het IJsselmeer een vrij krachtige tot soms krachtige wind. En dan vanavond zien we de wind iets afnemen. Nou, morgen profiteren we van een rug van hoge druk. Uitlopen van het Azorenhoog, dat langzaam dichterbij komt. En dat betekent periode.

0: Temperatuur redelijk, eigenlijk best wel heel goed gewoon. Laten we dat zomaar even stellen. Zo'n 22 tot 23 graden.
1: Nou, dat is eigenlijk hartstikke lekker, ja. Jan. Toch? Want ik vond het gisteren al fantastisch. Hey, je kunt tenminste nog wat doen, hè, op een dag.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is echt doelbeheer. Ja.
1: Allemaal hartstikke lekker. Goed, Jan. En in de glazen bol zien we daar dan wel nog, weet ik veel, de 25 plus nog langskomen? Of,
0: nou, het wordt richting 10, 11 juli begint de temperatuur wel weer wat op te lopen, hoor. Niet alarmerend. Laat ik dat even voorop staan.
1: Oké, okay, nou, gewoon rustig aan. En het is niet meteen weer dat we zitten te zweten in een hoekie met z'n allen.
0: Nee, zeker. Ja.
1: Oké, okay, Jan. Ik dank je. We spreken elkaar later.
0: Ja, hoor.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 9 files en je krijgt de langste 2. Allereerst die op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is nog steeds de langste. Voor Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 25 minuten.

0: Lola Young met Messi, niet de voetballer.
1: NH. De ontbijttafel. Op locatie.
0: Ja, en dat is een bijzondere locatie. En vooral bij een heel bijzonder schilderij. Samantha, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Pieter. Nou, inderdaad, laat ik beginnen met dat schilderij te omschrijven. Het ziet er inmiddels prachtig uit. Er staat een wat statige man op. En dat is koning Radboud. Jesse de Groot, goedemorgen. Jij bent de restaurator van dit schilderij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, koning Radboud, wie was dat eigenlijk?
3: Dat was de koning van West-Frisia in rond 700. Dus dat is de hele kustlijn van Nederland en Duitsland ongeveer. Dus een middeleeuwse koning.
2: Ja, en dat schilderij dat is in de 17e eeuw aangekocht door de toenmalige burgemeester van Medemblik. Maar daarna is er van alles gebeurd met dat schilderij, want dat heeft een heel bewogen leven achter de rug.
3: Ja, dat het een bewogen leven achter de rug heeft, is vooral te zien aan het schilderij zelf. Want eigenlijk weten we niet eens zo heel veel over de gang van het werk, behalve dat het altijd in Medemblik was. Maar toen ik het ging schoonmaken en alle schades te zien, er zitten heel veel scheuren in het doek en zijn ogen zijn een keer uitgestoken en zijn mond ook. Dus iemand die geen fan was van koning Radboud. Terwijl in de 17e eeuw koning Radboud een soort mythische held werd gemaakt in Medemblik. Voor een soort historische verankering van de stad. Dus hij was heel erg geliefd, maar blijkbaar niet door iedereen.
2: Nee. Had daarom de burgemeester ook het schilderij gekocht? Omdat hij die mythe en misschien Medemblik extra op de kaart zette nog? Want kasteel Radboud was er toen al.
3: Ja, zeker. Het werd een soort mythische heldenstatus. En er zijn meerdere portretten van Radboud bekend. Dus er werden ook meerdere portretten van hem besteld als een soort Hall of Fame. Dus als je fan van Radboud, dan bestelde je een schilderij van de man. En het oudst bekende voorbeeld, dat weten we niet. Het is wel, dit schilderij is gebaseerd op een ouder werk. En dat schilderij, we weten niet waar het is of het nog bestaat. Maar dit werk is wel het nu oudst bekende voorbeeld.
2: En daar heb jij heel wat werk aan gehad. Want hoe lang ben jij hier nu al mee bezig?
3: Sinds begin maart. Ik heb heel wat avondjes doorgewerkt. Want er zit toch wel een strakke deadline op. Omdat het in september naar Friesland moet voor een tentoonstelling. Dus ik heb flink doorgewerkt. Ja.
2: En hoe pak je dat aan? Want het was best beschadigd.
3: Ja, het was vooral heel erg beschadigd, maar daardoor ook helemaal overschilderd. Dus oude schades, die waren in een geheel overschilderd. Dus niet het hele lokaal klein geretoucheerd, maar gewoon helemaal overgeplemd, het hele werk. Dat heb ik eerst allemaal afgehaald, die overschilderingen, met een klein mesje en een gel om dat zachter te maken, om het allemaal heel voorzichtig er weer af te halen. Zodat het hele 17e eeuwse schilderij weer naakt zichtbaar was. En daarna heb ik dat weer opgebouwd. Dus al die gaten van die scheuren in die doeken en in die ogen, die heb ik weer opgevuld. Zodat ze weer mooi passen bij het oppervlak van het schilderij. En daarna heb ik heel lokaal die schades ingetipt. Dus niet wat mijn voorganger heeft gedaan, helemaal overschilderen. Maar alleen op de schade zelf.
2: Ja, het schilderij is gehavend, overschilderd. Je bent echt bezig met drie eeuwen bijna restaureren inmiddels. En ja, het is ook nog een keer gestolen geweest 3 jaar geleden. Wat een verhaal.
3: Ja, het gebeurt helaas. Want er kwam zoveel aandacht voor koning Radboud en het schilderij. Toen moet iemand gedacht hebben, het kwam in de krant, van nou, dat neem ik mee. Terwijl het historisch heeft het natuurlijk ontzettend grote waarde. Maar financieel kun je er eigenlijk weinig mee. En gelukkig is het ook na een tijd weer teruggevonden. En dat heeft hem ook alweer een beetje meer bekendheid. Weer een beetje de nieuwe heldenstatus gekregen. Dus het was toch wel tijd voor restauratie. Ja.
2: Nou, Jesse, ik vind jou eigenlijk ook een held dat jij dit kan. Ik vind het echt zo knap. Nou, laten we nog even dichtbij gaan bekijken. Want ja, ik zie ook bladgoud erop. En het ziet er weer prachtig uit. En in welk museum komt het te hangen? Wanneer, als mensen het willen zien vanaf september?
3: Het komt in het Fries Museum te hangen. Bij de tentoonstelling Redbad. En daarna zou het, hopelijk komt het dan weer terug naar kasteel Medemblik, waar het dan permanent zal blijven. Ja.
2: In het kasteel dat naar hem vernoemd is, maar waar hij zelf nooit echt geweest is.
3: Nee, hij heeft er nooit echt gewoond. Toen stond het kasteel er nog niet. Maar dat heeft allemaal te maken met die 17e-eeuwse ophypen van die heldenstatus. Dat ze het kasteel naar hem vernoemd hebben.
2: Ja. Wat een held, die koning Radboud. Nou, dat schilderij is dus vanaf september te bezichtigen. En het is bijna af. En het ziet ik even nog wat even mijn bril erbij op. Oh ja, je ziet gewoon helemaal niets meer van die rare schades ook.
0: Ja, uitsteken van die ogen.
2: Ja, dat is toch raar?
0: Ja, dan moet je wel echt een hekel aan iemand hebben. Als je dat hetzelfde schilderij zo toetakelt.
2: Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar gelukkig hebben we Jessie en zij kan alles opknappen wat betreft schilderijen. En ik heb er wel zin in dat hij straks weer in de volle glorie eerst in Friesland gaat hangen en daarna gewoon weer lekker terugkomt naar Medemblik.
0: Precies, mag iedereen weer bewonderen. Dankjewel, Samantha.

0: Oh, ik heb er wel zin in hoor. Glenn Campbell met zijn Southern Nights. Ja, een beetje die vakantiesfeer zit er toch in te komen hoor. Han, bij mij.
1: Ja, heb je dat?
0: Ik krijg ook appjes van luisteraars die lekker met de motor bijvoorbeeld naar Duitsland en Tsjechië gaan rijden.
1: Cool.
0: Over Bonnefoy gesproken, maar er zijn wel hotelletjes geboekt, las ik erbij.
1: Heel goed.
0: Ja, dat is ook verstandig, want je moet geen gedonder hebben onderweg, toch? Ja, nee, Frank, jij bent te soepel wat mij betreft.
2: Bonnefoy is Bonnefoy, niks boeken, jongens.
0: Zo meteen meer na Volumia.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Ik ben David uit Horen.
13: Ik ben Joep uit Beverwijk.
14: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
15: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
16: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Sarah uit Haarlem.
18: Thuis in heel
19: Met 9 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger maken dan afgelopen jaar. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Ze wil meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad. En ook moeten er strengere vergunningen komen voor ondernemers. Ze hoopt zo de drukte in de stad aan banden te leggen. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught gaan verlaten. De speciale commissie vindt dat hij mag overstappen naar een minder strengere gevangenis. Hij blijft wel levenslang vastzitten. En er staat vanaf vandaag opnieuw een wereldster in de Johan Cruijff Arena. Komt er nog eens om. Bruno Mars begint aan een reeks van 4 concerten in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
22: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
21: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
2: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
21: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 7 files hebben we nog en je krijgt de langste 2. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam sta je nog steeds vast voor Nieuw-Vennep. 3 kwartier vertraging, komt ook door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 een 30 minuten vertraging.
13: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
26: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
27: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: De Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 8 minuten over 9 op nou best een redelijke donderdagochtend. Maar er komen wel wat spatjes regen aan en dat is ook goed voor de plantjes. Het is 2 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En jongens, ik weet niet precies hoe het met jullie zit, maar ik vind het frisjes de afgelopen dagen.
1: Je hebt ook korte mouwen aan, hè?
0: Ik heb ook korte mouwen aan, dat klopt ook, net zoals Frank. Maar nee, het begint ook 's avonds echt stevig af te koelen.
1: Heerlijk.
0: Ik vind het ook verrukkelijk. Maar ik begin me wel zorgen te maken over iets wat ik een tijdje geleden misschien opgegooid heb en beloofd heb voor aankomende winter.
1: Waarom?
0: Nou, ik ga 300 sjaals maken, weet je wel.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: En wel, waarom vind je dat nu erg?
0: Nou, op het moment dat het dan dus wat frisser wordt, denk ik, oh ja, ik zou 300 sjaals maken voor allemaal luisteraars. En dan ga ik dat ook weer doen allemaal. En wij zijn natuurlijk langs geweest, Anne, bij Marijke. Mm-hmm. De schapenherder die ons 30 vachten heeft toegezegd.
1: Ja.
0: Maar we
1: omdat
0: weten
1: jij
0: nog
1: dat gevraagd hebt.
0: Ja, ik had het ook gevraagd. Ik had het gevraagd, absoluut. Want we denken dat je uit de schapen ongeveer 10 sjaals haalt. En dat je op die manier dus 30 vachten nodig hebt voor 300 sjaals. En we gaan kijken of dat ook daadwerkelijk het geval is. Maar ik heb het idee dat we nog even een paar stappen moeten zetten. Want ik ben inmiddels een beetje aan het verdiepen in hoe je een sjaal maakt van een schaap. Ja? Er zitten best wel wat stappen tussen nog.
1: Ja? Heb jij al breivideo's gekeken? Want
0: nee.
1: Ik wel. Ja,
0: nee, echt?
1: Ja.
0: Heb jij breivideo's
1: gekeken? Mijn hele TikTok-algoritme zijn nu meiden die breien.
0: Is daarbij de term aflaten glijden gebeurd, gebezigd?
1: Dat zou best wel kunnen.
0: Want ik kan me herinneren dat mijn omaatje dat vroeger altijd zei. Ja, doorsteken.
1: Oh. Doorhalen.
0: Aflaten glijden. En flabbablab.
2: Doorsteken, inhalen.
0: Inhaken, aanhaken. Inhaken, meedijnen.
2: Dat is nou ook weer. Het klinkt een beetje zoals ik auto rijd. Doorsteken, inhalen.
0: Weet iemand wat die vier termen achter elkaar zijn? Laat even weten via 088-850-5152. Googlen mag niet, Ann. Ja, je zit te googlen. Ik kan jouw scherm zien, hè, vriendin?
1: Ja, tuurlijk.
0: Je mag niet nu googlen.
1: Hoezo niet?
0: Nou, ik denk dat luisteraars het heus wel beter weten dan Google. Het is iets. Het zijn volgens mij vier termen. Insteken, doorlaten, af laten glijden. Of zo. Okay.
1: Nou. Nog een ronde.
2: En we mogen niet googlen.
1: Nee.
0: Er wordt al gebeld. Dus even kijken of dat iemand is die weet hoe het zit. Of die belt heel erg anders voor. Dat kan ook. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
3: Goedemorgen, met wie rij je? Volgens mij kom je toch uit je andere generatie of zo?
0: Nou, dat weet ik wel zeker meer. Jij weet het gewoon. Ja, we schamen ons kapot. We zijn dit helemaal verleerd. Dat is ook precies de reden eigenlijk dat ik deze sjaals wil gaan maken. Om te laten zien dat ook onze generatie heus nog wel wat kan.
3: Oké, het is insteken.
0: Ja, insteken.
3: Overslaan.
0: Overslaan.
3: Doorhalen.
0: En af laten glijden. Zie maar, ik wist wel dat het er vier waren. Dat vond ik al heel wat eigenlijk. Maar
3: en ik brei nooit.
0: Dan wat? Wat zeggen? Hoe weet je dat dan?
3: Nou, wij kregen op de MAVO kregen wij breiles. Dat was gewoon, ik kom uit 73. Dus ja, destijds kregen we blokfluitles en breiles en haarles en weet ik veel wat. Dus ja, het is ingestampt.
0: Ja.
3: Dus
0: dat mocht toen ook nog. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik ben blij dat je even doorgeeft. Bedankt.
1: Doei.
0: Maar ze kan dus niet breien, dus hebben we dan ook niks aan. Heel goed.
1: Oh, ja. Wij ook niet. Nee, dus wij ook niks aan onszelf.
0: Belt nog iemand goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
4: Met Joyce.
0: Hi Joyce.
4: Inzeker. Ja. Doorhalen. En af laten glijden.
1: Ja. Oh, we moesten toch ook overslaan?
0: Moesten toch ook nog overslaan?
2: Ja, laat ze even over.
0: Oh, die
4: omslaan,
0: je
4: overlaten.
1: Omslaan.
4: Omslaan, af laten glijden. Okay. Ik heb heel veel gebreid vroeger.
0: Oké, maar nu niet meer?
4: Nee, nu niet meer. Ik ben 82, gaat niet meer.
0: Oh.
1: Heppa.
0: Hey, houdt dat op na een tijdje, dat breien er eigenlijk niet meer in zit?
4: Kennisarm van overgehouden.
0: Dan heb je te veel gebreid.
4: Ja, te veel.
0: Uitgebreid.
2: Ja.
4: Als ik iets af wil maken, dan blijf ik gewoon doorgaan.
0: Ja, dat is niet goed, hè? Oké, dus een tip voor ons. Geen tennisarm oplopen bij het breien.
4: Oké,
0: bedankt voor het bellen. Doei.
1: Doei. Ja.
2: Goeie tips.
0: Ja.
1: Blessuregevoelig breien.
0: Blessuregevoelig sport dus. We moeten even rekening mee houden. Belt nog één iemand, dan hou ik ermee op, hoor. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen, Pieter. Je spreekt met Ineke.
0: Dag, Ineke.
5: Ik hoor allemaal dingen door elkaar wat ze zeggen, maar het is Het is om duidelijk te zijn, even rustig.
6: Even rustig. Ik doe de muziek uit. Even kalm in. Je hebt helemaal gelijk. Geen paniek. Hoe moet dat?
5: Insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden.
6: Is genoteerd. Dank voor het bellen.
5: Oké.

0: Little River Band met Help It's On Its Way. Ja, toepasselijker dan gehoopt hoor, deze.
1: De ontbijttafel.
0: Ik krijg een appje van Margriet als we het hebben over breien. Ze zegt, haha Pieter, een bochtje omgaan. Misschien toch breiles gaan nemen. En vervolgens zegt ze, wat je hier ziet is een averechtse steek. Want eerst leer je recht breien. Wacht eventjes. Is het zo dat je bij breien van rechts naar links gaat en als je dan, zeg maar, klaar bent aan het einde komt, ga je dan van links naar rechts breien? Is dat hoe breien werkt?
2: Volgens mij wel.
0: Echt?
2: Volgens mij is dat het makkelijkst.
0: Je bent van de ene naar de andere kant aan het breien.
2: Een soort typemachine. Het
0: is niet zo dat je dan een bochtje maakt en dat je dan naar de andere kant. Dat dacht ik namelijk. Oh,
2: nee,
0: daar heb ik nooit
2: over
0: nagedacht.
2: Van links naar rechts en over rechts naar links. Dat is makkelijk.
0: Maar als je een sjaal breidt, dan doe je toch van rechts naar links. En dan draai je het hele dingetje om. En dan ga je van rechts naar links door. En dan draai je hem weer om, toch?
2: Dat is toch hetzelfde, hè?
0: Nee, want anders moet je de andere kant. Anders is het omhalen, afgelaten, glijden. En dan moet je opeens linkerhand links en rechts. En dit wordt echt een probleem, jongens. Ik weet echt niet. Ik weet oprecht niet.
2: Piet, als we mensen kunnen breien, dan kunnen wij toch ook wel breien? Toch?
0: Ja, maar ik heb het idee dat je het niet zomaar even doet. Want je moet ook elk draadje ongeveer even hard aantrekken. Want anders krijg je een heel wonky ding, hè? Anders
3: wordt wat voor ding?
0: Wonky.
3: Wat is dat?
0: Wordt die allemaal zo...
3: Wonky?
0: Ja.
2: Het is allemaal... Een twistertje.
3: Willy Wonky.
0: Een wokkel. Ja, ben je een wokkel aan het breien in plaats van een sjaal.
3: Ja,
0: een
3: chippy.
2: Ja. Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het best wel lukt, hoor.
0: Oh, Nettie zegt, nee, je draait je werk om. Goddank. Je anders zou ik het echt...
3: Ja, precies.
2: Als er even iemand naast ons gaat zitten die dan weer de steek op kan pakken als we hem hebben laten vallen. Toch?
0: Zeker weten.
2: Dat deed mijn oma altijd.
0: Ja, als je de steek had laten vallen. Leuk.
2: Ja, dat is toch, daar komt het toch ook vandaan?
0: Dat denk ik wel, ja. Tini of Tiny, daar wil ik vanaf zijn. Die zegt, ja, die noemt het een broddellap, wat ik ook een mooi woord vind.
3: Broddellap?
0: Ja, ja dat is even kijken hoor. Nee, het is net een LP, je draait het om en dan aan de andere kant weer verder. Ah, je draait
2: het
0: om.
2: Het is net een LP, je draait het om.
3: Ja, schitterend.
2: Wat leuk.
3: Je kan hem ook op 33 toeren breien. Ja. Heel snel klaar.
0: Ja, of 48, dat is helemaal zo gedaan. Oh ja, je kunt ook rondbreien. Dat is als je sokken wil maken waarschijnlijk. Maar dat ga ik echt niet doen hoor.
2: Of een onderzetter.
0: Ja, dan kun je een rond lapje. Oh jongens, ik word helemaal zenuwachtig.
2: Hoezo?
0: Nou, ik word opeens heel zenuwachtig van het hele project. Gewoon.
2: Waarom?
0: Omdat ik heb gezegd dat ik 300 sjaals ga breien. En ik kan niet breien. En ik dacht, dat leer ik wel. En nu krijg ik allemaal tips. En denk ik, oh, dat is heel moeilijk.
3: Ja, het is wel lastig.
2: Nee, ik denk twee vingers in de neus. Ja,
0: twee breinaalden in mijn neus. Dat is als je nog tips hebt, laat vooral weten via 088-850-51-52. En ik denk dat we ook eens wel een soort van Noord-Hollandse breidag gaan organiseren. Waarbij iedereen mag komen helpen meebreien. Moeten we dat niet doen? Anders red ik het sowieso nooit.
3: Het moet wel, denk ik.
0: Ja, het moet wel. Maar we moeten eerst nog van die vachten allemaal wol zien te maken. Want voordat dat op een bolletje zit, zijn we ook nog wel even bezig.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Koop je toch gewoon zo?
0: Nee, ja, als je het zo koopt, is het zo gedaan inderdaad. Maar dat is nou precies wat we niet gaan doen. Dit is Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. Love.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zazenschans.
14: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
15: Ik ben Melina Dilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9:30 en al gasbaar is het 20 graden.
18: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught, dat is de EBI, verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij over mag stappen naar een minder strengere gevangenis. Dat meldt RTL. De overstap ligt gevoelig, maar hij voldoet wel aan de wet. Holleder zit een levenslange gevangenisstraf uit voor 5 moorden, onder andere in Amsterdam in de onderwereld. De gevangenis in Vught is echter zo streng dat ieder jaar opnieuw gekeken moet worden of het nog wel nodig is dat Holleder daar zit. Omdat volgens onderzoek is gebleken dat Holleder geen contact meer zou hebben met de buitenwereld, mag hij nu naar een soepeler regime. Het ligt dus gevoelig. Zijn zus, die betrokken was bij zijn veroordeling door belastend over hem te verklaren, zegt dat ze niet bang is, want ze wordt goed beveiligd, zegt ze. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen alweer aan te passen. Vannacht was er tot na middernacht een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet namelijk steun nodig van oppositiepartijen, zegt deze verslaggever. En dan hebben ze dus steun nodig van Pro op links of Ja 21 op rechts.
20: Ja 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
19: Bouwminister Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof mogen uitstoten. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag strenger maken. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Ze wil meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad en ook moeten er strengere vergunningen komen voor ondernemers. Zo hoopt ze dat het toch weer minder druk wordt. Dit jaar was het al minder druk in Amsterdam bij Koningsdag. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers dat fijn vonden. Ze gaven het feest dit jaar een hoger cijfer in een enquête. Afgelopen jaar waren er ook al strengere regels. Zo mocht je geen straatfeestje meer organiseren en er kwamen nieuwe regels voor de verkoop van alcohol. Ook mocht je maar met maximaal 12 mensen op een boot door de grachten varen. Zeehonden hebben steeds meer last van toeristen in de Waddenzee. Dat zeggen kenners tegen Hart van Nederland. Zoveel mensen gaan met een bootje in het water op om de dieren te spotten, dat vooral de puppy's van de zeehonden er dus last van hebben. Sommigen raken in paniek als de mensen te dichtbij komen. Ja, en dan slaan ze dus op de vlucht.
1: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken. En die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
21: Ja, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
19: Nou, al dus Waddenschipper Jacob. Hij zegt dat hij en zijn collega's zich juist netjes aan de regels houden. Dan dit hartverscheurende verhaal nog even. 8 Oekraïense gezinnen in Horen dreigen hun hond of kat kwijt te raken door een verhuizing naar een nieuwe opvanglocatie waar huisdieren verboden zijn. De vrijwilliger Caroline Ebens, die werkt in de opvang in Haren, waar huisdieren wel welkom zijn, noemt dat onmenselijk en gevoelloos. Volgens haar bieden dieren juist veel steun aan vluchtelingen. Er is een hoop over te doen, zelfs tot in de lokale politiek aan toe. Er zijn nu politieke partijen die willen dat de regels worden aangepast, zodat er uiteindelijk toch weer huisdieren welkom zijn in de opvang in Horen. En ze dus hun hond of kat niet weg hoeven te doen.
22: Ja, dat is toch hebba.
19: Ja, ik vind ook, het is ook wat een gedoe.
22: Ja, wat een triest voor woorden allemaal, ja. Toch? Je hebt al genoeg te verliezen gehad en dan je lieve huisdier. Kom op, zeg.
19: Ja, het is ook weer niet zo dat ze nou in één keer 25 honden meenemen natuurlijk.
22: Nee, dat zou wat zijn.
19: Nee, het is gewoon een hondje of een kat. Nou ja, kom op, een pakketje misschien. Kan toch wel, moet kunnen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
22: Dankjewel Frank, ga ik naar het weer met Jan Visser.
23: Vanochtend is het bewolkt en van het noordwesten uit valt er plaatselijk enige regen en motregen. Dat is aan het begin van de middag ook nog het geval. Daarna wordt het droog en klaart het op. De temperatuur komt aan zee uit op 20 tot 21 graden, elders wordt het 23 graden. De wind pakt flink door uit het zuidwesten. Boven land matig, soms vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanochtend tijdelijk aan zee zelfs hard, windkracht 7. Vanmiddag draait de wind naar het westen. Morgen is het droog en er zijn perioden met zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Vlak aan zee echter zijn de temperaturen wat lager. De wind is matig en waait uit het westen.
22: Dankjewel Jan. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
24: Nou, 2 files nog steeds. Eentje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nog een half uur vertraging. En op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Daar sta je vast tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. 10 minuten komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: De dames van All Saints, man. Never ever.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Het is een prachtig mooi ding, Han.
2: Vind ik ook.
0: Ja. Met zijn gele handvat met gaatjes erin, waardoor het op een stukje kaas lijkt, is dit de ontbijttafel kaasgaaf. Exclusief te winnen hier bij dit programma. En ja, hoe win je hem precies? Dat is niet zo heel moeilijk, hoor. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Dat is hem.
0: Precies. Geen twee keer, geen vier keer, geen zes keer, geen acht keer, geen één keer. Drie keer achter elkaar. Okay. Een beetje op vlot tempo. Niet eerst je naam zeggen, niet eerst goedemorgen zeggen. Heel veel dingen niet.
2: Nee.
0: Maar één ding wel, drie keer kaasgaaf zeggen. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Okay. Doe je dat? Niks aan de hand. Win je hem? Niks aan de hand.
2: Zo.
0: Ja. Als een spel

0: simpel is, dan is het ook gewoon een simpel spel.
1: Rigide vond ik dit.
0: Ja, absoluut, daar ben ik ook. Zeker als het gaat om het hanteren van de regels zometeen. Want als je ook maar iets doet dat me niet zint, klaar met de kaasschaaf.
1: Boze Piet.
0: Ja, en geen kaasschaaf voor jou dus.
1: Vind ik het ergst.
0: Ja, dat weet ik. Maar goed, we gaan zo meteen eens even kijken of het lukt. Na Chicago.

0: Chicago met Saturday in the Park.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, het is een No More Mr. Nice Guy vanaf nu. We gaan iemand bellen en kijken of de persoon op de juiste... Niet lachen, het is een heel serieus spel.
3: Ja, ik vind dat heel lief dat je doet alsof je vanaf nu niet een Mr. Nice Guy bent.
0: Terwijl ik de hele tijd al niet Mr. Nice Guy ben.
3: Nee.
0: Is dat wat je wil zeggen?
3: Ja.
0: Eruit. Ja. Eerst nog even het nummer draaien en dan eruit.
3: Oké. Gaan we?
0: Ja.
3: Prima.
0: Je hebt eigenlijk te veel macht nog in dit programma, vind je?
4: Kaas.
0: Ja! Is gewoon goed. Met wie spreek ik? Wat? Wat de herrie, hallo? Ik versta er helemaal geen zak van. Is dit Henkie de glaszetter?
4: Ja.
0: Dat meen je niet. Gefeliciteerd, Henkie.
4: Ik meen het echt, ja.
0: Ongelooflijk. Drie kaasschaven en dat betekent dat er eentje voor jou is.
4: Eindelijk.
0: Ach, wat fijn. Had je veel meegedaan ervoor? Had je, ja?
4: Ja, best wel.
0: Eindelijk
4: ja.
0: Wat gewonnen. Wat heerlijk. Ja. Wat fijn voor je, Henkie. Henkie, waar komt die te liggen bij jou, de kaasschaaf?
4: Bij mij thuis. In de
0: la.
4: De stekla. Ja,
0: oh, ja, precies.
4: Ja.
0: Nou, daar ligt hij ook het liefste, Henk. Dus dat komt goed uit. Ja. Niet glas gaan zetten ermee, hè, stiekem.
4: Nee, dat ga ik niet dat glaswitter gebruiken. Nee.

0: bekend geworden op Koningsdag, hè? Karel Emerald met Back It Up.
1: Ja, zeker, met HT5.
0: Dat deden ze toen ieder jaar. Net zoals Tropical Danny en Guillermo met Doe mij een toppertje en een briezer ananas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Hoe het daarmee gaat, ja, hartstikke goed.
2: Leuk, de ene was al DJ, hè? Tropical Danny.
0: Tropical Danny, die was ook wel andere dingen aan. Ja, die zat ook al een klein beetje in de reclamewereld, volgens mij.
2: Ja, precies. Maar ze hadden een goede act, was goed over nagedacht.
0: Zeker weten. Ik denk dat ik overigens de nieuwe Tropical Danny en Guillermo ontdekt heb.
2: Oh?
0: Onlangs. En met een beetje mazzel hoor je die binnenkort hier bij de ontbijttafel.
2: Binnenkort in het theater bij u in de buurt. Nou, ja. Leuk.
0: Ik ben in ieder geval hier bij de ontbijttafel. dat later. Eerst even kijken wat jij gaat doen vandaag bij jouw Goedemorgen.
2: Ik ga McGuinn, Clark en Hillman draaien. Dat klinkt altijd een beetje als een notariskantoor.
0: Don't
2: you write
0: her accountants.
2: Ja, ja, precies. Lois Lane komt ook nog langs met een nieuwe liedje van hun. Dat vind ik echt fantastisch. It Takes a Million. Echt James Bond-achtig. En ik heb twee gasten hier. Zeg ik even een klein beetje oneerbiedig. Piepjonge documentairemakers. Nog bezig met de school van journalistiek. En nu al een zeer belangrijke en indrukwekkende docu gemaakt. En dan komen ze over vertellen.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En zometeen te horen dus bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Tontje.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Beter
2: dan dit wordt het niet.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
9: Ik ben Hans uit Amstelveen.
10: Ali uit Schorl.
11: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
12: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
13: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
14: Huis in heel Noord-Holland.
15: Het is 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger maken dan afgelopen jaar. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Ze wil meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad. En ook moeten er strengere vergunningen komen voor ondernemers. Ze hoopt dat het daardoor minder druk wordt in de stad. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij mag overstappen naar een minder strengere gevangenis. Hij blijft dus wel vastzitten. Overstap ligt gevoelig, maar ja, voldoet aan de wet. En gedoe met zeehonden in de Waddenzee. Die hebben zoveel last van toeristen dat ze op de vlucht slaan. Schippers vinden dat allemaal weer onzin. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. Twee bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen het knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar doe je er bijna een half uur langer over. En de laatste is op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en het knooppunt Amstel, daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging bedraagt daar 11 minuten en 2 rijstroken zijn dicht.
18: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
19: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
25: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: dinsdag nog de gast bij June, hè, deze dames. Lois Lane hoorde je met dit Takes a Million. Hele goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die donderdag op NH. Na de dag van gisteren, ja, ik had je verteld dat ik gisteren de diploma-uitreiking van mijn dochter had. En dat was een bijzondere gebeurtenis, kan niet anders zeggen. In de Duif in Amsterdam, prachtig kerkje daar vlakbij het Amstelveld. De kerk waar vroeger Jos Brink voorganger was en waar ik ook wel bij een uitvaart ben geweest, nog niet zo lang geleden. Enfin, daar vond het allemaal plaats. Iedereen zag er prachtig uit. We hebben mooie toespraken gehad. Heel bijzonder om te zien dat elke leerling toegesproken werd door een docent. En ook wel mooi om te zien al die verschillende mensen en die jeugd waar je gewoon hoopvol van wordt. Dus ik ben blij dat ik dat heb mogen meemaken. Goed, terug naar het hier en nu. Ik ben er toch weer in geslaagd om een verzameling platenvlooien klaar te zetten waar je je vingers bij aflekt. Dijk van de Nieuwslezer gestrikt. Zijn naam is Frank Boer. Jan Visser heeft het uitgebreide weer voor je. Nou, business as usual wat dat betreft. En ik heb twee gasten hier in de studio. Ayboeke Demirel en Chimène de Jonge. Ze hebben een bijzondere documentaire gemaakt terwijl ze nota bene nog aan hun opleiding journalistiek bezig zijn. Gaan we het zo over hebben. En wat uitgebreid dan normaal, want dat verdient deze documentaire wel. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè. Tussen nu en 12 uur straks Nick en Simon en de dag dat alles beter is. Eerst Cupid Inspiration met Yesterday Has Gone. En net als voor iedereen die in het verleden stond te worstelen met zijn of haar kolossale stembiljet, er komen kleinere exemplaren, goddank. Nou, wordt het toch nog een hele...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, en ik doe vandaag een bakkie met Aiboeke Demirel en Chimène de Jonge. Dames, goedemorgen. Ik begin even bij jou, Aiboeke.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, fijn dat je er bent. En hallo Chimène.
3: Hi, goedemorgen.
1: Allebei nog studerend aan de school van journalistiek. Maar nu al een zeer indrukwekkende documentaire gemaakt. Ja, laten we het daar eens over gaan hebben. Het is een heftig onderwerp ook. De documentaire heet Leaving Hotel California. Laat ik met jou beginnen, Aiboeke. Waar gaat die documentaire over?
2: Nou, de documentaire gaat over Mark Fallon. Hij is een ex-NCIS special agent. Mm-hmm. Hij heeft gewerkt in Gitmo. Ja. En hij gaat over de ondervragingen.
1: Ja.
2: En misschien...
1: Nou, ja, ik ga je meteen even aanvullen. Ja, ja, ja. Gitmo, voor de goede verstaan, dat is Guantanamo,
2: Guantanamo Bay.
1: En Guantanamo Bay is de grote gevangenis eigenlijk op Cuba. Hè, ja. Waar veel... terrorisme verdachten vastzitten.
3: Ja, alle vermeende terroristen van 9/11 gingen daar naartoe.
1: Ja.
3: 11 januari 2002 is die geopend op deze manier.
1: Mm-hmm.
3: En iedereen die verdacht werd, of ja, bounty babies waarvan ze dachten van misschien heeft hij een connectie, werd daar allemaal naartoe gestuurd, voornamelijk moslimmannen. En Mark Fallon was daar chief investigator.
1: Ja.
3: Dus die was daar, je had drie takken. Je had het CIA, je had het leger en dan had je het onderzoeksteam, waar Mark Fallon de baas van was. Hij heeft, toen hij erachter kwam dat er martelingtechnieken plaatsvonden... Heeft hij zich hard proberen te maken tot op het hoogste niveau in het Witte Huis. Maar in eigen zeggen heeft hij gefaald. Hij heeft mishandeling niet tegen kunnen gaan.
1: Mm-hmm.
3: Hij is bijna 70 jaar en hij zet zich nog steeds in.
1: Ja. Dus die Mark is één van de hoofdrolspelers in jullie documentaire. Maar er zijn er nog twee die een hele belangrijke rol spelen. Eigenlijk één iemand die een nog belangrijkere rol speelt. Aiboeke, wie is dat?
2: Ja, dat is Mohamedou Oulslahi. Hij is een van de gevangenen die daar 14 jaar onschuldig heeft vastgezeten. Mm-hmm. Zonder aanklacht. En in de documentaire zie je eigenlijk hun eerste... ooit ontmoeting.
1: Ja.
2: Wat heel bijzonder is, want Mark Fallon heeft toen hij in dienst was, heeft hij zijn papieren doorhanden gehad.
1: Okay.
2: En zonder dat hij hem ooit heeft ontmoet, heeft hij zich ingezet.
1: Ja.
2: En wij kwamen erachter tijdens een voorgesprek en toen zeiden we eigenlijk gelijk. Wij moeten die ontmoeting vastleggen.
1: Ja, dus het is een ontmoeting van iemand die daar geïnterneerd heeft gezeten. Hè, vastgezeten heeft gezeten. En degene die daar dus een soort van gewerkt heeft uit naam van de Amerikaanse overheid.
3: Ja, eigenlijk tussen een van de bazen en iemand die daar 14 jaar onschuldig zonder aanklacht heeft gezeten. Hij heeft zich, Mark voelt zich ook verantwoordelijk voor de mishandeling van Mohamedou.
1: Ja.
3: Omdat hij heeft zich ooit ingezet tegen een casus van iemand anders. En op diezelfde dag is nog het bevel doorgegeven om ook die martelingstechnieken bij Mohamedou te doen. Dus het is een heel complex iets.
1: Veel aspecten zitten eraan in het verhaal. Maar die Mohamedou, daar zijn jullie mee in contact gekomen. Want ik zoek even naar het beginpuntje van jullie zoektocht, zeg maar.
2: Ik was toen eerstejaars journalistiek student. En dan leer je hoe je moet netwerken. En ik had hem toen ontmoet op een lezing. En toen hadden wij e-mail en nummer uitgewisseld en social media toen ook. En later, ik was super geïnspireerd over zijn verhaal en hoe hij er nu in het leven staat. Hij is super positief. Hij heeft iedereen vergeven die hem heeft mishandeld of noem het maar op. Dus dat was me altijd bijgebleven. En later, toen ik Chimène leerde kennen, wisten wij dat wij een documentaire wilden maken.
1: Ja. En toen zijn jullie gewoon van start gegaan. Maar dat lijkt me dan toch best wel ingewikkeld als je nog... aan het begin van je carrière staat, je nog veel moet leren ook over dit. Want dit is natuurlijk binnen de journalistiek ook een hele lastige discipline. Het maken van een documentaire die zich op een soort wereldniveau afspeelt.
3: Ja, het is heel complex. Het is echt weten waar je het over hebt.
1: Ja.
3: Je kan hier geen foutjes in maken. Ook wanneer je de voorgesprekken met mensen ingaat. Want we hebben allemaal voorgesprekken gehad. Dat heb je dus voordat je echt aan het proces begint. Zijn dat gesprekken met mensen die daar hebben gewerkt, die daar nu nog werken. Om te kijken, kloppen al deze verhalen bij elkaar? En klopt het wat iedereen zegt? Want iedereen kan natuurlijk ook net een andere visie hebben.
1: Nou, dat lijkt me ook heel lastig inderdaad.
3: Ja.
1: Hoe weet je of iemand de waarheid spreekt?
3: Ja.
1: Nu hebben we volgens mij twee mensen benoemd. Hè? Er is nog een derde die ook een rol speelt in die documentaire. Ja. En dat is een klokkenluider. Hè?
3: Ja, dat is John Kiriakou. Dat is een CIA-klokkenluider. Hij heeft als eerste CIA-agent ooit naar buiten gebracht dat de CIA mishandeling gebruikte naar hun gevangenen. Ja. Waterboarding, om precies te zijn. En daar heeft hij ook voor in de gevangenis gezeten. Want hij heeft staatsgeheimen gelekt.
1: Jeetje.
3: En hij praat ook over zijn ervaringen met Guantanamo Bay en hoe dat is gegaan. En want de CIA heeft ooit Mohamedou Ouatslahi opgepakt in Mauritanië. Want de CIA, nou ja, eigenlijk moet ik het zo zeggen, de CIA heeft de Mauritaanse overheid betaald om hem op te pakken.
1: Ja, want hij werd dus gezien als een van de breinen achter 9-11.
3: Ja, ja, als echt een van de hoofdverdachten. Ja. Maar hij had er niks mee te maken.
1: Jeetje. Ja, ik heb de trailer al mogen zien van deze documentaire. Het is zeer indrukwekkend. Zo indrukwekkend dat ik ook straks na het nieuws nog even verder wil praten met jullie. Ook over hoe lastig het denk ik voor jullie is geweest om deze documentaire te maken. Als toch nog beginnelingen in dit vak. Dus we praten straks verder. We gaan ook muziek draaien. Dat gaat gewoon door. Dus blijf gezellig zitten. Neem nog een extra koffie. En dan praten we straks verder hier in Goedemorgen over deze bijzondere documentaire. Die dus ook de intrigerende titel Leaving Hotel California heeft. Nou, kunnen we ons allemaal wel wat bij voorstellen. Nu op naar het nieuws van 10:30. En dat doen we met Laura Branigan en Self Control.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Hallo, ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Willy, geboren in Koedijk. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11:30. In Den Helder is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij over mag stappen naar een minder strengere gevangenis. Hij blijft natuurlijk wel vastzitten. Maar die overstap ligt gevoelig. Het voldoet wel aan de wet. Holleder zit een levenslange gevangenisstraf uit voor 5 moorden en wat andere misdaden. De gevangenis in Vught is echter zo streng dat ieder jaar opnieuw gekeken moet worden of het nog wel de bedoeling is dat hij daar vastzit. Wat volgens onderzoek is gebleken dat Holleder geen contact meer zou hebben met de buitenwereld, mag hij nu naar een soepeler regime. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Vannacht was er tot na middernacht een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet steun nodig van de oppositiepartijen, zegt deze verslaggever. Bijvoorbeeld Pro aan de linkerkant of Ja 21 op rechts.
13: Ja 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
12: Ja, boel gedoe dus. Landbouwminister Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen die onder meer inhouden dat de landbouw en de industrie flink moeten inleveren als het om stikstofuitstoot gaat. Er rijden vanaf vandaag tot zaterdagochtend 5:00 geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. ProRail werkt die dagen, deze dagen dus, aan de spoorkruising van het traject daar. Zo'n kruising is volgens ProRail een belangrijk, maar slijtage gevoelig spooronderdeel. ProRail wil het allemaal deze week wel al af hebben, omdat ze in de vakantieperiode natuurlijk extra drukte verwachten. Veel strandgangers dan onderweg en ook de Grand Prix is nog op komst. En Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger maken dan afgelopen jaar. Dat zegt burgemeester Halsema. Ze wil meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad plannen en er moeten ook strengere vergunningen komen voor ondernemers. Zo hoopt ze de drukte in de stad aan banden te leggen. Dit jaar was het al minder druk in de stad. Nou, dat leverde een goed rapportcijfer op. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers het fijner vonden. En zeehonden, ja, zielig verhaal nog even dit, hebben steeds meer last van toeristen. Dat zeggen kenners tegen het televisieprogramma Hart van Nederland. Zoveel mensen gaan met een bootje in het water op om de dieren te spotten, dat vooral de puppy's, de jongen dus, er last van kunnen hebben. Sommige zeehonden, moeders, raken in paniek als mensen te dichtbij komen. Ja, en dan slaan ze op de vlucht.
14: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken. En die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
15: Ja, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
12: Ja, aldus een boze schipper, Jacob heet hij. Ja. Ja, hij zegt, ja, ik hou me aan de regels.
16: Ja, dus die staat gewoon het Wilde Westen daar op de Waddenzee.
12: Nou ja, kijk, die rondvaartboten die gaan natuurlijk, of tenminste, dat, ja, die schepen die gaan door het wat en dan kun je het droog leggen. Het is een prachtige omgeving daar
16: zeker
12: natuurlijk. Ja, en daar zitten ook die zeehonden. Ja, laat ze met rust, maar.
16: Ja, zou ik zeggen, ja.
12: Dat is het eigenlijk. Laat ze met rust. Niet te dichtbij, maar ja, ze zijn wel wat gewend ook.
16: Ja. Zal ik die aloude slogan maar weer even uit de mottenballen halen?
12: De aloude slogan als het gaat over zeehonden?
16: Wees wijs met de Waddenzee.
12: Wauw. Ja, wees.
16: Een t-shirtje.
12: Ranger
16: was bij het Wereld Natuur.
12: Natuurlijk.
16: Had ik zo'n trui. Dus,
12: heb je nog ergens tegen gedemonstreerd? Of voor?
16: Ja, voor de zeehondenjacht.
12: Ja.
16: Nee, het was tegen de zeehondenjacht.
12: Tegen de zeehondenjacht. Ja.
16: En voor puppies.
12: Ja, sowieso.
16: Ja. Nou, maar Abel, laat dat niet aan Dovermans oor gericht zijn.
12: Nee,
16: wijs met de Waddenzee en
12: er gaat niet op over
16: bij die
12: punt.
16: Ja.
12: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Bart.
16: Nou, wat gaat het weer ons brengen vandaag, Jan?
17: Ja, nou, het is nu overal bewolkt en er is op veel plaatsen al wat regen en motregen gevallen. Die zone die bevindt zich boven onze provincie. En dat kan ook aan het begin van de middag hier en daar nog het geval zijn. Zij het niet al te veel, er valt echt niet veel hoor. Maar goed, het is even wat druilerig soms. En later in de middag dan zien we dat het weer niet alleen droog is, maar dat het ook weer opklaart. Temperatuur, Bart, nu 17 tot 18 graden. Is toch wel even wat lager. Hè?
16: Ja.
17: Maar vanmiddag komen we weer uit op zo'n 20 tot 21 graden aan de kust. En elders worden 22 tot 23 graden. Dat is best wel weer aangename temperaturen, zeker als de zon doorkomt. En de wind die waait uit het zuidwesten en die draait later naar west en is boven land matig tot af en toe vrij krachtig. En aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. Er stond eerder een harde wind, maar die is dus nu al wat afgenomen. Maar goed, al met al een wat winderige dag, dus wat lagere temperaturen. En vooral vanochtend en begin van de middag bewolking en soms nog wat regen en motregen. Nou, vanmorgen ziet het er allemaal weer zonniger uit. We krijgen dan te maken met een uitloper van het Azoren hoogdrukgebied dat langzaam wat dichterbij komt, wel op afstand blijft. Maar goed, we profiteren ervan. Dus morgen droog weer, periode met zon. Middagtemperaturen aan de kust zo rond de 20 graden. Elders 22 tot 23 graden. En de westenwind is matig, bij Texel af en toe vrij krachtig. In het weekeinde dan zitten we in een westelijke stroming tussen dat Azorenhoog, dat de zuidwesten van de Britse eilanden ligt, en een lage drukgebied boven Scandinavië. En daarmee wordt lucht aangevoerd waarin de temperaturen best wel op een goed niveau zullen uitkomen. Zeker zaterdag kan het wat verder het binnenland in 25 graden worden. In onze provincie 23 tot 24, lokaal 25 graden, aan zee iets lager. En verder periode met zon en droog weer op zaterdag. En op zondag blijft het waarschijnlijk ook wel droog. Misschien later op de dag dat de kans op wat regen iets toeneemt, maar over het algemeen droog weer. Een temperatuur die dan een fractie lager ligt. Maar het ziet er op zich goed uit. Wel, begin volgende week zien we dat de neerslagkansen wat toenemen. Maandag, dinsdag. De temperatuur zal ook wel ietsje lager uitkomen. En dan later in de week, onder invloed van hoge druk, begint de temperatuur weer op te lopen. En als we dan helemaal eind volgende week kijken, het is allemaal nog ver weg, dan zien we de temperatuur weer richting 25 graden en hoger gaan. Maar geen verhitte toestanden, om het maar zo te zeggen.
16: Nou, maar dat is ook wel fijn om te weten, toch? Dit is een hele aangename

0: van het gelijknamige album Moondance, waar ook mijn lievelingsnummer van Van Morrison op staat, Into the Mystic. Hoorde je dus Moondance van Van The Man. Nog steeds de gast hier in de studio, Aibouke Demirel en Chimène de Jonge, om over hun documentaire te praten. Indrukwekkende documentaire Leaving Hotel California. We hadden het net in het eerste deel van het programma even over de mannen die aan het woord komen, hè, om wie de documentaire draait. En toen zei jij net, toen de muziek liep, misschien goed om te vertellen dat er ook een Nederlands aspect aan zit. Ja. Want Mohamedou, hè, dus een van de centrale figuren in de documentaire, woont ergens in Nederland.
1: Ja.
0: Is hier terechtgekomen. Dus nou, goed dat we dat nog even benoemd hebben. Iets anders wat ik even met jullie wil bespreken, want daar hebben we het ook in het voorgesprek over gehad, is waar jullie tegenaan liepen bij het maken van deze documentaire. En ik heb het ook al eens benoemd. Jullie staan nog aan het begin van wat volgens mij een hele glansrijke carrière gaat worden. Maar jullie gingen ook redelijk bleu en onervaren dat project in. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel bij sommige mensen op een soort weerstand stuit. Ik denk, ja, wat komen die die snotneus. Maar heb je dat zo meegemaakt, dat mensen je niet voor vol aanzien?
1: Ja, zeker wel. Aibouke is 22, ik ben 25. Ja. We waren 21 en 24 toen we hier eigenlijk, nou, 23 eigenlijk, toen we begonnen met research.
0: Ja. Ja.
1: Dus we waren echt gewoon jong. En mensen waren van, ja, wat weten jullie ervan? Dus wij hebben gewoon zoveel research gedaan. Echt ook met de hoofdpersonen banden opbouwen, om te laten zien, hey, we zijn te vertrouwen, we hebben goede intenties. Ja. Dus daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Maar ook zeker, ja, studie vond het ook een te gevaarlijk project.
0: Ja.
1: Aan alle kanten eigenlijk van, nu nog steeds. We zeggen, hey, dit is het eindresultaat. En dan kijken ze ook ons aan en zeggen ze, maar waarom willen hun met jullie werken?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is, je blijft het houden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat ook nog een rol heeft gespeeld bij het maken van deze documentaire, is dat jullie niet alleen heel veel ziel en zaligheid in hebben gestopt, maar jullie hebben ook echt erin geïnvesteerd, letterlijk. Jullie
1: Zeker.
0: Hebben heel veel mensen tegen gezegd van, nou, we kunnen jullie niet betalen, maar we doen een beroep op jullie. Nou, vrijgevigheid, help ons om deze documentaire te maken. Ja. Dat lijkt me ook wel een groot risico wat je neemt.
1: Ja, we moeten nog wel iedereen betalen.
0: Ja. Ja, want en dan is het denk ik goed als die documentaire ergens wordt opgepikt. Want daar zijn jullie nu een beetje naar aan het zoeken. Hè?
1: Wel,
0: welke zender, platform of wie dan ook wil deze documentaire gaan uitzenden?
2: Ja, we hebben gewoon tijdens het filmproces amper tijd gehad om te focussen op promotie, social media en zo. Dus dat komt nu allemaal. En we weten wat we in handen hebben.
0: Ja.
2: En ja, als er één ding is wat we hebben geleerd, is het geloof in jezelf.
0: Ja.
2: Dus we zijn nu keihard bezig met laten zien wat wij hebben gemaakt.
1: Ja, het is een hele dure film, omdat er zit archief in. Archiefmateriaal is super duur.
0: Mm-hmm.
1: We hebben moeten vliegen ervoor. Ja. Dus de Iran-oorlog kwam ertussen. De vliegtickets gingen door het dak.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dus dat zijn allemaal gewoon heel veel kosten. Maar ook alle mensen die je moet betalen, die eraan meewerken. Je filmt normaal in grijs tinten. En dan gaat iemand hem eigenlijk inkleuren. Nou, dat moet je betalen. Een componist moet je betalen.
0: Ja.
1: En we hebben wel een GoFundMe. Die staat nog steeds open.
0: Ja, ja, ja. Dus mensen kunnen nog bijdragen aan deze docu.
1: Zeker. Ja. Ja. Ja. Dus, maar voor nu hebben we het eigenlijk echt gedaan van leningen van families.
0: Ja.
1: Ons spaargeld is helemaal op.
0: Ja, ja. Nee, nou, dat komt natuurlijk ook omdat jullie dus heel erg in dit project geloofden. En ook omdat je kan me dan voorstellen als je eenmaal op weg bent. Dat je denkt, ja, wat er ook gebeurt, we moeten het afmaken. Je kan niet bij de eerste de beste tegenslag, of als het geld op is, denken van, nou, dan komt de docu er niet. Die docu moest er komen.
2: Ja, ja, dat moest.
0: Ja. Ja,
2: wij waren gewoon dedicated. We wilden dit gewoon maken. En ja, weet je, we werken ook niet met zomaar mensen.
0: Nee.
1: Na de tijd zitten zoveel tijd, energie en ook al geld in.
0: Ja.
1: Dat je gaat, dan moet je gaan afwegen van, hey, gaan we nu toch een minder resultaat neerzetten en gaan we het hierbij laten?
0: Ja.
1: Dat antwoord is gewoon nee, dat kan gewoon niet. Dat snij je jezelf in de vingers.
0: Ja.
1: Dus ja, heel veel opofferingen. Maar die hopelijk heel mooi resultaat gaan.
0: Ja. Nou, jullie hebben helemaal, de muziek is helemaal afgelopen. goed dat jullie dat nog even benadrukken. Dus nou, mocht er iemand luisteren die ingangen heeft, we gaan kijken of we jullie daarbij kunnen helpen.
2: Superfijn.
0: Met het wegzetten van deze bijzondere documentaire, Leaving Hotel California. Dank dat jullie hier waren. Heel veel succes, ook met deze fase van de documentaire. En we gaan ongetwijfeld heel veel van jullie horen.
1: Heel erg bedankt.
2: Dank je wel.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1965.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
11: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
12: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
13: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
14: Twee minuten over elf. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag strenger maken dan afgelopen jaar. Ze willen meerdere verschillende evenemententerreinen in de stad. En ook moeten er meer en strengere vergunningen komen voor ondernemers. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught toch verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij over mag stappen naar een minder strenge gevangenis. Hij blijft natuurlijk wel vastzitten, want er zit een levenslange straf uit. En ja, opvallend voetbalnieuws. Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar, blijft toch langer bij de Witte Leeuwen. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2028. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie dan nog. Ja, die wegwerkzaamheden op de A44 Den Haag richting Amsterdam, die 1 juli klaar zouden zijn, die gaan langer duren. En dan gaat het dus om het deel afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Die wegwerkzaamheden die duren iets langer. Verwachte eindtijd is nu 3 juli aanstaande.
0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
19: Slag, dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Goedemorgen.
22: Met Bart Slim.
23: Goedemorgen.
24: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
23: Goedemorgen, Bart.
24: Goedemorgen, Bart.

0: niet toevallig al enkele jaren twee van de meest populaire kindernamen dit, hè? Volgens mij Sam en Olivia. En in dit geval dus Sam Fender en Olivia Dean en Ramien. Ja, ja. 14 minuten over 11.
1: Ja, daar zijn we.
0: Uurtje 2 van deze donderdagochtendeditie van Goedemorgen. Waarin ik net afscheid heb genomen van die talentvolle, gemotiveerde, bijzondere documentairemaaksters. Zo jong nog en dan nu al een hele indrukwekkende documentaire afgeleverd. Mocht je die willen steunen, moet je even zoeken op Leaving Hotel California. We hebben dus een crowdfundactie. Een kleine bijdrage leveren aan de kosten. Zoek dat even op. Je vindt het vanzelf. Goed, wat ga ik doen het komende uur? En sowieso de allerlekkerste muziek draaien. Nou, één plaatje heb ik dan een beetje toegetakeld. Daar hoor je op enig moment een toeter voorbij komen. Nou, die zit verstopt in een heel bekend liedje. Maar ja, het liedje kan heel bekend zijn. Het gaat om het woord. Dus goed opletten, oren gespitst. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je natuurlijk van Frank Boer. Weer een updateje van Jan Visser. Dat allemaal op deze donderdag. Het is 2 juli. Op nhnieuws.nl het verhaal van de Canal Parade. Ja, dit jaar wordt die voor de 30ste keer in Amsterdam gehouden. En het Amsterdam Museum blikt terug op de bijzondere geschiedenis van dit evenement. En de curator van dat museum, Irene Hemelaar, was destijds een van de eerste vrouwen die meevoer op de lesboot.
2: En dat je onder die brug vandaan komt en dat mensen op de bekende melodie meezingen, dat ze juichen. Nou, het is. Ik krijg nu gewoon alweer kippenvel.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat? Wat moet er?
0: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, dus ik dacht, heel bekend liedje. Nou, toeter ik een woordje weg. Appeltje eitje voor jullie. Nou, bleek toch redelijk lastig. Loes, meestal wel correct en juist, maar vandaag lastig. Erik, ja, die zegt music scene. Ja, close but no cigar, laat ik het zo zeggen. Een deel van het antwoord klopt. En dat geldt ook een beetje voor het antwoord van Joyce. Ja, jullie zitten redelijk in de buurt. Dus de oogst is een beetje karig, maar dat doet er niet toe. Dan moet het een beetje spannend blijven. Ik ga het dus aan Erwin vragen. Erwin, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen,
2: Bart. Nou, weet je wat we gaan doen? Ik ga gewoon zeg maar, ik ga het opmaatje geven. Want jij bent zanger, dus jij weet hoe dat werkt.
3: Ja, ja. Dus dan op het wagen, hoor, maar goed.
2: Ja, dus op het moment dat ik stop met praten, dan val jij erin. Zullen we het zo doen?
3: We gaan het proberen, okay. Helemaal goed.
2: Well, she was more like a beauty queen from a
3: movie scene.
2: Hoppa! Kijk, jij zingt hem dan ook nog. Hè? Dat waardeer ik.
3: Ik probeer hem te zingen. Alleen dat heb ik niet zo.
2: Nee, moeten we ons niet aan wagen. Movie scene is nogthans het goede antwoord, Erwin. Van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van vandaag.
3: Nou, dankjewel.
2: Ja, okay. We hadden net al even, terwijl ik aan de lijn had afgesproken, dat we na mijn vakantie gaan we weer een keer een bakkie doen, hè?
3: Ja, dat gaan we doen.
2: Lijkt
3: me
2: leuk. Kijk ik maar uit.
3: Fijne vakantie alvast.
2: Dankjewel, ja, man. Groetjes. Fijne dag, Erwin. Doei, doei. En het antwoord van Erwin was een van de weinige goede antwoorden. Movie scene. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter.
4: NH.

Ik neem aan dat hij gisteren heeft staan juichen, onze grote Belgische vriend Milo. Na die narrow escape van de Belgen tegen Senegal. Potverdorie zeg, in de dying seconds nog even winnen. Dat deed ze toch heel erg knap. Nou, ik heb nog wat tijd over. Ik ga gewoon nog even een lekker liedje draaien. Kan mij dat schelen? Ja, natuurlijk. Nou, voetjes van de vloer met z'n allen. Marianne Rosenberg in Goedemorgen en Ich bin wie eigenlijk?

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ik ben Jelle, uit Diebedie.
12: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is bijna 11:30. In Laren is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij over mag stappen naar een minder strengere gevangenis. De overstap die ligt gevoelig natuurlijk, maar voldoet aan de wet. Holleder zit een levenslange gevangenisstraf uit voor 5 moorden. De gevangenis in Vught is echter zo streng dat er ieder jaar opnieuw gekeken moet worden of het nog wel in orde is dat hij daar zit. Omdat volgens onderzoek is gebleken dat Holleder geen contact meer zou hebben met de buitenwereld, mag hij nu naar een soepeler regime. Ja, daar is natuurlijk veel kritiek op. Want als je naar een soepeler regime kan, dan kan je ook weer meer contact krijgen met de buitenwereld. Zijn zus, dat is Astrid Holleder, zegt dat ze geen problemen ermee heeft. Ze zegt zich veilig te voelen omdat ze goed beveiligd wordt. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen alweer aan te passen. Vannacht was er tot diep in de nacht, tot middernacht, een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet die stikstofplannen dus steun nodig van de oppositiepartijen, zegt deze verslaggever.
16: Ja, 21 wilde dus aanpassen. Maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
14: Ja, landbouwminister Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen. Er rijden vandaag tot en met zaterdagochtend 5:00 geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Wordt gewerkt aan het spoor, aan een zogenaamde spoorkruising. Die moet aangepakt worden. Het is een belangrijk, maar slijtagegevoelig spooronderdeel, zegt ProRail. Ze willen het wel deze week allemaal klaar hebben, omdat de vakantieperiode aanbreekt. En die is druk in Zandvoort. Veel strandgangers en ook nog een keer de Grand Prix. Ja, dan toch opvallend voetbalnieuws. Ronald Koeman junior blijft bij Telstar. De keeper heeft zijn contract toch verlengd. Iedereen hield rekening met een vertrek, maar komt er niet van. Hij leek op weg, Koeman dus, naar het buitenland. Hij kende een uitstekend seizoen bij Telstar, waarin hij de beslissende strafschop tegen Volendam benutte. Doelpunt maakte dus en daardoor bleef Telstar in de eredivisie. En hij gaat mee. Hij blijft in de Eredivisie dus. Hij is zijn contract verlengd tot 2028.
17: Ja, daar is denk ik een hoop te bespreken aan de campingtafel bij de familie Koeman.
14: Hij is
17: een
14: Koeman.
17: Toch? Ja,
14: eentje zonder baan en eentje met baan.
17: Ja, potverdorie. Nou ja, misschien gaat Ronald Koeman ooit nog eens naar Telstar als coach, toch? Nee, ja, ik weet het niet.
14: Nou, ze hebben daar net een nieuwe trainer natuurlijk. Ja,
17: heeft Koeman ook niet een beetje laten doorschemeren dat dit het misschien wel is qua carrière?
14: Nou, dat is ook wel zo. Hij heeft natuurlijk... De vrouw van Koeman senior is ziek, hè? gaat op zich dan, als ik de verhalen mag geloven...
17: chronisch borstkanker, ja, inderdaad.
14: Dus, ja. Dus ze denken dan ook, nou... wat zit je dan nog te hannissen met zo, in zo'n voetbalcarrière, man? Ga lekker, je hebt de schaapjes op het droge.
17: Ik kan het zeggen, meer dan binnen. Dus ja. Geniet van het leven, jongen.
14: Inderdaad. Nou ja, en deze Common Junior, die dat is ook te gek. Die blijft lekker eerder.
17: Ja, leuk, man. Ja, gaat allemaal weer volgen, hè, Telstar.
14: Ja, jaar mooi. Dan. En trappen nog eens een penalty in, man. Dat is schitterende beelden, zo'n keeper achter de bal.
17: Graag ik de jongens van Oranje om even mee te kijken.
14: Ja, we hadden het er wel bij kunnen hebben. Jeetje. Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Thanks Frank. Het weer dan. Jan Visser.
3: Het is bewolkt en plaatselijk kan er nog wat regen en motregen vallen. Ook aan het begin van de middag is dat nog het geval. Daarna wordt het overwegend droog en klaart het geleidelijk meer op, waarbij de temperatuur stijgt van 18 tot 19 graden naar 20 tot 21 graden aan de kust, en elders wordt het 22, lokaal 23 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen, vrijdag, is het droog en zijn periode met zon, en de temperatuur komt uit op maximaal zo'n 20 graden aan de kust, elders 22 tot 23 graden. De wind is matig en bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen.

Heerlijke schoolavondplaat dit, hoor. Ja, zeker. Met twee van die stille helden uit de popmuziek. Maar ik heb hier wat op gedanst, hoor. Ja, dat heette bij ons de GSA, de grote schoolavond. En als deze gedraaid werd, ja, man, voetjes van de vloer. En dan hopelijk een beetje aandacht weten te vangen van dat ene meisje waar je verliefd op was. Nou ja, we hebben het allemaal meegemaakt, nietwaar? Twee stille helden uit de popmuziek, zei ik al. Die ene was te horen op platen van Michael Jackson als zangeresse. Maar ook bij Cat Stevens en Steely Dan. Dat is dan Patty Austin. En Narda Michael Walden, de man op deze plaat, ja, die was een zeer succesvol drummer bij het Mahavishnu Orchestra. En heeft tientallen hits geproduceerd voor onder andere Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody en Nothing's Gonna Stop Me Now van Starship en Freeway of Love. Allemaal geproduceerd door Narda Michael Walden. Goed. Straks in Goedemorgen Douwe Bob en Sweet Sunshine. Eerst een liedje met een bijzondere voorgeschiedenis. Ja, het was er bijna niet geweest. Het is namelijk een maatschappijkritisch liedje over oorlog en milieuvervuiling. En het werd geschreven door een Mel Farr, die ook American voetbalspeler was. Nou, die bood het aan de baas van een platenlabel, Barry Gordy. Maar die zei, ja, dat doen wij hier niet bij Motown. Nee, geen politiek. Wij schrijven liefdesliedjes, dat soort dingen. Vrolijke liedjes, liedjes om op te dansen, maar daar gaan we ons niet aan wagen. Nou, zo gebeurde dat gewoon zo. Hè. En die Mel Farr, die ging op zeker moment met zijn teamgenoot Len Barney met z'n tweeën golven ergens in Detroit. En na afloop wandelen ze een beetje in de buurt van de golfbaan. Want ze speelden allebei bij de Detroit Lions, zoals een American voetbalteam. Dus deze Len Barney en Mel Farr lopen daar een beetje in de buurt van dat golfresort. En dan wordt ze aangesproken door iemand die zegt, weten jullie toevallig dat Marvin Gaye hier in de buurt was? Nou, dat wisten ze niet. Dus zij denken, nou, we proberen het gewoon. We kloppen aan bij Marvin Gaye. Nou, die doet open. Marvin Gaye, groot sportliefhebber. Dus die herkent die twee meteen.

als spelers bij zijn favoriete American voetbalteam, die Detroit Tigers. Dus Marvin Gaye zegt, kom binnen. Dus ze zitten daar lekker muziek te luisteren. Ik denk een klein jointje roken, drankje doen. Op een gegeven moment denkt die Mel Bar, die zegt die, Mel Farr moet ik zeggen. Ik ben er nu toch. Die zegt, ik heb een liedje geschreven. Mag ik je dat laten horen? Dus die laat dit liedje horen. En hij zegt, volgens mij past het perfect bij. Nou, Marvin die laat eerst dat liedje voor zich zingen. En die denkt, ah, maar dit is het. Dit wil ik zelf gaan opnemen. Maar dat doet hij met zijn eigen geld. Dus hij huurt een studio. Zelfs een platenlabel maakt die, richt die even in om deze single uit te brengen. Koopt iets van 40.000 exemplaren van zijn eigen single uit, distribueert hij naar radiostations en die plaat doet het ontzettend goed. Wordt op een gegeven moment ook opgepikt door die Berry Gordy. En die denkt, nou, dit moet Motown dan toch maar eens gaan uitbrengen. Geheel niet in lijn bij wat wij normaal gesproken doen. En die single en later ook het gelijknamige album van Marvin Gaye zullen uitgroeien tot een van de meest iconische aller tijden. En die twee American voetbalspelers die zijn te horen op het liedje helemaal in het begin van de LP-versie van het nummer, hoor je ze. Deze gasten. Ja, te horen dus op het begin van het nummer wat er dus dankzij hun kwam en wat er bijna niet geweest was. Maar dankzij het binnenlopen bij het huis van Marvin Gaye kregen wij het prachtige liedje What's Going On.

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Joem, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
1: Joem, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
1: Joem, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten.
2: Joem, wat ga je doen?
3: Nou, mij slaan.
0: Ja, maar dat is een bemoedigende schouderklop, omdat ik trots op je ben.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja. Ik ga jou vertellen wat we gaan doen.
3: Ja.
0: En wie weet word je dan wel trots op mij. Anneke Tielmans is een van de deelnemers van Heel Holland Bakt.
3: Zij
0: heeft het weliswaar niet gehaald. Althans, ze is niet eerste geworden. Maar ze timmert wel behoorlijk aan de weg.
3: Okay.
0: En zij is straks hier en ze gaat het hebben over het maken van zomerse taarten.
3: Oh,
0: wat kunnen wij doen met fruit? Ik denk zelf altijd, als er fruit in zit, is het gezond. Dat is natuurlijk niet altijd waar. Maar
3: nee,
0: dan gaan we toch
3: maar zo ver.
0: Gezonde benadering doen. Dan zoeken we ook nog hulp in het kader van Helpactie. Het heeft te maken met katten en dat
3: okay.
0: Later.
3: Oké. Nou, Junie.
0: Dit was het.
3: Ik ben trots op je.
0: Kort, maar zeer krachtig. Dank je. Kom ik terug voor opnieuw een schouderklop.
3: Ja, oké. Ik ga zachtjes, hè. Bemoedigend tikje.
0: Heel liefdevol.
3: Ja, precies. Dat was het voor wat betreft Goedemorgen. Veel plezier met Joen, de rest van de dag. En toedeloe, hè. Klap, klap, klap.

0: Adres onbekend is op vakantie.
1: Vakantie.
0: Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over. Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
1: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
9: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
10: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
11: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 12 uur precies, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara! Hallo daar.
14: Goedemiddag. Goedemiddag. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger gaan maken dan afgelopen jaar. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij mag overstappen naar een wat minder strenge gevangenis. De overstap ligt gevoelig, maar voldoet aan de wet. En Ronald Koeman junior verlengt toch zijn contract bij Telstar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de afrit IJmuiden en knooppunt Hoek, 6 minuten vertraging. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen en de rechter rijstrook is daar dicht.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel!
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: June tot 2.

0: Lieve mensen, het is vandaag donderdag 2 juli. Ik kan het hebben over onhandige dingen. Zeggen van dingen die niet zo handig zijn, maar dat doe ik lekker niet. Want misschien is dat wel helemaal niet zo. Ik kan het ook hebben over producten die opeens uit de collectie gaan. Dat was gisteren, heb ik gehad over de body lotion. Nee, ik ben toch een beetje in shock. En ik hoop dat mensen dat met mij kunnen delen. Lieve Maarten, rots in de branding van dit programma.
1: Hi.
0: En hetzelfde geldt voor Barbara, nieuwslezer, die gisteren even een dagje vrij was.
2: Zo is dat. Ja. Mijn dochter heeft haar diploma gekregen.
0: Oh, dus daarom
2: was ik er niet.
0: Oh, wow. Het zag er prachtig uit. Nou, even over dochters gesproken. Mijn dochter, ik was gisteren op een etentje. Heel leuk etentje. Van de ouders van haar vriend was ik uitgenodigd. Prachtige locatie, heerlijk gegeten. En op een gegeven moment ze tegen mam, wat heb jij daar? Ik zie een bruin vlekje. Ik zei, wat?
1: Een bruin vlekje? Waar?
0: In mijn gezicht.
1: Oh.
0: Ik gelijk naar het toilet. Ik denk, oh jongens, misschien is dat weg te poetsen. Weet ik veel. Dus ik heb gisteren staan boenen op mijn gezicht. Gisteravond toen ik thuis kwam, het is niet weg te poetsen.
1: Oh jee.
0: Ik heb denk ik een... ik hoop niet dat het opvalt. Ik heb een klein pigmentvlekje. Dat had ik niet. En ik denk, ik heb één keer die sprayten van jou gebruikt, Maarten. Ik denk, is dit het?
1: Nee.
0: Krijg je dan een pigmentvlekje door die sprayten van jou?
1: Dat kan niet.
0: Nee?
1: Dat zou ook al helemaal onder zitten.
0: Nee. Ja. Ja, nee. Maar je bent een paar jaar jonger. Dus misschien is dat het ook dan wel. Oké, ik heb daar stress van.
1: Ja,
0: ik wil er vanaf.
1: Dat kan.
0: Jij hebt dat. Kan dat?
1: Ja, tuurlijk.
0: Denk je dat?
1: Ja, pigmentvlekken moet je vitamine C en niacinamide.
0: Of een ding?
1: Niacinamide.
0: Ja.
1: Of je, dat zijn gewoon serums, moet je elke dag opbrengen. Of je moet microneedling of met een laser.
0: Goed.
1: Dan doen ze al die naalden in je gezicht.
0: Dat gaat me iets te ver. Oké, dus dat ding van jou, dat nicosiamide, geen idee meer hoe het heet, ga ik opzoeken. Maar toen dacht ik, heb jij dat ook wel eens? Dat je dan in de spiegel kijkt, Maarten, en hetzelfde geldt voor iedereen die luistert. Dat je dan opeens schrikt, dat je dan... Oké, er zijn ergere dingen, maar ik vond dit toch wel een beetje schokkend.
1: Ja.
0: Dat je dan opeens schrikt, dat je denkt, jeetje, oké, ik heb hier een pukkel en die gaat niet weg. Of ik heb hier, weet ik veel, rimpels of een pigmentvlekje. Of weet ik veel, een blauwe plek of een ontstoken oog, zoals Barbara van de week had. Dat je dan opeens schrikt. Heb je dat wel eens?
1: Ik heb wel moeite met ouder worden. Dus ik vond wel dat ik, als er bijvoorbeeld beweging weer in mijn gezicht zit, wat nu het geval is, daarom heb ik ook leuk zo'n body vandaag, anders zie je geen voorhoofdrimpels. En dan denk ik, oh ja, het is weer tijd voor botox.
0: Lieve schat.
1: Ja.
0: Je bent 33.
1: Ja.
2: Nee, hij is 29, hè?
1: Ja, dus inderdaad. Ik ben 29.
0: Dus 4. Oh ja, oké.
1: Hoe goed ken je mij?
0: Ja, oké. Min 4 dus. Je bent 29. Als je dan nu al een pony doet omdat je bang bent voor de beweging in je gezicht, hoe gaat dat over 20 jaar dan met jou?
1: Dan denk ik dat ik een pony van 30 centimeter laat groeien.
0: Dat denk ik ook. Ja, ik denk als je dat op deze leeftijd al hebt, en Jelmer staat aan de andere kant van de ruit. En geen idee of die jongen dat heeft, maar ja, ik vind het moeilijk. Moeilijk voor jou.
1: Heel moeilijk.
0: Dat je dat nu al hebt.
1: Ik heb sowieso al leven. Nee, het is ook mijn, nee, maar je besnapt het niet. Het is mijn hobby. Ik vind het lekker leuk om lekker te tutten. Lekker een beetje dingen op mijn gezicht te smeren. En dan kijken naar een nieuwe behandeling. Is gewoon mijn hobby.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dat is wel een beetje uit de hand gelopen nu al bij voorbaat.
1: Ja.
0: Barbie, heb je wel eens dat je in de spiegel kijkt en dat je schrikt en dat je denkt, jeetje.
2: Ja, iedere dag. Nee, de laatste tijd wel wat meer, ja. Maar dat komt tot, ik wil wat meer tijd hebben. Wat Maarten ook
0: doet.
2: Wat meer tijd hebben gewoon voor, hoe zeg je dat nou? Gewoon voor het uiterlijk.
0: Ja, om jezelf een beetje te vertroetelen.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar andere kant, tel je zegeningen, zou ik tegen iedereen zeggen.
0: Nou ja, dat
2: maar,
0: is ook zo. Weet je, tuurlijk, er zullen appjes komen die van luisteren. Zo, oh, June, sure niet, gezondheid gaat voor alles. Dat realiseert me ook. Maar ik mag toch ook even zeggen,
2: tuurlijk,
0: op dit persoonlijk moment maar, dat ik je van geschrokken ben.
2: Ik zou trouwens wel zo'n pigmentvlek eerst even bij de huidarts of zo laten zien. Toch? Dat is toch beter?
0: Nee, ik ga nu een plaat instarten. En dan ga ik het
2: heb ik iets verkeerd gezegd?
0: Ik ga af op de informatie van Maarten. Kijk dan het huidje van die jongen op zijn 29e.
2: Ja.
0: Hij is mijn huidarts, mijn dermatoloog.
2: Ja. Succes.
0: 088 850 51 52. Ja, misschien heeft iemand dit ook.

0: Sheena Easton en The Morning Train. Er komen hele lieve appjes binnen. Vind ik echt leuk. Maar er zitten ook luisteraars bij die we gewoon ook even kunnen bellen. Ik zit te denken, Maarten. Ik ben niet wat jij ervan vindt. Zal ik eerst eens even... Wat ga ik doen eigenlijk, Maarten? Ik zie jouw mond bewegen.
1: Ja, ik had iemand aan de lijn, maar die heeft opgehangen. Ik belde nu snel terug.
0: Of moet ik eerst even een plaat draaien?
1: Nee, joh.
0: Nee? Ben je zo snel?
1: Hier is ze.
0: Oké. En dat is Ankie. Dag, Ankie.
2: Ja, wacht even hoor. Ik doe even de radio stil.
0: Ja, ja, doe maar lief, want je weet precies hoe het hoort.
2: Ja, zeker. Ja, okay. Nou, ik zei tegen Maarten, heb je een kwartier?
0: Nou, doe maar 2 minuten.
2: 2 minuten. Nou, om te beginnen stond ik vooraan met moedervlekken uitdelen. Ik zit eronder, van boven tot beneden. Dus klaar, ik maal niet om een vlekje.
0: Nee.
2: Toen kreeg ik een beste psoriasis. Nou, dat is dan sneu en dat is dan jammer, maar dat is niet anders.
0: Nee.
2: Toen kreeg ik nou de basale carcinomen. Dat zijn de onschuldige, eigenlijk de zonneschadevlekken.
0: Oh ja.
2: Nou, dat barst ik er ook van.
0: Ja?
2: Dus ik heb al heel wat...
0: Gaat het verder goed met je?
2: Nou, nog wel, gelukkig. Toen kwam ik op een gegeven moment weer voor huidcontrole bij de dermatoloog. En die zei, wat heb je daar voor bult op je wang?
0: Oh,
2: ik zei, geen idee. Hij jeukt niet en hij doet niet zeer. Nou, dat was achteraf de meest agressieve vorm van huidkanker. Had hij het niet ontdekt, dan had ik hier niet meer gezeten. Dus
0: Och. Ik
2: kijk niet om een vlekje meer of minder.
0: Nee,
2: of een...
0: heel verstandig.
2: Dat bedoel ik. Ik ben 81, ik ben blij dat ik hier nog zit.
0: Ja, met vlekjes.
2: Met vlekjes en bultjes en bobbeltjes en lelijke ratten in mijn gezicht.
0: Oh. Dan komt nu naarmate het gesprek voor, dus komt er steeds meer bij.
2: Nou, ik maal niet om een vlekje meer.
0: Nee, hartstikke goed. En je klinkt ook heerlijk vrolijk.
2: Nou, ja, je moet het ermee doen. Hè.
0: Nou, lieverd. En ik vond het gezellig.
2: Ik had mooie haren willen hebben, net als jij.
0: Ja.
2: Maar goed, we kregen het niet allemaal cadeau.
0: Nee,
2: dus,
0: precies.
2: Bij deze.
0: En het draait om de organen van ons lichaam en niet om de buitenkant.
2: En het gaat ook om de inzet, hoe je in het leven staat.
0: En jij staat er lekker positief in, hoor ik.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, ik zou zeggen, succes met je vlekje.
0: Nou ja, zo erg is het niet. Maar als je het dan opeens ziet en je dochter tegen je zegt... joh, mam, wat heb je daar van bruine vlek? Dan, ik had het helemaal niet gezien. Maar opeens was het er. Dus ik zei tegen Maarten, lekker dan. Jij met je sprayten, doe ik dat ook een keer.
2: Maarten die moet ophouden. Die moet gewoon lekker leven.
0: Ja, maar het is een hobby, hè?
2: Ja.
0: Ieder zijn hobby. Ik zeg er niks van.
2: Oké.
0: Dag, Ankie. Okay. Dag.
2: Succes met alles.
0: Doei. Dag. Het is wel een beetje een dure hobby, Maarten. Maar dat geeft
1: ja, lekker leven doe ik ook wel, maar wel liever in een strak velletje.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En niemand die mij daar vanaf.
0: Nee, zeker niet. Zo moet ik het niet doen. Okay.
1: Ja.
0: Oh, we gaan het een andere keer hebben over wat ik zag op jouw Instagram. Maar dat komt wel. Is hierop gereageerd?
1: Ja, behoorlijk veel.
0: Dat leuk. Vind ik lief. Even voor dit alles. Ik vind het gewoon lief en leuk als mensen reageren.
1: Zeker. Nou ja, mensen denken echt mee. Martijn die zegt namelijk wel dat het kan. Dat je pigmentvlekken kan krijgen van spraytan. Ik wist dat niet. Volgens mij is dat ook niet zo. Maar volgens hem wel. Janine die zegt bij de huisarts weg laten halen. Sandra die heeft namelijk ook een reactie gestuurd. Ze zegt veranderende plekjes kunnen heel snel huid. Kanker zijn. Ja. Ik dacht dat het onschuldig was. Ik had ze ook, maar helaas. Dus dat is helemaal geen slecht idee van Barbara om dat even te laten checken.
0: Ja, maar jij bent mijn dermatoloog.
1: Ja, maar
0: ik ga
1: zulke serieuze dingen ga ik natuurlijk niet diagnosticeren.
0: Dat is serieus voor jou.
1: Ingrid dan, die heeft een heel mooi AIDS-serum wat ze stuurt. Dat heeft haar heel erg geholpen. En Jennifer zegt nog iets heel liefs. Zeg Maarten, omarm wat bij je leeftijd hoort. Ja, niemand is perfect. Ook ik niet. Ik heb ook mijn
0: gebreken. Maar ze zijn nog wat?
1: Wat dan?
0: Of was dat voor jou? Oh ja, je ziet er altijd goed uit en je mag er zijn. Maar dat was voor jou. Ik dacht dat dat voor mij was.
1: Ja, jij ook.

0: hartstikke goed. Oké, nou ja, we komen er wel uit, jongens. Maar ja, ik denk, dit is mijn persoonlijk moment. En dit...
1: wel ding is, wat niet gezegd is, is... zonne, we gaan natuurlijk allemaal in die zon... en we doen geen zonnebrand.
0: Ja,
1: dat is ook wie op de blaren wil zitten, boepijlijn.
0: Nou ja,
1: dat
0: ik ook ben natuurlijk op vakantie geweest in Griekenland... maar ik heb degelijk mijn gezicht ingesmeerd.
1: Jawel, maar je komt poepiebruin terug. Ja, daar hoort ook zo'n poepvlek bij.
0: En nu ga ik...
1: Ja, je bent hartstikke bruin.
0: Kijk, ik hou van je. Maar er zijn grenzen. En die grens is nu heel eventjes bereikt.
1: Oké, sorry.
0: Ik ga jou de mond snoeren.

Wim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
6: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
7: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.

0: Half 1 precies. In Naarden is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij over mag stappen naar een minder strengere gevangenis. De overstap ligt gevoelig, maar voldoet wel aan de wet. Willem Holleder zit een levenslange gevangenisstraf uit voor 5 moorden. De gevangenis in Vught is zo streng dat ieder jaar opnieuw gekeken moet worden of het nog veilig is. Volgens onderzoek is gebleken dat Holleder geen contact meer heeft met de buitenwereld. En daardoor mag hij nu naar een soepeler regime. Je hoorde het eerder al even. Ronald Koeman junior die blijft toch bij Telstar. De keeper heeft zijn contract toch verlengd. Iedereen hield rekening met een vertrek. Nou, Koeman leek op weg te zijn naar het buitenland. Hij kende natuurlijk een uitstekend seizoen bij Telstar, waarin hij de beslissende strafschop tegen FC Volendam in de laatste speelronde benutte. En Telstar op die manier, ja, hij in de Eredivisie bleef. En Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat is zojuist bekend geworden. Van Gaal keerde in 2023 op verzoek van Michael van Praag terug bij Ajax. Hij wilde Michael van Praag graag helpen. Van Gaal zegt over die tijd: er waren veel positiewisselingen en er was in die periode te weinig voetbalknow-how. Vervolgens heb ik als extern adviseur een rol kunnen spelen bij de invulling van belangrijke voetbalposities. Nu is voor mij het moment aangebroken weer om te stoppen. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen alweer aan te passen. Vannacht was er tot na middernacht een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet steun nodig van oppositiepartijen, zegt deze verslaggever.
2: Ja, 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
1: Nou, ingewikkelde materie. Landbouwminister Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof mogen uitstoten. Laatste berichtje. De gitaar van Douwe Bob is gestolen. Hij looft een beloning uit van €2000 voor de gouden tip. Ja, hij is er kapot van, schrijft hij op Instagram. Het gaat om een Gibson J35 uit 1942. Het is mijn mooiste en dierbaarste gitaar. Het is het instrument waarop ik alles schreef, opnam en speelde. Hij is uit zijn auto gestolen. De gitaar zat in een gitaartas. En mensen die meer informatie hebben, ja, die moeten contact opnemen met het management van Douwe Bob.
3: Heftig.
1: Ja, toch? Dat is gewoon zijn alles eigenlijk.
3: Ja, snap
1: zijn,
3: ik wel.
1: Zijn werk en zijn grote liefde.
3: Dus hetzelfde als dat bij ons de koptelefoon wordt gestolen.
1: Ja, dat vind ik. Ja,
3: nou, is
1: de microfoon
3: niet hetzelfde.
1: De microfoon?
3: Ja, maar die is niet van ons.
1: Nee, inderdaad. Dus het is niet helemaal vergelijkbaar.
3: Nee, zeker niet.
1: Wel, je essentiële instrument is ineens weg.
3: Ja.
1: Dus ja, inderdaad.
3: Ja, wat moet je dan?
1: Nou goed, zo'n grote zoekactie denk ik op touw zetten.
3: Okay.
1: Dus hopelijk heeft iemand de gouden tip. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
3: Ja, helemaal goed, Barbara, dankjewel. Mooi, en terwijl Barbara even een broodje gaat eten, of het zal wel een salade zijn, praat ik even met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
4: Dag Jon, goedemiddag.
3: Ik hoor een diepe zucht.
4: Nou, valt wel mee hoor.
3: Gaat het goed met het weer?
4: Het gaat best zeker goed, ja. Ja? We hebben even een dagje ter verfrissing. Vanochtend nam de bewolking toe. Op veel plaatsen heeft het even geregend en gemotregend. 2 mm in Den Helder. Berkhout. Nou, het belangrijkste deel van dat gebied ligt inmiddels alweer boven de oostelijke helft van Nederland. Kan de komende uren nog hier en daar een spatje regen vallen, want voor de kust zit ook nog wel ietsje. Maar al met al ziet het er voor de rest van de middag, eigenlijk tweede helft van de middag, best wel vriendelijk uit. Er zijn al een paar opklaringen gesignaleerd en er komen er later in de middag meer. Maar de komende 2 uur kan er dus hier en daar nog wel wat lichte regen vallen. En de temperaturen, ja, die zijn wat lager geweest. 18 tot 19 graden in de regen. Beginnen inmiddels weer op te lopen. De Kooi bij Den Helder meldt ruim 20 graden. En uiteindelijk wordt het later in de middag 21 tot 22 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten, draait naar het westen. En is boven land nog vrij krachtig, behoorlijk wat wind dus. En aan de kusten op het IJsselmeer krachtig tot hard. En die gaat wel afnemen hoor. Dus in de loop van de middag wordt het geleidelijk ook ietsje rustiger wat dat betreft. Nou, vanmorgen ziet het er allemaal gunstig uit. In die zin dat we dan droog weer zullen hebben. Er zijn perioden met zon. Het wordt aan de kust 20 graden, elders 22 graden. En de wind waait matig en bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Het weekeinde verloopt grotendeels droog, met op zaterdag wat hogere temperaturen, 24 tot 25 graden. Met dan te maken, trouwens morgen ook, met een uitloper van een hoog drukgebied. Verder geregeld zon. Op zondag blijft het waarschijnlijk een groot deel van de dag ook droog. Temperatuur dan 22 tot 23 graden. De wind is niet al te sterk in het weekend, waaiend uit westelijke richtingen. En dan na het weekend hebben we een paar dagen met ietsje wisselvalliger weer. En later in de week weer meest droog. En de temperatuur blijft stevast op een tamelijk aangenaam niveau van zo rond de 22, 23 graden.
3: Oh, prima. Dus geen hoge temperaturen en opnieuw een hittegolf.
4: Nee hoor, ik weet niet waar dat... Ik hoor hier die geluiden, dat heb je zelf natuurlijk... We hebben het al eerder over gehad deze week.
3: Ja, dat maar ik denk, ik herhaal het nog even.
4: Ja, maar het begon deze week, begint deze week al op te steken. En ik denk van ja, die zijn nergens op gestoeld. Want het is, ten eerste is het zo ver weg. En als je dan uitgaat van de warmste oplossingen in een zeg maar van het hele ensemble, ja, dan loop je kans dat dat niet goed gaat natuurlijk.
3: Nee, zeker. Nee? Mooi, de luchtdruk en de weerspreuk.
4: 1017 tot 1018. En de weerspreuk is kort. Pauwengeschrei, regen nabij.
3: Ja, nou, het heeft hier geregend, hè?
4: Ja.
3: Ja, oké.
4: Ja, dat noemde ik net ook. 2 millimeter.
3: Ja, dat weet ik. Ja, nee, maar ik wist niet of dat overal was. Helemaal hartstikke goed. Dankjewel, Jan. Tot over een uurtje.
4: Ja, hoor.
3: Goed zo. Dag.
4: Hoi, hoi.

0: schatje zegt ook nooit nee. Hè. Kusje, kusje. De selectievraag van Pim Pam Pet. Moet jij morgen dus ook aan het rad draaien? Want dat staat dan achter jou.
1: Ja.
0: Het is wel veel eigenlijk, dit half uur.
1: Ja.
0: Maar dat geeft niet, dat kun jij. Oké, de selectievraag voor vandaag is... Doe je daar je ogen dicht?
1: Ja.
0: Oké. is een beroep.
1: Een beroep?
0: Een beroep,
1: okay. Ja?
0: Ja. Dus let op mij, je zit hier, je doet de techniek... je moet even kijken of alles klaar staat... en dan draai je ook nog aan dat rad.
1: Oh ja. Oké, okay. Oh, gaat het zo?
0: Ja. Met rechts, hij is voorbij de F. En het is de A. Dan wijs je met je vinger voor de camera, televisie.
1: Ja.
0: De A. Dus het is een beroep, dat moet beginnen met de A.
1: En mag ik dan ook, als de letter me niet aanstaat... net als jij, gewoon nog even twee tikjes aan het rad?
0: Nee, maar dat doe ik nooit meer sinds gisteren. Omdat ik betrapt ben.
1: Oké.
0: 088 850 51 52, dat nummer kent iedereen. Dan start je een plaat in. En dan hoop je gewoon dat het goed gaat.
1: Ja, dan praat je het intro vol. Doe
0: ja,
1: dat ook
0: zeg maar. Ik ben nog lang niet klaar.
1: Oh.
0: Want ik ga even de vragen halen. Een beroep met de letter A. Weet jij
1: iets? Nog 6 seconden.
0: Ja, ik ben bijvoorbeeld aannemer.
1: Ja, ik ook.
0: Maar het kan ook iets anders zijn. John Denver, Calypso.

0: Tina Turner en Let's Stay Together.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Maarten, we hebben de selectievraag gehad en het is de volgende.
2: Het is een beroep met de letter A van aspergeteler.
0: Zo.
2: Advocaat, apotheker, architect, automonteur, archeoloog of administratief medewerker.
0: Wat een mooie beroep allemaal.
2: Ja, ja.
0: Jeetje, architect is ook wel leuk, hè?
2: Heel leuk, maar ook moeilijk. Want dat moet dan wel moet niet in elkaar storten.
0: Nee, dat is waar. Nee, ja. Dat is waar. Oké, nou, we blijven gewoon doen wat we doen.
2: Ja.
0: Dat is misschien beter.
2: Sowieso een goed idee.
0: Ja. Oké, met wie gaan we spelen?
2: Met Mieke en met Henny.
0: Nou, Mieke en Henny, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, lieve.
3: Hallo.
0: Oh, wie heeft er een hond?
3: Ja, we hebben een eigen hond en een oppashond. En die snapt er niks van. Die staat de hele tijd te blaffen, ze moet even wennen.
0: En wie is dit? Wie zegt dit? Mieke of Henny?
2: Mieke.
0: Mieke.
3: Dat is Mieke, ja.
0: Oppas hond, even.
3: Zit daar, hou je mond.
0: Ah, dat vind ik. Oh, die blijft gewoon lekker lachen. Lachen, blaffen. En wij lachen. We gaan gauw beginnen. Waar denk je aan bij de dierentuin? Dat is de eerste vraag. Waar denk je aan bij de dierentuin met de volgende letter? Bij de dierentuin met de letter G van Gerard.
3: Giraf.
2: Oeh, het girafje van Henny was net iets eerder dan van Mieke.
0: Oh, dat kwam door de oppashond, denk ik.
2: Ja.
0: Oh. Denk je niet? Vraag nummer 2 is een stuk gereedschap. Een stuk gereedschap met de volgende letter. Gereedschap met de V van Victor.
3: Een vuil.
2: Een vuil, ja. En dat was opnieuw Henny.
3: Nou...
0: Mieke, ben je er nog?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, oké, kom op, hè. Oké, vraag nummer 3 is iets dat je doet op vakantie. Nou, je kunt het ook doen als je niet op vakantie bent. Gewoon iets dat je doet op vakantie. Dat is de vraag. Gebruik je fantasie met de volgende letter. Het is mijn lievelingsletter, not de O van Otto.
3: Opruimen.
2: Ja, de caravan bijvoorbeeld opruimen. Ja, ja hoor, Mieke.
0: Of gewoon je huis, als je vrij hebt en dat je niet weggaat.
2: Ja.
0: Oké, waar leven we? Gaan door met vraag nummer 4. Pak ik even uit het doosje. Dat is de volgende. Ah, oh, lief, een koosnaampje. Een koosnaampje. Welk koosnaampje kennen we? Met de volgende letter. Het is de S van Simon.
3: Schatje.
0: Schatje van
2: en dat was
0: Maartje.
2: Schatje Mieke die het als eerste zei.
0: Maarten, lekker schatje van me. Oké.
2: Het staat 2-2 trouwens, dus nee. Het is, hier, nu gaat het gebeuren. Ja.
0: Even de muziek weg. Oké. Zijn we er klaar voor?
3: Ja. Wat moet er wel? Is er al een vraag?
0: Nee. Ja. Zijn we er klaar voor met de volgende letter? Nee hoor, dat is niet de vraag. Wat kom je tegen in het ziekenhuis? Wat kom je tegen in het ziekenhuis? Het is 2-2 voor Mieke en Henny. Wat kom je tegen in het ziekenhuis? Let op, hier komt de letter. Het is de S van Simon.
3: Een schaar.
2: De schaar van Henny was echt eerder.
0: Oh, dus dat betekent we hebben een winnaar. En dat is Henny.
1: Ja. Dank je.
0: En Mieke. Het is net een Nederlands elftal. Je was er bijna. Henny, blijf aan de telefoon.
3: Doei.
0: Goed zo. En Mieke, ik spreek jou vast nog een keer.
3: Nou, ik moet me eerst even helemaal herstellen, hoor.
0: Oh, is het zo zwaar, dit? Nou, er is een afdeling nazorg, die wordt geleid door Maarten Faber.
3: Oh,
0: en het
3: spreker
0: is vrijdagochtend om 10:30.
3: Daar maak ik nog graag gebruik van.
0: Oké, succes.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Hoe lang
2: heten dan dit wordt het niet?
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de bazaar.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Ik ben Geke uit Oudorp.
8: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
9: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
10: Ik ben Marcia uit Haarlem.
11: Ik ben Björn uit Heerhugowaard.
12: Ik ben Marta uit Het Geest.
13: Ik ben Henk uit Oudesluis.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van vriendin Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Amsterdam wil de regels rond Koningsdag nog strenger gaan maken dan afgelopen jaar. Meerdere evenemententerreinen in de stad moeten er komen en strengere vergunningen voor ondernemers. Het bedrijf Esbaco moet ik zeggen, in Horen is failliet. 85 man staat op straat en er is 13 miljoen euro aan schulden. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. En Louis van Gaal die stopt als adviseur bij Ajax. De afgelopen 3 jaar adviseerde hij de Raad van Commissarissen op voetbaltechnisch gebied. Het vertrek van Alex Kroes en Marijn Beuker zijn doorslaggevend geweest bij het besluit van Louis van Gaal.
15: Wordt hij dan bondscoach weer, denk je?
16: Dat denk ik eigenlijk niet.
15: Nee, okay.
16: Dat denk ik eigenlijk niet.
15: Hoop ik.
16: Maar dat is mijn inschatting. Hij geeft misschien wel advies op dat gebied.
15: Ja, laat hij dat doen.
16: Ja, meer nieuws uit Noord-Holland, zometeen. Nu eerst het NOS Journaal.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
7: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: June tot 2.

0: 10 over 1 en dit programma heet June tot 2. Ja, we hebben haar al eerder te gast gehad. Ach, ze is een diehard in de keuken. Veel luisteraars kennen haar waarschijnlijk nog van de deelname aan Heel Holland Bakt. Met haar passie voor bakken, een oog voor detail en liefde voor vooral klassieke smaken wist ze indruk te maken in de tent. De finale, daar stond ze niet, maar ze heeft heel veel mooie verhalen. En ze maakt de mooiste dingen. Daar heb ik het over Anneke Tielmans. Dag Anneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag. Kruip dicht achter je microfoon, Anneke. Ja. En voor de luisteraars die meekijken op televisie, die kunnen jou zien via KPN 509 en Ziggo Kanaal 30. Hoe is het met je eigenlijk?
1: Goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Want weliswaar niet in de finale bij Heel Holland Bakt. Maar jij maakt er wel werk van, hè? Wat ben je daarna allemaal gaan doen?
1: Ik ben best wel benaderd door verschillende bedrijven ook. Dus ik heb wat samenwerkingen. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ja,
0: En waar bestaat die samenwerking dan uit? Wat moet je dan doen?
1: Nou, soms sturen ze een bakvorm op. Dan maak ik daar wat in en dan deel ik dat. En uiteraard tag ik dan hun bedrijfsnaam.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En verder blijft het bij mij echt hobbymatig.
0: Ja, ja, toch wel, hè?
1: Ja, ik heb wel een paar dames gehad voor een workshop. En als mensen dat leuk vinden, kunnen ze me altijd benaderen. Maar dan gaat het om 2 of 3 mensen. Ik heb geen ruimte om een groep van 8 mensen.
0: Nee, en je man zit hier op de bank, dus die krijgt een hartverzakking. En als jij op een gegeven moment zegt, oh, ik ga een ruimte huren. En dan ga ik een workshop geven voor 20 mensen.
1: Daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Nee. Maar je bent heel actief en ik volg je op Instagram. Je maakt echt werkelijk de mooiste dingen. Dat ik echt denk, jeetje, dit zou zo verkocht kunnen worden door een of andere patissier. Even terug in de tijd. Hoe voelt het voor jou om mee te doen aan Heel Holland Bakt?
1: Ja, ik denk dat je het nooit helemaal kan voorstellen als je zelf niet in die tent hebt gestaan.
0: Nee.
1: Het is gewoon best wel heel spannend.
0: Ja.
1: Alle dingen zijn daar anders. Hè? De temperatuur, de oven, het zijn niet je eigen
0: keuken. Ja, want je staat niet in je eigen keuken.
1: Nee, je werkt onder tijddruk. Thuis kijk ik nooit naar hoe lang ik ergens mee bezig ben.
0: Nee.
1: Ik ga het gewoon lekker maken.
0: Ja.
1: Of dan denk je iets moet stollen of het deeg mag koud worden. Nou, dan maak je het lekker de dag van tevoren en laat je het deeg in de koelkast liggen.
0: Ja.
1: Dat kan.
0: Hoeveel tijd had je dan eigenlijk om iets voor elkaar te krijgen in die tent?
1: Het is wisselend per opdracht. Meestal is de signatuuropdracht zo'n 2 uur. En het spektakelstuk kan wel 4 uur zijn. En dat is echt 4 uur achter elkaar. En mensen vragen wel eens, krijg je dan een pauze? Maar dat gebeurt niet.
0: Oh, het is niet tussendoor even zitten, kopje thee, even
1: nee,
0: op je telefoon.
1: Je mag best naar het toilet gaan, maar dat gaat dan gewoon van die 4 uur af.
0: Nee. Is het te doen eigenlijk?
1: Nee. Nee, eigenlijk is het altijd net iets te kort. Nou weet je, die 2 opdrachten wel. Die moet je thuis ook oefenen. Nou, moet niet, maar dat is wel slim om te doen. Alleen, je krijgt ook nog een opdracht die je niet van tevoren weet. Hè?
0: Ja. Ja, en dat is heel moeilijk. Wat was dat bij jou ook alweer, de opdracht die je kreeg die je van tevoren niet wist?
1: Het is elke week een andere. Ik moest een keer kozakken maken, kaasvlinders.
0: Kozakken, wat zijn dat?
1: Ja, dat is een soort mergpijpje.
0: Oh.
1: Komt uit Twente. En dan moet je dus in, ik denk dat we daar 1,5 uur voor kregen. Of 1 uur en 1 kwartier, kort hoor. Dan moet je dus het biscuit bakken. Maken, bakken.
0: Ja.
1: Je moet de botercreme maken. Je moet ze aan 2 kanten bekleden, besmeren met chocola. Maar er moest eerst een rol van gemaakt worden. En die moet weer in de marsepein gerold worden. En het moet ook allemaal teruggekoeld.
0: Ja, jeetje, maar Anneke, daar heb je toch ook in die tent gestaan dat je denkt, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen?
1: Ja, dat denken ze allemaal, hoor.
0: En kwam je huilend thuis bij je man op de bank?
1: Ja, ook wel eens gebeurd.
0: Ja. Wat zei je man dan tegen je?
1: En dan zei hij, nou, kom op, niet opgeven, we gaan gewoon door, weet je.
0: Ja,
1: ja, ja. Nee. Het was ook heel leuk.
0: Ja.
1: Maar het is intens.
0: Ja. Ja. En waarom was het vooral heel leuk?
1: Omdat het een hele leuke groep was. Omdat het leuk was om mee te maken. Omdat het ook een uitdaging is. En ik hou op zich wel van uitdagingen. Dus ja, en de sfeer is heel gezellig. Ja.
0: Ja.
1: Als het dan weer voorbij is, mis je het ook weer.
0: Ja. Nou, dat snap ik. Heb jij nog contact met oude deelnemers uit jouw serie van Heel Holland Bakt?
1: Ja. Ja, niet met alle 10 heel veel.
0: Dat lijkt me ook een beetje veel.
1: Ja, dat is best wel een beetje veel. Ik heb veel contact met Bianca en Shai. Die 2 stonden ook.
0: Shai heeft gewonnen, hè?
1: In de finale, ja.
0: Ja, Bianca stond ook in de
1: finale. Juriaan spreek ik regelmatig. Tom spreek ik regelmatig.
0: En waarover gaat het dan?
1: Meestal over bakken.
0: Ja. Ja, toch wel.
1: Ja. Nou, Bianca spreek ik ook wel. Die is met haar eigen workshops bezig.
0: Ja.
1: Die woont dan in Emmen. Dus we wonen een eind uit elkaar. Dus dat, dan vind je het leuk om daarover te sparren. Van hoe gaat het? En wat ben je allemaal aan het doen? En soms vragen ze ook tips, weet je wel.
0: Ja. En wat heeft het jou vooral gebracht?
1: Dat ik out of my comfort zone ben gaan bakken. Want je moet dingen gaan bakken waarvan je eigenlijk van tevoren denkt... weet je, als je zelf bakt, dan maak je een keuze. Denk je, dit vind ik niks, daar begin ik niet aan.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moet je.
0: Ja. En zijn het vooral recepten die je zelf ter plekke bedenkt... of ga je ook aan de slag met recepten van een ander?
1: Nou, iedereen gaat denk ik aan de slag met recepten van een ander. Je moet je eigen recept maken, maar je gaat natuurlijk wel... in boeken en op internet zoeken van wat zal ik samenstellen.
0: Heb je favorieten?
1: Ja, ik vind Matt Edlert, die vind ik heel leuk. Ik vind Rutger is natuurlijk mijn grote voorbeeld.
0: Rutger van den Broek.
1: Ja, en ik ben lid van Meesterlijk. Dat is van Robert van Beckhoven. Daar kan je ook op zijn. Als je daar lid van bent, ik krijg dat blad ook. Dan kan je ook op die internetpagina van hem allerlei recepten zien.
0: Ja. Ja. Leuk. Nou, het heeft je heel veel gebracht. Je bent gaan bakken, ook uit je comfortzone. Je hebt iets heel moois bij je. En dat ga je straks even delen met ons. In de hoop natuurlijk dat luisteraars dat ook gaan doen. Anneke Tielmans is te volgen ook op social media. En op welke manier, dat hoor je straks. Eerst Suzanne Freek met Blauwe Dag.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Suzanne Freek, een blauwe dag. We gaan verder praten met Anneke Tielmans. En het thema van vandaag is zomertaarten. En daar heb je mooie voorbeelden van, komt zo meteen. Is het makkelijk om iets te maken met fruit eigenlijk, Anneke?
1: Ik vind van wel. Ik vind het lekker, fris. Niet zo machtig. Hè. In de zomer wil je niet zo'n heel zwaar machtig...
0: Nee. En is het dan altijd met vers fruit? Of is het ook wel eens met fruit uit blik of pot of diepvries?
1: Het is ook wel met fruit uit diepvries, uit pot. Ja, dat gebruik ik eigenlijk zelf nooit. Maar
0: nou, ik dacht persik uit pot.
1: Ja, zeker kan dat. Ja. Ja, maar dat vind ik een beetje zonde in de zomer. Ja. En is je kan het verse zo... persikken krijgen.
0: Ja, daarom. Ja, ja. Ze hoeft het niet uit pot. En is het zo dat het fruit altijd tegelijk met het gerecht in de oven gaat? Of is het soms ook wel dat het als een soort topping daarna gebeurt?
1: Beide. Je kan fruit ook best meebakken. Ik heb laatst een Noorse cake gemaakt. Daar gaan de aalbessen doorheen en die worden meegebakken. En dan denk je dat het heel zuur is, maar het is eigenlijk heerlijk frisse cake. Helemaal niet zuur.
0: Nee. Oh jeetje, Noorse cake. Wat is jouw lievelingsfruit eigenlijk om mee te werken?
1: Frambozen.
0: Frambozen?
1: Ja, ik vind frambozen. Maar daar ben ik zelf gewoon helemaal gek op.
0: Ja, zijn ook heel gezond.
1: Ook heel kwetsbaar.
0: Ja.
1: Bederven snel.
0: Ja, ze zeker als een schimmeltje in.
1: En als je ze op een taartje wil doen, dan moet je echt wel mooie frambozen hebben die nog mooi stevig zijn.
0: Ja.
1: En toch rijp.
0: Jeetje, wat heb je gemaakt?
1: Ik heb zomerkoninkjes. Hè.
0: Ja?
1: Ik heb een beek.
0: Aardbeidjes?
1: De aardbeidjes. Een beek en een no-bake taartje.
0: Ja.
1: Ze zien er niet zo mooi uit als dat ze klaar waren. Want ze zijn net in de auto, hebben ze een hersenschudding opgelopen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, ze zien er nog keurig uit, hoor.
1: Ja.
0: Als je het even draait...
1: Waren de twee knapste nog.
0: Ja, laat ook even de aardbeien zien. Precies. Je hebt een bake-versie en een no-bake-versie.
1: Ja. De no-bake-versie is eigenlijk een kwarktaartje. Kwarktaartgebakje. Ik denk dat we het allemaal wel kennen, maar maak het alsjeblieft niet uit zo'n pakje. Ik ga het merk niet noemen, maar daar zitten dan koekkruimels in en een poedertje. Dit is gewoon, je verkruimelt zelf een koekje wat je lekker vindt, een biscuitje.
0: Misschien je koekje?
1: Bijvoorbeeld met gesmolten roomboter. Daarop zit een
0: Maar dat doe je in een pannetje of moet het ook wel gebakken worden?
1: Nee, dat hoef je niet te bakken.
0: Oké, dus als je verkruim je gewoon?
1: Als je gewoon de vorm hebt van je appeltaart, je ringvorm, boter en... koekruimels, dat smelt je. De boter smelt je, doe je bij de koekruimels. Dat druk je aan op de bodem van je taart. Zet je even in de koelkast. En ondertussen ga je de mousse maken. En die bestaat uit slagroom, gelatine en kwark.
0: Ja.
1: Lekker fris.
0: Oké, heel goed.
1: En ik heb er een eigen gemaakte compot doorheen gedaan van aardbeien en rabarber.
0: En hoe heb je die compot gemaakt?
1: Eigenlijk hetzelfde als dat je jam maakt. Heb ik het met gelatine, geleisuiker.
0: En dat zit er bovenop, zie ik.
1: Zit er doorheen. En daarbovenop heb ik er een gelatinelaagje van opgedaan. En dan een slagroom en een aardbeidje. Het is echt heel simpel. Ja,
0: en makkelijk te doen. Hoe lang ben je daarmee bezig?
1: Nou, ik denk dat ik dit in nog geen uurtje maak.
0: Nou, ik vind het echt heel bijzonder.
1: Ja, dit is echt heel simpel.
0: Ja.
1: En dan kan je een hele taart maken en niet een gebakje in een uurtje.
0: Okay.
1: Een hele, dan doe je gewoon een...
0: Ja, dan doe je gewoon wat meer.
1: Dit is een tartelet.
0: Ja.
1: En een tartelet is een koekdeeg, zeg maar, net als bij sloffen. Daarin zit een frangipan. Frangipan is met amandelmeel en boter en suiker, ei. Dat doe ik op de bodem. Dat wordt meegebakken ook, die frangipan.
0: Oké, dus dat maken we eerst.
1: Je maakt eerst die koekbodem.
0: Ja.
1: En daarop heb ik ook weer een laagje van die aardbeien rabarber... compot gedaan, slagroom en een aardbeidje.
0: Jeetje. Oké, en dat is dus een kwestie van bakken. Die bodem bak je. En de rest maak je dus af als het gerecht dus uit de oven komt.
1: Precies.
0: Ja. Is het mogelijk dat jij dit recept met ons deelt? Zodat we het kunnen plaatsen op social media?
1: Zeker. Ik zal het recept naar jou sturen.
0: Ja, en dan zetten we dat op social media.
1: En ik zal het ook op mijn eigen Instagram-pagina zetten.
0: Ja, dan. Heel leuk.
1: Ja,
0: ja en dan, dan linken we dat even door. Is dit ook mogelijk, want dit ziet er prachtig uit... met bijvoorbeeld andere vruchten...
1: Absoluut.
0: Blauwe bessen?
1: Zeker. Bosbessen, frambozen.
0: Kruisbessen.
1: Ananas is altijd een beetje link.
0: Oh ja,
1: ananas,
0: omdat het een beetje waterig is?
1: Nou, dat heft de werking van de gelatine een beetje op.
0: Oh ja.
1: Dus dat zou ik niet doen. Maar verder kan je het met best wel veel fruit doen.
0: Ja. Ik vind het geweldig. Ja. Hartstikke goed. Dankjewel voor het delen van dit recept. We maken een foto van met de prachtige kleding die je aan hebt. Passend bij je gerechten. Ja. En ik hoop gewoon dat je ergens in september weer terugkomt.
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Anneke Tielmans, volg haar op social media. Hoe ben je te volgen?
1: Anneke Bakt.
0: Anneke Bakt, Instagram,
1: ja. Ja,
0: staat Facebook.
1: Instagram, Facebook heb ik privé gehouden. En er staat ook nog een hele leuke winactie nu op mijn Instagram. Die is gisteren ingegaan, die duurt een week. Dus ik zou zeggen, kijken. Okay.
0: Anneke Bakt, hartstikke goed. Mooi, en we plaatsen ook even een foto van deze tartelet. En ook een no-bake versie die er heerlijk uitziet. In de hoop dat Barbara en ik even mogen proeven zometeen. Nou ja, na het nieuwsbulletin. Ondertussen draaien we de motors met Airports.

0: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
17: e-boekhouden.nl.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Ik ben Joris uit Aardenhout.
20: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
21: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: 4 minuten over 1:30. In Amstelveen is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
24: Goedemiddag. In Huizen woedt een grote brand in een woning. Aan de brand zou een explosie vooraf zijn gegaan. Het gaat om de Gooilandweg in Huizen. Een fotograaf ter plekke vertelt ons dat de schade enorm is en dat de gevel deels uit het pand is geblazen. Ook is er zeker 1 zwaar gewonde. Dat is een vrouw. Dat vertelt fotograaf Casper Bunschoten.
25: De gewonde vrouw lag dus in de achtertuin. Die was over haar hele lichaam helemaal verbrand. De vrouw is al afgevoerd door de ambulance. Hoe het nu verder met haar gaat, geen idee. De brander is op dit moment druk bezig met blussen. Aan de voorkant en de achterkant van de woning liggen de gevels eruit. En aan de achterkant ligt de gevel echt halverwege in de achtertuin.
24: Nou, heel erg heftig dus daar in Huizen aan de Gooilandweg. Later meer daarover. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij mag overstappen naar een minder strenge gevangenis. De overstap ligt wel gevoelig, maar voldoet aan de wet. Holleder zit een levenslange gevangenisstraf uit voor 5 moorden. De gevangenis in Vught is zo streng dat ieder jaar opnieuw gekeken moet worden of het nog veilig is. Nou, volgens onderzoek blijkt dat Holleder geen contact meer heeft met de buitenwereld en hij mag dus daardoor naar een soepeler regime. Ronald Koeman junior blijft toch bij Telstar. De keeper heeft zijn contract toch verlengd. Iedereen hield rekening met een vertrek naar het buitenland. Ja, Koeman kende natuurlijk een uitstekend seizoen bij Telstar. Hij zorgde ervoor dat Telstar ook in de Eredivisie bleef. En Louis van Gaal, ander voetbalnieuws, stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. Van Gaal keerde in 2023 op verzoek van Michael van Praag terug bij Ajax als adviseur. Hij wilde Michael van Praag graag helpen. En hij zegt over die tijd, er waren veel positiewisselingen en er was te weinig voetbal-know-how. Ja, vervolgens heb ik als extern adviseur daarin een rol kunnen spelen. En nu is het weer het moment om te stoppen. Laatste berichtje, hoorde dat eerder al even, maar nogmaals, de gitaar van Douwe Bob is gestolen en hij looft een beloning uit van €2000 voor de gouden tip. De zanger is er kapot van en hij schrijft op Instagram, het gaat om een Gibson J35 uit 1942. Het is mijn mooiste en dierbaarste gitaar.
2: Ik vind het wel zielig.
24: Het gaat om het instrument waarop ik alles schrijf, opneem en speel. De gitaar is uit zijn auto gestolen en zat wel in een gitaartas. Mensen die meer weten, ja, die wordt gevraagd om contact op te nemen met het management van Douwe Bob. En op zijn Instagram-account geeft hij ook wat meer informatie over die gitaar.
2: Ja, in zijn auto.
24: Ja.
2: Ik ging gisteren ergens eten, was uitgenodigd in Aalsmeer. En kom daar binnen. En toen zeiden mensen, oké, heb je alle waardevolle spullen uit je auto gehaald?
24: Ja, want omdat dat daar wel eruit gehaald werd.
2: Nou, ze kwam een tas met laptop in de kofferbak en zo. Dus ik ben wel teruggegaan.
24: Oh ja, dat is wel een goeie. Ja. Was je volgens niet vergeten dat je het daar had neergelegd?
2: Sorry. Dank je, Barbara.
24: Nee, dat zou ik kunnen hebben. Ja? Dan ga je naar huis en denk je, oh, ik heb mijn tas daar nog liggen.
2: Nee hoor, ik liep gewoon om 11 uur met die tas vrolijk naar de auto. Niet gestolen. Wrijvende vlek. Het weerbericht, Jan Visser.
3: Vanmiddag kan er in eerste instantie nog plaatselijk een beetje regen vallen. Later op de middag en vanavond is het droog en klaart het op. Het wordt maximaal tussen 20 en 22 graden. En aan de kust is de wind eerst nog vrij krachtig tot krachtig. Ook op het IJsselmeer uit het westen. Op land iets minder wind. Morgen vrijdag droog, periode met zon. En middagtemperaturen rond 22 graden. Aan de kust iets lager.
2: En dan heb ik nog een beetje verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken waar we gebleven zijn. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmaden, een kwartier vertraging. En de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Hetzelfde traject, stukje verderop. Tussen de afrit IJmuiden en het knooppunt de Hoek. 7 minuten vertraging.

0: En dat was Pharrell Williams met Happy.
1: NH helpt.
0: Laten we eens even kijken wat wij kunnen betekenen voor een luisteraar. En die heet Jans. Dag Jans, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, want je hebt onze hulp nodig, hè? Je hebt een mailtje gestuurd naar NH helpt. En er staat ook een oproep bij ons op de website. Op nhhelpt.nl. Wat kunnen wij nou voor jou betekenen?
2: Nou, ik werk 30 jaar voor een zwerfkattenstichting.
0: In Amsterdam, hè?
2: Ja, in Amsterdam. Wij zijn Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. En wij vangen katten, we helpen minima, we hebben voedselbank voor dieren. En wij zitten eigenlijk te springen om pleegadressen. Dus mensen die tijdelijk moederpoezen met kittens kunnen opvangen, omdat wij die niet in het asiel willen hebben eigenlijk.
0: Maar wacht even, Jans. Dus jij zoekt onder andere pleegadressen voor dus een moederpoes. En die moederpoes is bevallen.
2: Ja,
0: en die heeft een paar
2: kittens. Meerdere moederpoezen, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, moederpoezen met kittens die al geboren zijn.
0: Ja.
2: En voor katjes die buiten geboren zijn, dus die zijn wat angstiger en wat schuwer. Dus dan zoeken we mensen voor die thuis goed kunnen socialiseren, zodat ze in een huiselijke omgeving opgroeien.
0: Ja. Hoe vaak komt dit voor eigenlijk, dat jij gewoon kittens vindt op straat?
2: Nou, eigenlijk is het alleen maar zomers. Het hoogseizoen is dat voor ons. Maar 's winters worden er ook nog wel de najaarsnesten geboren buiten.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk wel een beetje het hele jaar door. Alleen zomers heb je dan een piek, zeg maar.
0: Ja, een toppiek. Omdat het misschien ook het seizoen is waarin veel katjes geboren worden.
2: Ja.
0: Is het moeilijk om een moederpoes op te vangen met kittens?
2: Nou, het is natuurlijk wel veel werk. Je moet een eigen kamertje hebben voor ze. Want zo'n moederpoes wil rust. Die wil niet in een huiskamer tussen andere katten en honden. Het is natuurlijk veel schoonmaakwerk. En tegen de tijd dat de katjes een beetje beginnen te lopen, met 4-5 weekjes gaan ze ook zelf eten.
0: Ja,
2: dus daar gewoon veel aandacht aan geven, zodat ze goed sociaal zijn.
0: Ja.
2: En makkelijker te plaatsen zijn.
0: Ja, ik heb één keer een nestje gehad van mijn eigen kat met de 3 kittens. Ah, het is wel heel schattig.
2: Ja, maar jullie... is er alweer eentje te veel, hè? Want er zijn al zoveel katten in de asiel. Dat zitten vol. Als iedereen één keer een nestje neemt, dan heb je weer een heleboel katten erbij.
0: Ja, maar lieve Jans, dat gebeurde per ongeluk, hè? Want ik ben er niet bij geweest.
2: Nee, als mensen hun katten op tijd laten steriliseren, dat kan al vanaf 3 maanden bij ons, tegen gereduceerd tarief ook.
0: Ja.
2: Dus wat houd je tegen?
0: Ja, precies. Nou, mijn kat leeft niet meer, dus dat kan ook niet meer.
2: Ja, maar kan je hier mooi nieuw halen.
0: Ja. Nou, Jans, ik heb nu een hond. Maar Jans, even dan toch terugkomend op die katten.
2: Ja.
0: Als die kittens dan zelfstandig kunnen eten, waar gaan ze dan daarna naartoe?
2: Nou, als de kittens oud genoeg zijn, dan komen ze hierheen voor de vaccinaties. De moederpoezen blijven vaak dan al hier. Die worden dan geholpen, gesteriliseerd en die gaan wij herplaatsen.
0: Ja.
2: En na de eerste vaccinatie gaan ze weer terug naar het pleegadres. En na 3 weken worden ze dan ook de tweede enting wordt er dan gegeven. En dan worden ze ook meteen gesteriliseerd. En dan blijven ze hier, zodat wij weer nieuwe huizen voor ze kunnen vinden.

0: Soms gebeurt ook dat vanuit het pleegadres, dus dan hoeft ze niet weer terug naar het asiel. Maar dan hebben wij hier mensen al gescreend die op zoek zijn naar kappen. Uh-huh. En die sturen wij dan door naar de pleegadres.
1: Ja. Maar nu voor dit alles zoek je dus adressen waar de moederpoes naartoe kan met de kittens.
0: Ja.
1: En dat is dus als
0: ik kittens alleen, hè, die schuw zijn.
1: Oh, dat kan ook nog. Ja. En als ik dat begrijp, is dat dus voor een tijdelijke periode van misschien een maandje of twee of zo.
0: Ja, soms wat langer als de kittens ziek zijn en of de moeder wat angstiger. Dus het verschilt.
1: Ja, en mensen moeten in ieder geval een aparte ruimte hebben waar de moederpoes met de kittens gewoon rustig kan zijn. Goed. Ja. Als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze dan terecht, Jans?
0: Ze kunnen altijd mailen en mensen moeten echt geduld hebben, want na zo'n oproep krijg je altijd heel veel aanvragen.
1: Ja.
0: En mijn collega die dat behandelt, die komt al om in het werk, omdat het natuurlijk nu de drukke periode
1: dus,
0: is.
1: Ja, dus met een beetje geduld.
0: Antwoord.
1: Ja.
0: Ja, en dat is info@amsterdamsezwerfkatten.nl.
1: Hartstikke goed.
0: Heb je die ruimte niet om kittens op te vangen, zijn we ook altijd nog op zoek naar vrijwilligers die ons hier kunnen helpen op de locatie.
1: Nou, je hebt het duidelijk kunnen verwoorden. Dit is Jans van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. info@amsterdamsezwerfkatten.nl. Dankjewel, Jans.
0: Jullie ook. Goed. En succes met de uitzending.
1: Dankjewel. Dag, Jans.
0: Jij ook. Doei, doei.
1: Dag. Duidelijk verhaal van Jans. Als je dus informatie wil over dit hele verhaal, mail ze naar info@amsterdamsezwerfkatten.nl. Je kunt ook kijken op onze website en hij helpt.nl.

0: My Life van Billy Joel. Het loopt tegen tweeën. Zandt en Nick Velderman met zijn programma Goedemiddag. Niet te vergeten Barbara met vandaag... Patricia met vandaag de dag en Barbara met de nieuwsbulletins. En er is dus een heftige brand en een explosie in huizen. Het laatste nieuws daarvan hoor je zo meteen. Wie hebben we, Maarten, morgen te gast?
1: Jip Isabel de Jong en Adeline Mans. En zij hebben een heel spannend boek geschreven. Of eigenlijk een bundel met allerlei spannende verhalen.
0: Oh.
1: Ja. Voor en door vrouwen.
0: Oké, en gaan wij dat nog lezen, Janiek?
1: Ik heb het al gelezen.
0: Heb je het al uit?
1: Wat jij moet doen, moet je zelf weten. Maar ik heb het al uit.
0: Helemaal?
1: Ja. Het is erg spannend.
0: Oh, sensueel. Sensueel. Vanavond ook sensueel. Over de top.

0: vanavond. Over de top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Hoe lang
2: beter dan dit wordt het niet.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
9: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
10: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
11: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
13: Ik ben Roos en ik kom uit Warmehuizen.
14: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Na een explosie woedt er een grote brand in een woning in Huizen. De gevel is grotendeels uit het pand geblazen en er zijn minstens 2 gewonden. Met drones wordt naar meer gewonden gezocht die mogelijk nog binnen zijn. 15 woningen zijn ontruimd. Het bedrijf Esbaco in Horen is failliet. 85 man staat op straat en er is 13 miljoen euro schuld. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. En Louis van Gaal stopt als adviseur bij Ajax. De afgelopen 3 jaar adviseerde hij de Raad van Commissarissen op voetbaltechnisch gebied. Het vertrek van Alex Kroes en Marijn Beukers zijn doorslaggevend geweest bij de beslissing van Van Gaal. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers.
6: Aan tafel.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
9: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

nieuwe muziek van Alex Warren bij NH met Passenger. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Heb je dat meegekregen gisteren? Twee gemaskerde mensen hebben helemaal bovenop het Empire State Building in New York gestaan met een spandoek. Op het spandoek stond een vredesboodschap. Bij de afdaling ging een van de klimmers op zijn knie. Voor een huwelijksaanzoek. Het schijnt dus dat hij dit samen met zijn vrouw, denk ik, heeft gedaan. Om naar boven te miskopen. Zijn vrouw het altijd zijn vrienden zijn niet blij zijn natuurlijk, hè. Ja, niet veel later werden ze hoog boven de grond opgewacht door de politie. Ze was te zien op livebeelden vanuit een helikopter. Zo is het ook gefilmd. En ze zijn dus wel aangehouden. Dus trouwen zit er even niet bij. Toen dacht ik, kunnen we een liedje verzinnen vandaag over New York? Of iets wat met New York te maken heeft. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Van New York gaan we even terug naar Berlijn. Dit is Take My Breath Away.

Ed Sheeran bij NH met Bad Habits. Ja, twee gemaskerde mensen hebben helemaal boven op het Empire State Building in New York gestaan met een spandoek. Ja, wat stond er dan op dat spandoek? Nou, een grote tekst, een grote vredesboodschap. Nou, bij de afdaling ging een van de klimmers op zijn knie voor een huwelijksaanzoek. Dat betekent dus, denk ik, dat het vrouw en man was, tenminste. Ze gaan trouwen, dus ik neem aan dat het vriendin en vriend was. Ik hoop dat ze ja heeft gezegd, oké, op die grote hoogte. Nou ja, niet veel later toen ze beneden kwamen, toen werden ze opgewacht, zijn ze gearresteerd, zijn ze meegenomen. Dus trouwen zit er voorlopig niet in. Liedjes over New York, dankjewel. 088-850-51-52. Wat veel binnenkomt, dat is Sting met Englishman in New York. Mooi liedje, vind ik ook echt een leuk liedje, moet ik eerlijk zeggen. Big Apple, ja, past ook perfect. Hier hebben we nog That's the Way You Spell New York. Ook hartstikke leuk. Dank je wel, Koen. Maar deze komt ook ontzettend vaak binnen. Ja, pas perfect. Het was namelijk ook de Empire State. Dus Empire State of Mind ga ik draaien voor je. Alicia Keys hoor je bij NH.

0: Alicia Keys bij NH met Empire State of Mind. Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Jij wel, Bar? Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: United States.
1: Latijns-Amerika.
0: Oké, dus niet bijvoorbeeld New York of iets in die trant.
1: Zou je dat wel keer willen? Zeker.
0: Ja, ik hoor wel eens dat het hartstikke mooi is. Maar ook 5 dagen is dan lang zat. Dan heb je de Big Apple gezien en de mooiste dingen bijvoorbeeld van New York. Ik zou alleen nu niet zo'n leuk moment vinden misschien met Trump. Dat houdt mij eigenlijk een beetje tegen.
1: Is New York wel volgens mij heel erg anti-Trump?
0: Oh ja, anti-Trump. Want ik hoor best wel verhalen met bij de immigratie... of als je aankomt dat je goed visum en zo moet hebben... of dat ze helemaal in je telefoon gaan kijken... of je wat voor te zeggen of het goed of slecht is natuurlijk. Hè. Maar dat houdt me een beetje tegen. Daar kom ik niet meer terug, hè. Of juist heel snel, zonder dat ik in New York ben geweest. Kan ook natuurlijk, hè.
1: Nou, het lijkt mij persoonlijk leuk om een keer mijn huis in Amsterdam te ruilen... met iemand die in New York woont.
0: Kan dat? Is er zo'n website die dan huizen ruilt?
1: Ja.
0: Jouw vrouw, mijn vrouw. Doe je daar mee dan? Dat kan je ook doen, hè?
1: Nou, niet met de partner erbij. Alhoewel, ik weet niet wie het is.
0: Nee, ik weet het ook niet. Kom je terug in een heel schoon huis. Je weet het niet, hè? Bar, goedemiddag. Het is ondertussen bijna 2:30. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, heel heftig. Namelijk een zware explosie en een zeer grote brand in een huis in Huizen.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer... zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod... en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive... en doe mee met deze zomerse actie.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt... Ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Ik ben Menno. Ik kom met het mooie en landelijke Andijk.
16: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
17: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: En 1 minuut over 2:30 momenteel. In Groet is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We beginnen in Huizen. Na een explosie is daar grote brand uitgebroken. In een woning dus in Huizen aan de Gooilandweg. En de gevel is grotendeels uit het pand geblazen. En er zijn minstens 2 gewonden. Contact nu met onze verslaggever Daan Visser. Daan, kun je eens vertellen hoe het daaruit ziet?
19: Ja, het vuur is inmiddels wel onder controle. Dat is niet meer zichtbaar in ieder geval. Maar ja, de voorgevel en ook de achterkant van het pand is helemaal door de explosie helemaal eruit geslagen. Overal liggen ook brokstukken, zowel in de voor- en achtertuin. Er wordt nu met drones rondgevlogen. Wat we weten is dat er 2 gewonden zijn gevallen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. En de politie en de veiligheidsregio houden er rekening mee dat er misschien ook nog wel iemand in het gebouw kan zijn. Maar dat weten we nu nog niet. Ja, die drones die kunnen daarbij helpen. Ze kunnen nog niet het gebouw in vanwege instortingsgevaar. Dus dan die drones helpen om beter in het gebouw te kunnen kijken wat dat betreft.
1: Ja. Ik begreep ook dat er 15 woningen in omgeving uit voorzorg zijn ontruimd. Is er dan nog kans dat het vuur overslaat of was die kans er?
19: Nou, die kans was er inderdaad wel, maar zoals het er nu uitziet lijkt het niet dat er nog vuur over kan slaan. Want ik zeg, de vuur lijkt grotendeels uit. Er komen nog pluimpjes rook uit het pand, zeg maar uit de bovenkant. Maar het lijkt nu wel dat het vuur wel grotendeels uit is.
1: Ja, tot slot kort, we kunnen op de foto's zien dat die kracht van die explosie ongelooflijk sterk moet zijn geweest. Is er al iets bekend over, over de oorzaak?
19: Nee, daar is nog niets bekend over. Ik ga zo nog een keer langs bij de veiligheidsregio of er een update is. Maar tot zover bekend weten we niet wat die explosie en de brand hebben veroorzaakt.
1: Nee. Hartelijk dank voor nu. Daan Visser vanuit Huizen. Minstens 2 zwaar gewonden dus. En een enorme schade daar aan de Gooilandweg. Dan hebben we ook ander nieuws. Ronald Koeman junior die blijft toch bij Telstar. De keeper heeft zijn contract toch verlengd. Iedereen hield rekening met een vertrek naar het buitenland. Ja, Koeman junior kende een uitstekend seizoen bij Telstar. Met een beslissende strafschop tegen FC Volendam zorgde hij ervoor dat Telstar volgend jaar weer in de Eredivisie speelt. Door faillissement van bakkersingrediëntenbedrijf Esbaco in Horen raken 85 medewerkers hun baan kwijt. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Het bedrijf heeft een schuldenlast van zo'n 13 miljoen euro. Curatoren onderzoeken de oorzaak van het faillissement en bekijken of er misschien een doorstart mogelijk is. Ander sportnieuws. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. In 2023 keerde hij op verzoek van Michael van Praag terug bij de club. Hij wilde Michael van Praag graag helpen. En Van Gaal zegt over die tijd, er waren veel positiewisselingen en er was te weinig voetbal-know-how. Nou, vervolgens heb ik als extern adviseur een goede rol kunnen spelen. En nu is het weer het moment aangebroken om te stoppen.
0: Zou hij gevraagd kunnen worden bijvoorbeeld om bondcoach weer te worden? Of bondscoach? Of is dat iets wat hij niet meer doet?
1: Ik denk dat hij dat niet meer doet.
0: Oké, okay. Maar zeg nooit nooit natuurlijk bij Van Gaal, hè? Toch? Of is het echt klaar?
1: Dat idee heb ik wel. Ik denk daarom dat hij wel op wil treden als adviseur in allerlei vormen en plekken. Maar ik denk eigenlijk niet als bondscoach.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Nee, denk ik eigenlijk niet. Een ander, tot slot, een laatste verhaal. Dat is heel een gek verhaal. Misschien ken je de situatie wel op de Vijzelgracht in Amsterdam. Daar kan je dus je auto parkeren. Maar dan gaat die auto, die staat eigenlijk in een lift.
0: Oké, wacht even. Je kan dus je auto parkeren eigenlijk in een soort garage eronder. Alleen je auto moet je dus rijden in een lift, waardoor jouw auto onder de grond gaat en het zichzelf een parkeerplek aangeeft of zo. Of zoiets toch?
1: Ja, die mensen die wonen daar en die kunnen niet parkeren voor de deur, maar die hebben een ondergrondse parkeergarage. En dan moeten ze eerst met hun auto in een lift staan. En dan gaat die lift, die zakt uiteindelijk naar beneden met die auto erop.
0: Is maar dat nou, wel? Blijf je er dan in zitten?
1: Nee, je blijft er niet in zitten.
0: Dat ding zoekt zelf namelijk een plek, hè? Dus oké.
1: Okay. Ja, maar je moet wel controleren of hij wel gezakt is. Maar wat gebeurt er nu? Je weet Amsterdam, de parkeerplaatsen zijn ontzettend schaars.
0: Ja, ja.
1: Er staat al 2 dagen een auto in die lift zonder dat die gezakt is.
0: Hoe kan dat
1: dus
0: nou?
1: Dus niemand kan meer parkeren.
0: Maar van wie is die? Niemand weet ook van wie die auto is.
1: Ja, dat is een goeie. Buurtbewoners hebben al allerlei briefjes achtergelaten met de tekst ASO niet weglopen. En want ja, je moet altijd, als je die auto neerzet en met die lift naar beneden gaat, moet je altijd wachten tot dat gebeurd is.
0: Tot die echt weg is, die auto.
1: Maar het schijnt dat die auto, dat die vrouw dat ook gedaan heeft, maar dat die auto toch weer omhoog is gekomen.
0: Het is niet gooi je een muntje in en dan komt een willekeurige auto voor terug. Dat is het niet.
1: Nee, dat is gewoon een grote, dikke, vette BMW.
0: Een soort groot casino natuurlijk, hè? Ja. Dat je een keer aankomt dat je een heel ander soort auto terugkrijgt. Ja. Zal wat zijn. Ja, ik heb wel vaker gehoord dat dit systeem niet echt waterproof is eigenlijk. Dat het heel goed werkt. Staat vaak in storing.
1: Ja, nou, je moet maar even op onze website nanieuws.nl kijken. Want dan zie je de auto in het lifthuisje staan.
0: Moeten we nog even een mededeling doen voor de vrouw. Meld u alstublieft bij de balie, komt uw auto halen.
1: Ja. Ja, ik geloof dat de bewoners al een verzoek hadden gedaan van sleep hem weg. Maar dat heeft de stad, gemeente Amsterdam niet gedaan.
0: Oh jeetje.
1: Ja, dat kan natuurlijk wel gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Nou goed, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Nou, dankjewel Barbara. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
20: Goedemiddag Nick. Vanmiddag kan er in eerste instantie nog plaatselijk een beetje regen vallen. Later op de middag en vanavond is het droog en klaart het op. Het wordt maximaal tussen 20 en 22 graden. En aan de kust is de wind eerst nog vrij krachtig tot krachtig, ook op het IJsselmeer uit het westen. Op land iets minder wind. Morgen vrijdag droog, periode met zon en middagtemperaturen rond 22 graden. Aan de kust iets lager.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één flinke vertraging bij ons in de provincie. De A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en afrit Noordwijkerhout. Daar 23 minuten.

0: Het is zo'n mooi liedje dit, hè? Ja, het is Lauren Daigle bij NH. Liedje die niet meer zo vaak hoort, hè? Zou best wel iets naar boven mogen komen, toch? Ja, een beetje meer prioriteit voor Lauren Daigle. Het is You Say bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B.

Of keuze B, dan kies je voor Shania Twain met You're Still the One. Ja, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen zo? Het is leuk als je meedoet, hè? Doe dat ook vooral. Daarvoor is dit ook. Wat wil jij liever horen zo meteen? Kies jij dan voor die keuze A, Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright? Of kies jij voor die keuze B, Shania Twain met You're Still The One? Bellen, berichtjes sturen, doen hè? 088-850-51-52. 088-850-51-52. Nou, bijzonder goedemiddag, Noord-Holland. Goed dat je erbij bent op deze donderdagmiddag. De Voortalks hoor je bij NH Loco.

0: is nieuwe muziek van Yves Berendsen bij NH. Misschien is het tijd.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dat je wel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, de Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright. En keuze B, Shania Twain, You're Still the One.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen, hè? Nogmaals, bedankt dus. De meeste stemmen. 60% kiest voor keuze A. De Babysitter Circus hoor je bij NH. En het is een beetje de motto misschien ook, wel motto van de dag. Altijd komt alles weer goed. Zingen ze over. Everything's gonna be alright, hoor je bij NH.

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
1: Uit Noord-Holland.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
0: Helemaal NH.
5: Maar het regent en het regent.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH.
5: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
3: NH.
0: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
9: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
11: Ik ben Mike uit Den Helder.
12: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
13: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
14: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
16: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Drie uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Bij een explosie en een grote brand in een woning in Huizen zijn minstens 2 gewonden gevallen. Mogelijk zijn er nog mensen in het pand, maar de brandweer kan niet naar binnen. Dat is niet veilig genoeg. Uit voorzorg zijn 15 woningen ontruimd in de buurt. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Een speciale commissie vindt dat hij over mag stappen naar een minder strengere gevangenis. De overstap ligt gevoelig, maar voldoet wel aan de wet. En Louis van Gaal stopt als adviseur bij Ajax. De afgelopen 3 jaar adviseerde hij de Raad van Commissarissen op voetbaltechnisch gebied. Het vertrek van Alex Kroes en Marijn Beuker zijn belangrijk geweest bij het besluit van Louis van Gaal. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 6 vertragingen bij ons in de provincie. Krijgt de langste, dat is ook wel echt een enorme lang hoor. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Knopend Burgerveen. Momenteel 60 minuten.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
27: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
27: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
28: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: nog vaker.
1: De Snelle en Maan bij NH met Blijven Slapen.
2: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
1: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Theo Schuit uit Enkhuizen. Theo, mag ik jou feliciteren? Speciaal voor jou vandaag het toetertje Theo uit Enkhuizen. Gefeliciteerd.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Zet jezelf ook op de kalender 088-850-5152. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: I just might.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1991. Zo had je in dat jaar de kunstroof in het Van Gogh Museum. Luister mee.
2: De grootste kunstroof in Nederland sinds 1945. 20 Van Goghs met een geschatte waarde van een miljard gulden verdwijnen uit het museum. Een van de auto's van de inbrekers krijgt een klapband en de schilderijen blijven beschadigd achter. Werknemers en ex-werknemers van het bedrijf dat het museum moest bewaken blijken de daders te zijn.
0: Nou, mocht je naar de radio hebben aangezet toen de tijd op 2 juli 1991... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren namelijk samen echt een enorm grote hit. Die ga je horen bij NH Sucro. Paul Jong hoor je met Sensu.

0: en haar over Something Beautiful gesproken. Ik kijk even naar links. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, wat een
0: hallo.
1: Compliment.
0: Het is een mooi compliment
1: tenminste,
0: vandaag.
1: Ik zit ja. wel links van je.
0: En dat is waar. Ja. Als ik rechts had gezegd natuurlijk, dan ja. zit iemand.
1: Nee, zo is dat.
0: Maar ik ben een beetje laat. Het is namelijk 2 minuten over half 4, de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen
1: in? Je krijgt de laatste ontwikkelingen rond die enorme explosie en brand in een huis in Huizen.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
9: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
10: Ik ben Tom uit De Zaan.
11: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is de hoogste tijd. Het is 4 minuten over half 4. Momenteel in Kastrikum is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een explosie en grote brand in een rijtjeshuis in Huizen zijn vanmiddag 2 gewonden gevallen, waarvan 1 vrouw zwaar gewond. De gevel is grotendeels uit het pand geblazen. Mogelijk zijn er nog mensen in het pand. Met drones wordt naar hen gezocht. Een compleet huizenblok is ontruimd uit voorzorg. Je hoort onze verslaggever, dat is Daan Visser.
13: De voorgevel en ook de achterkant van het pand is helemaal door explosie helemaal eruit geslagen. Overal liggen ook brokstukken, zowel in de voor- en achtertuin. Er wordt nu met drones rondgevlogen. Wat we weten is dat er 2 gewonden zijn gevallen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. En ja, de politie en de veiligheidsregio houden er rekening mee dat er misschien ook nog wel iemand in het gebouw kan zijn, maar dat weten we nu nog niet.
1: En dat zei onze verslaggever Daan Visser. Ja, die brand is grotendeels geblust, maar er zijn nog wel warme plekken in het huis en die kunnen later nog oplaaien. En het gebouw is zo instabiel dat de brandweer ook nog niet naar binnen kan.
14: Nou ja, het vervelende
1: van dat. Pardon, dat was de verkeerde. Ik heb namelijk ander nieuws. Door het faillissement van bakkersingrediëntenbedrijf Esbaco in Hoorn raken 85 medewerkers hun baan kwijt. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Het bedrijf heeft een schuldenlast van zo'n 13 miljoen euro. Curatoren onderzoeken de oorzaak van het faillissement en kijken of een doorstart misschien mogelijk is. Tijdens de extreme hitte van vorige week zijn in Nederland ongeveer 480 mensen meer overleden dan normaal. Dat meldt het RIVM. Vooral 80-plussers die waren kwetsbaar. En de meeste extra sterfgevallen waren in het oosten en het zuiden van het land, waar het het warmst was. Volgens deskundigen zijn ouderen en mensen met chronische ziektes kwetsbaarder bij extreme hitte. Hun organen werken minder goed en ze drinken ook minder. Daarnaast zweten ze ook minder. Laatste berichtje, ja, over die warmte gesproken. Ook niet alleen de mensen hadden er last van, maar ook de bomen. Dat vertelde bomenmanager Hans vanochtend in de ontbijttafel. Een specifiek soort bomen had erg last van de hitte.
14: Nou ja, het vervelende van dat weertype is dat populieren... die hebben de nare eigenschap dat ze wel eens grote armen uit willen breken, omdat ze te droog worden.
0: Oh.
14: En ja, daar hebben ze helemaal hun naam voor in het Engelstalige, de summer drop dead.
0: De wat?
14: En de summer drop dead. Dat houdt in dat een tak spontaan kan breken in een populier. Terwijl er helemaal geen wind hoeft te staan. Maar dat, ja, weet je, nee, dat is voor ons is dat lastig.
1: Ja, Dat is
0: wat een vent is dit?
1: Ja, ik denk, maar het maakt op zich niet uit wat hij zegt. Het is heel leuk om hem te horen.
0: De summer drop dead is het, hè?
1: De summer drop dead.
0: Ja.
1: Maar het is dus wel een serieus probleem. Als het heet en droog is, dan kunnen er zomaar spontaan takken van populieren afbreken. Dat wist ik persoonlijk nog niet.
0: Jezus. Dus ik vind, wat doet een bomenmanager?
1: Ja, bomenmanager. Nou, een bomenmanager die ziet bijvoorbeeld van tevoren al die gevaren en kan dan eventueel ingrijpen.
0: Okay.
1: Ik kan me zo voorstellen dat ze dan al wat takken van die populieren uit voorzorg afhalen of zoiets.
0: Oh ja. Deze man doet dit echt. Het is niet toevallig een typetje uit een of andere show. Deze man moet een eigen programma krijgen.
1: Ja, vind ik ook.
0: Het is een beetje zoals de ziekte van Hedel. Hè? Dat soort mensen zeiden het. Hè? Oh, ik hou ervan.
1: Ik ook.
0: Dit moeten we op tv krijgen. Gewoon een dag volgen deze man. Is toch goud?
1: Ja, inderdaad. Hans.
0: Nog één keer, hoe heet het?
1: Wordt vervolgd. Hans, hij klinkt dus. Wacht eens even. Waar is
0: doe
1: Hans
0: nog, doe,
1: nou?
0: Doe nee,
14: het vervelende van dat weer type is dat populieren. Die hebben de nare eigenschap dat ze wel eens grote armen uit willen breken, omdat ze te droog worden.
10: Oh.
14: En ja, daar hebben ze helemaal hun naam voor in het Engelstalige, de Summer Drop Dead.
1: De Summer Drop Dead.
0: De Summer Drop Dead.
1: Oké, nou, hebben we weer wat geleerd? Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Ja, dankjewel, Bar. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag kan er in eerste instantie nog plaatselijk een beetje regen vallen. Later op de middag en vanavond is het droog en klaart het op. Het wordt maximaal tussen 20 en 22 graden. En aan de kust is de wind eerst nog vrij krachtig tot krachtig, ook op het IJsselmeer uit het westen. Op land iets minder wind. Morgen vrijdag droog, periode met zon en middagtemperaturen rond 22 graden. Aan de kust iets lager.
0: Van de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel twee vertragingen bij ons in de provincie. Krijgt de langste, dat is de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp, Zuid en Hoogmade. 60 minuten.
14: Nou ja, het vervelende van dat weertype is dat populieren. Die hebben de nare eigenschap dat ze wel eens grote armen uit willen breken, omdat ze te droog worden.
10: Oh.

0: Jack Johnson bij NH met Good People.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Voor de laatste keer vandaag en deze week meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wat wil jij liever horen? Meestemmen via 088 850 1.

John Hyatt dus, hè. Met Have a Little Faith in Me of kies je voor keuze B. Dat is Stevie Wonder, Superstition. Ook lekker, toch? Ja. Twee keuzes. Jij stemt keuze A. Dat is John Hyatt met Have a Little Faith in Me. Of kies je voor keuze B. Dan ga je dus voor

Wonder, Superstition. Stemmen 088-850-5152. Dan kijk ik even naar de hoek en in die hoek staat een man met de gitaar en een bijzonder mooie stem. Je kent hem vooral van de kerstliedjes, maar ook dit is goed. Chris Rea hoor je bij NH. Zingt over Josephine.

0: Het is de Bauza bij NH met Magnetic.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meesterhebben. Twee liedjes keuze A. Dat is John Hyatt met Have a Little Faith in Me. En keuze B. Stevie Wonder Superstition.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: En nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. De meeste stemmen die kiezen voor dit liedje keuze B. Stevie Wonder Superstition hoor je bij NH. Zometeen naar 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag. Met Patricia zeg ik tegen jou. Fijne middag, Noord-Holland.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Hoe lang
2: beter dan dit wordt het niet.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
8: Ik ben Marjan uit Mokum.
9: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
10: Ik ben Helderder.
11: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een explosie en een grote brand in een woning in Huizen zijn 2 gewonden gevallen. Mogelijk zijn er nog mensen in het pand, maar de brandweer kan niet naar binnen. Is niet veilig genoeg. Uit voorzorg is een heel huizenblok ontruimd. Louis van Gaal stopt als adviseur bij Ajax. De afgelopen 3 jaar adviseerde hij de Raad van Commissarissen op voetbaltechnisch gebied. En de gemeente Schagen is een miljonair rijker. Bij de droomsalaristrekking van de staatsloterij won iemand 1 miljoen euro belastingvrij. Nou, straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de ANWB Verkeersinformatie, die krijgen we van Jelmer. Goedemiddag, hoe gaat het op de weg?
10: Goedemiddag, het is al vroeg druk. 12 files op dit moment en ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmaar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Bijna 70 minuten vertraging. Dik een kwartier vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam. En de laatste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen. Een ongeluk gebeurt. Twee rijstroken zijn daar dicht en je vertraging loopt op tot 3 kwartier.
16: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
17: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
18: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
24: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
25: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
26: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Vandaag de dag.
28: Met Patricia Nagelkerk.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij Vandaag de Dag op deze donderdag de 2e juli. God, die maand juli die is echt alweer goed begonnen.
1: Ja, het is gewoon juli.
0: Ja, dat is echt een gek idee, toch?
1: Ongelooflijk.
0: Ik moet alweer na gaan denken over de kerst bijna.
1: Nou, ja. Ik weet al wat ik ga maken, denk ik.
0: Kaas van duur.
1: Ik ben er alweer helemaal uit. Nou, ik dacht een gevulde kalkoen.
0: Oh ja, moet je wel een grote roven kopen, hè? Ja, dat zijn nogal joekels.
1: Het kalkoen niet eens lekker eigenlijk.
0: Oh, nou kijk, daar gaan we al. Nou, misschien een vega-kalkoen, zou dat bestaan?
1: Zullen we eerst nog maar even nadenken over een parasol mee naar het
0: strand? Ja, zo is het. En een cool tasje, lekker om je sixpack in te bewaren.
1: Ja, zoiets.
0: Dat zijn handige dingen.
1: Goeie.
0: Leuk dat je erbij bent, Jelmer. En Barbara is er ook voor het nieuws.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, Bar. En veel nieuws, hè, met die explosie en die brand.
2: Ja, heel heftig in huizen.
0: Ja.
2: Ja, we houden je daar natuurlijk van op de hoogte hoe het verder gaat.
0: Ja, zeker. Onze verslaggever die was ook daar, dus nou, we zitten er bovenop. Hey, donderdag 2 juli is het vandaag. Het is Wereld UFO-dag, zag ik.
1: Oh.
0: Heb jij wel eens een UFO gezien? Of denk je dat je er misschien wel eens een gezien hebt? Ik dacht het vroeger heel vaak, maar dat bleken altijd gewoon satellieten te zijn.
1: Ik heb wel eens dingen zien vliegen, maar niet dat ik dacht.
0: Maar dat was
1: dit begrijp ik niet. Ja, dan zie ik sowieso allemaal dingen vliegen waarvan ik denk, hoort het hier? Is dit de bedoeling? Hey, ik begrijp dingen wel redelijk. Als ik een vliegtuig zie, dan denk ik, nou, dat is een vliegtuig. Als ik een vogel zie, dan denk ik vaak, dat is wel een
0: dat
1: vogel.
0: Dat is redelijk duidelijk.
1: Als ik een auto zie vliegen, denk ik ook, prima.
0: Ja, ga maar.
1: Ga je
0: jij zo graag weer heen. Ja. Vlieg op. Nou, over vliegen gesproken. Het is ook de dag dat in 2002, en ik kan me dat nog wel herinneren, die Steve Fossett, zo'n miljonair, die ging een non-stop solovlucht maken in een luchtballon.
1: Oh, ja.
0: En keerde op deze dag in 2002 weer veilig terug aan land. Nou, dat vond ik ook best een hele stoere actie, hoor.
1: Ik heb dus nooit, of zit ik dat dan weer te verwarren met een zeppelin, ik heb nooit echt begrepen waar die dingen opeens zijn. Een luchtballon is wel wat anders, hè?
0: Een luchtballon is zo'n mandje en dan zit dus een hele grote ballon boven.
1: Ah nee, dan heb ik het over een zeppelin. Ik weet dus nooit waarom, waar zijn die dingen gebleven?
0: Dat ze er nu niet meer zijn, bedoel je?
1: Weg.
0: Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, niemand gebruikt ze meer.
1: Nee.
0: Er is een keer een heel erg ongeluk mee gebeurd. Misschien
1: ja, maar
0: dat
1: met
0: een
1: vliegtuig ook.
0: Ja,
1: dat zijn we toch ook niet stoppen met vliegen?
0: Ja, maar nu je zegt vliegtuig. Een vliegtuig is misschien wel wat efficiënter. Die gaat wat harder. Weet je, het is allemaal wat veiliger, denk ik. Dan de zeppelin. Denk ik. Weet ik ook niet zeker. Maar goed, het is ook de dag dat we gaan bellen met de nieuwe geinlijn. Dat vind ik grappig. Als kind belde ik wel eens met de geinlijn van Max Tailleur. Dan kon je dus een mop horen als je gebeld had. En dat vond ik als kind dan echt enig. En nu is er een nieuwe geinlijn. En waar die zit en door wie die is opgezet. En
1: ik ging
0: hoe
1: altijd
0: die klinkt.
1: Gewoon de telefoonboek afbellen. Onbekende mensen.
0: Maar dan krijg je toch geen mop te horen?
1: Nee, wel boze mensen.
0: Ja. Minstens zo
2: waarom
0: leuk.
2: Waarom bel jij mij?
1: Ja, dat is toch leuk?
0: Ja, dat zijn pranks. Dat is ook leuk. Daar zullen we het nog eens een keer over hebben. Ja, dat hebben veel mensen misschien ook wel gedaan.
1: Ja, dat is toch eerlijk.
0: Maar die geinlijn die moest je gewoon bellen om een grap te horen. En daar is dus nu weer. Ja, echt heel grappig. Is er dus nu weer één. En hoe dat zit, dat horen we zo.
1: Oeh.

0: Something Good. Je hoorde Ilse de Lange.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al. Je kunt tegenwoordig, als je even lekker wil lachen, vanaf vandaag eigenlijk, weer terecht bij de Geinlijn. In dit geval van Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. Als je belt naar nummer, ik noem het even, 020-2480-104... dan krijg je een mop te horen die is ingesproken door bijvoorbeeld Joep van 't Hek, of door Stefanie Laurier, of door Klaas van der Eerde en vele andere cabaretiers. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo.
3: Sam en Moos lopen beide door de woestijn zonder dat ze het van elkaar weten. Sam heeft een telefoon op zijn rug en Moos een lantaarnpaal. Op een gegeven moment komen ze elkaar toevallig tegen. Ze zijn enigszins verbaasd over wat de ander op zijn rug draagt. Moos vraagt aan Sam, waarom heb jij een telefoon op je rug? Nou, als er een leeuw aankomt, ga ik snel de telefoon in, zegt Sam. En waarom heb jij een lantaarnpaal op je rug? Vraagt Sam. Nou, zegt Moos, als er een leeuw aankomt, dan gooi ik die lantaarnpaal van mijn rug en kan ik veel sneller rennen.
0: Ja, ik vind hem leuk. Het is volgens mij een mopje ook van vroeger. Maar we gaan erover praten met Floor Nicolas. Die is artistiek leider van de Kleine Comedie. Goedemiddag, Floor.
4: Hi, goedemiddag.
0: Ja, ik vind het een heerlijk mopje. Wie vertelde hem nou eigenlijk? Ik herkende de stem niet.
4: Nee, kan je het raden? Eigenlijk moet je het gewoon kunnen raden. Of nou kunnen, nou, je moet het raden.
0: We zaten hier
4: maar
0: met
4: ik zal het je vertellen. Ja, het is Lebbis.
0: Oh, ja. Nu ik het weet, herken ik hem. Ja.
4: Dan hoor je het, hè?
0: Dan hoor je het.
4: Ook.
0: Grappig is dat. Ja. Hey, wat een enig idee om de Geinlijn te heropenen. Hoe ontstond die gedachte?
4: Ja, die ontstond eigenlijk toen we een 1 april grap aan het bedenken waren, een tijdje geleden alweer, dus ver voor 1 april. En de 1 april grappen zijn vaak een beetje van, je verzint iets en dan gooi je dat de wereld in en dan blijkt het juist niet zo te zijn. Bijvoorbeeld, we hebben ooit gezegd, je kan een comedian thuis bestellen. Hahaha, dat is niet zo.
0: Oh ja.
4: En toen iemand opperde iets met de Geinlijn, zou dat nou niet leuk zijn? Maar toen dachten we, ja, maar als we dat dan gaan doen, dan is die Geinlijn er ook echt. Dan is het eigenlijk geen 1 april grap. Dan kunnen we hem beter gebruiken voor de zomer. Als we eigenlijk verder juist niets aan het doen zijn. Nou ja, niets. In ieder geval geen voorstellingen hebben.
0: Oh ja.
4: En zo, ja, zo, dat doe je een beetje met elkaar. Je kent het wel. Gewoon met de benen op tafel een beetje.
0: Brainstormen. En dan komt er zo'n leuk idee op tafel. Want ja, die Geinlijn is natuurlijk geïnspireerd op de Geinlijn van de moppenkoning Max Tailleur uit de jaren 70 en volgens mij ook nog 80. Die heb ik als kind nog wel gebeld. Ik vond dat echt heel grappig om te doen. Ken jij dat ook nog van vroeger?
4: Ja, zeker. Ja, want misschien ben ik ook wel, omdat ik ongeveer de oudste ben in dit team, ermee gekomen. Ik vond dat hartstikke leuk, maar ik vond het bijna net zo leuk om de tijd te bellen, hoor, in die tijd. Dus misschien is het ook wel gebrek aan veel ander entertainment, weet je wel. Maar de volgende piep. Maar de Geinlijn ook. Ik herinner me dat echt inderdaad als kind, dat het zo spannend is dat je een nummer kan bellen en dan hoor je een stem en verder weet je niks. Je hoeft niks terug te zeggen. Er is niks. Je kan alleen gewoon luisteren, even lachen of niet, hè, en dan ophangen.
0: Ja,
4: klaar.
0: Ja, geweldig. Ja. En moest je daar nou eigenlijk niet voor betalen? Ik zit nu met terugwerkende kracht te denken dat ik misschien de rekening van mijn ouders enorm omhoog heb gejaagd.
4: Ik denk ook dat jij dat hebt gedaan, ja en ik ook. Volgens mij wel. Ik heb het nog even opgezocht een keer en toen stond er geloof ik 25 cent per oproep, dan in die tijd denk ik veel was, of in ieder geval niet het normale tarief. Dat is bij ons overigens niet zo. Daar hoef je niet voor te betalen.
0: Nou, geweldig zeg. En jullie hebben dus allemaal cabaretiers bereid gevonden om dit te doen?
4: Ja. Ja.
0: Ging dat makkelijk?
4: Nou ja, kijk, niet elke cabaretier identificeert zich met moppen. Het is echt natuurlijk een heel ander. Ja, het is een heel ander ding. Dus je moet niet denken dat een cabaretvoorstelling iets met in die zin van moppen vertellen te maken heeft. Dat is echt een ander laadje waar je uit tapt, zal ik maar zeggen, een vaatje.
0: Ja.
4: Maar er zijn wel cabaretiers die echt wel snappen van ja, maar een goede mop is inderdaad iets anders, maar ook ontzettend leuk.
0: Ja.
4: En dan zijn er dus ook wel bij die dat toch echt wel heel goed kunnen vertellen. Want dat is ook nog een hele kunst.
0: Ja, zeker weten. Ja. Ik ben een hele slechte daarvoor. Want ik begin altijd met de clue of ik vergeet de clue.
4: Dat, hè? Ja,
0: ja, ja. Maar Joep van 't Hek kan het dus goed.
4: Ja, die kan het goed. Ja, zeker. Ja. Nee, maar eigenlijk, ik vind toch wel iedereen die nu ingesproken heeft, het is heel verschillend. Ik heb ze eigenlijk niet eens allemaal, denk ik, al gehoord. Want ja, je moet heel vaak bellen.
0: Ja.
4: Heel verschillend, maar het is allemaal goed verteld, natuurlijk. Hè. Als je het gaat opnemen, dan moet je wel even je best doen. Maar ik ben er ook, ik snap het. Moppen vertellen is een raadsel hoe dat zo moeilijk kan zijn. Hè. Ja. Mensen, je kan ze niet onthouden. En als je ze onthouden hebt, dan is het heel veel te spannend om ze te vertellen. Ja, dat vind ik heel grappig.
0: Het is toch een vak apart eigenlijk, hè? Moppetappen.
4: Ja, precies. Ja.
0: Hey, en is het nu zo, want ik heb dus net dat kleine stukje laten horen. Dat was toen ik vanmiddag belde. Is het nu zo dat nu vandaag de hele dag deze mop doorgaat? Of als ik nu over een minuut bel, is er weer een andere?
4: Ja, nee, het is een andere. Dus het shuffelt de hele tijd. En dat betekent, denk ik, dat je ook wel twee dezelfde achter elkaar... maar eigenlijk ook weer niet. Dus je kan niet... Nee, er zit geen einde aan. Je moet gewoon blijven bellen dan maar.
0: Oh, wat grappig. Ja, want het is wel zo, je krijgt ook geen introductie. Het is gewoon je belt en bam, je komt gelijk in de mop terecht.
4: Ja. Nou, ja, je hoort ook geen naam en ook geen afscheid of toedeloen. Nee,
0: het is lekker heel basic en ik vind het een top idee. Zo komen we de zomer wel door. Tot wanneer is die geinlijn eigenlijk open? Of zijn er plannen om hem misschien gewoon maar te laten bestaan? Ja, waarom niet?
4: Ja, maar ja, ik dacht wel een beetje. Ja, als je bijvoorbeeld vergeet om hem weer af te sluiten, dan bestaat hij dus, denk ik. En er komt bij dat er ook nog wel moppen binnenkomen. Dus het wordt nog een beetje zo aangevuld. Ik denk, als het een heel levend organisme blijft, dan blijft hij misschien wel in de lucht. Ja. Maar het idee was eigenlijk gewoon dus de twee zomermaanden dat de komedie even geen voorstellingen heeft. Want wij beginnen in september weer. Ja. Nou ja, dan kunnen de mensen maar beter gewoon een kaartje kopen en hier naartoe komen natuurlijk. Ja.
0: Oh, dat is ook weer waar. Het moet geen concurrentie worden natuurlijk. Maar goed, het zijn wel twee verschillende dingen. Hey, tot slot, Floor, ben jij zelf een beetje een goede moppetapper?
4: Nou, nee, want ik heb hetzelfde als jij. Nou, niet dat ik per se de clue meteen vertel, maar wel dat ik het niet kan onthouden. Van ja, welke mop zal ik dan eens vertellen? Maar ik zal je wel verklappen dat ik één mop heb ingesproken.
0: Oké, en mogen wij die ook horen?
4: Nee, ja, dan moet je bellen.
0: Oh, moeten we bellen. Oh, dit is echt gemeen.
4: Gemeen, hè? Ja, maar dat komt ook. Ik durf dat dus niet live te doen, want dan gaat hij natuurlijk
0: mis. Dan gaat hij de mist in.
4: Dat
0: is ook weer waar. Oké, nou, we gaan gewoon bellen naar dat nummer. Ik ga hem nog één keer noemen. Dat is 020-24-80-104. En als je denkt, dat kan ik allemaal niet onthouden, dan staat het vast ook wel op de website van de Kleine Comedie, toch?
4: Zeker.
0: Zo is het. Hey, dankjewel, Floor, en een mooie zomer voor jou.
4: Ja, jij ook, hè?
0: Oké, dag.

0: Gladys Knight en The Pips. Baby, don't change your mind. Straks na het nieuws van 4:30 dan gaan we het hebben over statiegeld. Heb jij het ook wel eens, Jelmer, dat je dan met zijn tas vol met blikjes en flesjes rammel de rammel bij de supermarkt aankomt bij die automaat en dat hij dan stuk is?
1: Ik heb het denk ik 4 keer gehad. Nou, de 4e keer was ik er zo klaar mee. Ja, echt, ben ik nooit meer gegaan.
0: Oh, het is vreselijk. Wat doe je dan? Je gooit het gewoon in de vuilniszak.
1: Nou, we krijgen nu af en toe die kleine wagentjes langs. Die langs de deur komen, weet je wat. Die nemen dat dus in.
0: Ja, dat
1: en die nemen
0: het
1: mee
0: niet.
1: En die storten dat dan weer terug op je budget.
0: Nou, handig.
1: Handig, hè?
0: Zeker. Nou, in Haarlem is een speciale retourwinkel geopend. Wordt geopend morgen. Waar je dan ook zo'n hele tas tegelijk erin kan gooien. Lijkt me ook handig. Ja. Wij vragen vandaag aan jou. Ja, wat doe jij nou met je statiegeldflesjes en blikjes? Lever je ze netjes in? Geef je ze weg aan iemand die dat wil? Hè? Er zijn natuurlijk veel daklozen die prullenbakken leeghalen. Ja. In de hoop dat ze daar wat statiegeldflesjes of blikjes tegenkomen. Of gooi je het gewoon weg in de prullenbak en denk je er nooit meer over na. Je kan erover meepraten.
1: 088 850 51 52 app of bel even.
0: Ja, en dan gaan we eerst naar het nieuws van 4:30, moet ik zeggen. Ik zat al in
2: dacht
0: half
2: je al
0: 6?
2: Ja, ik dat zou lekker zijn. Hè?
0: Ja, jeetje. Nee hoor. Het gaat altijd al zo snel eigenlijk. Oh, ja, maar wat zit er in het nieuws?
2: Je krijgt zometeen het laatste nieuws uit Huizen, want daar was vanmiddag een enorm grote explosie en een fikse brand.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers. Aan tafel.
12: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
17: Ik ben Els uit Hoofddorp.
18: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché, macho. Thuis in heel
0: Het is 4:50 in de Heemskerk is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij een explosie en een grote brand in een rijtjeshuis in Huizen zijn vanmiddag 2 gewonden gevallen, waarvan 1 vrouw zwaar gewond. De gevel is grotendeels uit het pand geblazen. Mogelijk zijn er nog mensen in het pand. Met drones wordt naar hen gezocht. Ja, een compleet huizenblok werd ontruimd uit voorzorg. Verslaggever Daan Visser, die was er vanmiddag bij.
11: De voorgevel en ook de achterkant van het pand is helemaal door explosie helemaal eruit geslagen. Overal liggen ook brokstukken, zowel in de voor- en achtertuin. Er wordt nu met drones rondgevlogen. Wat we weten is dat er 2 gewonden zijn gevallen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. En ja, de politie en de veiligheidsregio houden er rekening mee dat er misschien ook nog wel iemand in het gebouw kan zijn. Maar dat weten we nu nog niet.
2: Ja, het gebouw is zo instabiel eigenlijk dat de brandweer ook niet naar binnen kan. Daarom wordt er gezocht met drones. Die brand is wel grotendeels geblust, maar er zijn nog wel wat warme plekken in huis en die kunnen eventueel nog oplaaien. Ander nieuws dan. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. Hij keerde in 2023 op verzoek van Michael van Praag terug bij Ajax en wilde van Praag graag helpen. En hij zegt over die tijd, er waren veel positiewisselingen en er was te weinig voetbal-know-how. Dus ik heb als extern adviseur een belangrijke rol kunnen spelen. En nu is het moment aangebroken om daarmee te stoppen. Tijdens de extreme hitte van vorige week zijn er in Nederland ongeveer 480 mensen meer overleden dan normaal gesproken in deze tijd. Dat meldt het RIVM. Vooral 80-plussers waren kwetsbaar. De meeste extra sterfgevallen waren in het oosten en zuiden van het land, waar het warmst was. Ja, volgens deskundigen zijn ouderen en mensen met chronische ziektes kwetsbaarder bij extreme hitte. Hun organen werken minder goed en ze drinken ook minder en daardoor zweten ze weer minder. Tussen Weesp en Naarden-Bussum is het treinverkeer stilgelegd na een aanrijding vanmiddag. En daardoor rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Hilversum. Er ligt ook een deel van het traject tussen Almere en Utrecht plat. Het kan allemaal nog tot 5 uur vanmiddag duren. Hou de berichtgeving goed in de gaten. Laatste berichtje, zware rellen waarbij vuurwerk en fakkels werden gegooid en de politie werd belaagd. Ja, het gebeurde recentelijk allemaal in Loosdrecht, nadat bekend werd dat er een asielopvang voor alleenstaande mannen zou komen daar in het oude gemeentehuis. Maar ook na avonden vol onlusten hield de burgemeester voet bij stuk. De asielzoekers kwamen er en er werd hard opgetreden tegen relschoppers. Vandaag was er een open dag. Ja, en een medewerker van de COA vertelde dat de tijd best zwaar is geweest voor de asielzoekers, maar ook voor de medewerkers, omdat ze zich niet per se welkom en soms ook niet veilig voelden. Maar ze hielden wel stand en ze hielden vol.
19: Eerlijk gezegd wil ik mij ook niet laten intimideren door dit soort demonstraties. Wij vinden het ook heel bijzonder om met deze doelgroep te werken. Dus dat houdt ons ook niet tegen om naar de locatie toe te komen.
2: En dat zijn medewerkers van de COA. Straks om 6:10 dan horen we een uitgebreid verslag van ons collega Rembrandt, want die was er vandaag bij de open dag.
20: Zeker, die is daar geweest. En die heeft sowieso ook nog een reportage gemaakt over ondernemers in Loosdrecht. Die ook klagen eigenlijk over de gevolgen van al die rellen.
2: Ja,
20: horen we straks om 6:10.
2: Dat hebben we nog te goed. En sowieso, Noord-Hollandse verhalen vind je in de app en op nanieuws.nl.
20: Dankjewel, Barbara. Gauw naar het weer met Jan Visser.
21: Vanmiddag kan er in eerste instantie nog plaatselijk een beetje regen vallen. Later op de middag en vanavond is het droog en klaart het op. Het wordt maximaal tussen 20 en 22 graden. En aan de kust is de wind eerst nog vrij krachtig tot krachtig, ook op het IJsselmeer uit het westen. Over land iets minder wind. Morgen vrijdag droog, periode met zon en middagtemperaturen rond 22 graden. Aan de kust iets lager.
20: Dan gaan we van het weer naar het verkeer. Met Jelmer, hoe gaat het op de weg?
1: 16 files op dit moment. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoogmade. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En je vertraging loopt op tot een uur. 13 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Gaan we nog heel even richting de N208, Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, bijna een half uur vertraging.

0: Level 42 bij NH, To Be With You Again. We gaan het hebben over statiegeld. Een bron van ergernis voor veel mensen, blijkt wel.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Want jammer, er komen nu al veel appjes binnen van mensen die zeggen... oh, wat is dat toch een gedoe met dat statiegeld op flesjes en blikjes. Ik ben het daar wel een beetje mee eens. Het is natuurlijk aan de ene kant supergoed dat het er is voor het milieu. Want dat was natuurlijk het uitgangspunt. Dat die blikjes niet allemaal op straat belanden of in de bosjes of weet ik veel wat. Maar het is toch ook wel irritant. Want hoe vaak zien we niet dat bijvoorbeeld een vuilniszak op straat... helemaal is leeggetrokken door iemand die op zoek ging
2: die
0: naar...
2: die ze nodig heeft.
0: Ja, die wilde zo'n blikje dan hebben. En hoe vaak heb je al niet... Ja, je hebt dus 4 keer bij een kapotte automaat gestaan. Nou, ik denk ik wel 40 keer, geloof ik. Want die dingen zijn net zo vaak stuk. En het is irritant, want je wil dan ook boodschappen gaan doen. En dan sta ik daar met 2 tassen met blikjes en flesjes en weet ik veel wat.
2: Het is verschrikkelijk.
0: En denk ik, hoe moet ik nou mijn boodschappen nog ook nog mee terugnemen? En al die flesjes. Ja. Ik heb dan de neiging om het gewoon in een vuilnisbak te gooien.
2: En dan raak je je bonnetje weer kwijt. Ja. Uiteindelijk in je leven raak je dat bonnetje kwijt.
0: Bonnetje kwijt, niks bonnetje vergeten. Ja, en bonnetje ligt wekenlang op het kastje. Oh, denk je, oh, dan moet ik het meenemen.
2: Is het waard, ja of nee?
0: Oh, het is zo irritant.
2: Ik zei net dat er een busje bij mij langskomt. En daar krijgen we wat appjes over.
0: Ja.
2: Dus mensen begrijpen niet helemaal. Maar ik moet dat even beter uitleggen. Dat is gewoon de supermarkt waar wij dan af en toe wat bestellen. En die konden dat gewoon afleveren. En dan kan je dus je flessen meegeven.
0: Oh,
2: en dan zetten zij het dan weer op het budget van de supermarkt. Dus storten het in wezen terug.
0: Nou, maar dat is handig.
2: Dat is handig.
0: Dat is een goede reden om af en toe eens wat te gaan bestellen. Dan kun je gelijk al die tassen met al
2: het
0: geld teruggeven.
2: Dat is even tip van Flip. Zoveel duurder is het niet, hoor.
0: Oh, okay.
2: Nee, echt niet. En dan wordt het gewoon voor je huis afgeleverd.
0: Op 4 hoog.
2: Nou, voor mij op 1 hoog, maar inderdaad, voor veel mensen op 4 hoog.
0: Ja, tenminste, ze komen gewoon in de keuken.
2: Ze komen, bij ons komen ze, ik weet niet of ze helemaal de toren van 100 meter omhoog gaan, maar bij ons komen ze.
0: Nee, maar meestal is daar dan een lift.
2: Voordeur.
0: Dus dan, dat is misschien toch wel een idee.
2: Ja.
0: Want dan ben je maar van die flesjes en die blikjes af. Nou, wij vragen dus vandaag, wat doe jij met die statiegeldblikjes en flesjes? Lever je ze netjes in? Als de automaat stuk is, neem je ze gewoon de volgende keer nog een keer mee. Geef je ze misschien weg aan iemand die dat wil, als je ergens in het park...

0: dat is een soort kietel jezelf idee.
1: Ja, ja, ook belonen. Leuk.
0: En Anja die zegt tot slot, ik geef mijn statiegatflesjes vaak aan een buurman die ze spaart voor een goed doel.
1: Oh.
0: Dan heeft iemand anders er nog wat aan.
1: Kijk, zo'n buurman wil ik nou ook. Die dat voor een goed doel lekker gaat inzamelen en dan hoef ik er niet meer mee te sjouwen.
0: Ja.
1: Goed. Nou, we gaan erover praten met ook met Jeroen Hille. Die is directeur van Statiegeld Nederland. Want in Haarlem zagen wij, opent morgenochtend de eerste statiegeld retourshop van de stad. Hoe handig is dat? Goedemiddag, Jeroen.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat houdt dat precies in, zo'n statiegeld retourshop?
2: Nou, dat is een pandje wat wij hebben aangehuurd en waar je eigenlijk alleen maar je statiegeld kan inbrengen. Dus daar staan, er staat in ieder geval een hele grote bulkmachine, waar je dus een tas, de inhoud van een tas in ieder geval, tot 100, 150 verpakkingen in één keer in kan gooien.
1: Oh, dat is fijn.
2: En, waardoor het dus heel snel geteld wordt en je dus niet heel lang in de rij staat en fles voor fles of blikje voor blikje in de machine hoeft te doen.
1: Ik vind dat een goed idee, want dat is ook vaak in de supermarkt, wat ik ook wel eens heb meegemaakt. En dan zijn er bij wijze van spreken 3 mensen voor mij, die ook met hun blikjes en hun flesjes in aparte automaten moeten storten. Dan gaat het de hele tijd mis, want dan voert hij een blikje in en dan is het te snel of juist te langzaam, of het blikje hoort er niet, of weet ik veel wat. En voor je het weet sta je een half uur te wachten. Maar bij deze automaat gaat het dus in één klap, gewoon die hele tas vol.
2: Ja, en dus veel sneller. En inmiddels hebben we dus ruim 150 van dit soort machines in Nederland al staan. En dit is morgen de 20e echt dedicated statiegeldshop die wij gaan openen in Nederland.
1: Ja, heel slim inderdaad. Heb jij ook wel eens het gevoel dat het voor de supermarkten ook eigenlijk best wel lastig is om dit allemaal te organiseren en te zorgen dat die automaten het doen?
2: Ja. Zeker, zeker. Kijk, wij zijn natuurlijk ooit begonnen met zeg 700 miljoen verpakkingen. Dat waren alleen de grote flessen. Inmiddels zitten we op ruim 4,5 miljard verpakkingen. Ja, en we hebben geen innameplicht nog in Nederland zoals je dat in andere landen hebt. En ja, dus het hoofdkanaal was altijd de supermarkt. Dus we merken echt dat met dit soort shops en die bulkmachines buiten de supermarkt, dat je ook een langzaam die verschuiving krijgt. En ja, daar help je en daar moet je ook de supermarkten mee helpen. Je kan niet verwachten dat de supermarkten dit allemaal alleen gaan doen.
0: Is het nu een beetje opgelost? Want ik denk dat veel van de ergernis wel ligt bij de troep in de stad. Denk ik, als je het hebt over statiegeldflesjes. Is het hiermee een beetje, is dit de oplossing?
2: Nou, we zijn goed op weg. Kijk, we zullen het zal echt nog wel even duren voordat we en het inzamelpercentage van 90% halen. Maar we zijn echt goed op weg. Ja, we zullen ook echt nog wel wat problemen houden met de prullenbakken. We vinden om in de verpakkingen terug in die prullenbakken. Maar ja, ook voor 1 of 2 verpakkingen zullen de prullenbakken door mensen helaas toch nog opengebroken worden op dit moment. We zijn er wel mee bezig. Maar we maken echt de goede stappen.
1: Oké, en zo'n winkel helpt daar denk ik wel aan mee. Zo'n statiegeld retourshop. Morgen is dus de opening van de 20e en dat is in Haarlem. Wat doe jij eigenlijk zelf, Jeroen, zeg eens eerlijk, met dat statiegeld, als je weer met tassen vol naar de supermarkt gaat en die automatisch stuk?
2: Ja, ik lever het echt altijd in. En het is niet alleen voor het milieu, voor het zwerfafval. Het is ook omdat je deze flessen krijg je zulke mooie reststoffen terug. Dat zijn eigenlijk gewoon weer nieuwe grondstoffen. Dus van dit blikje wordt gewoon echt weer een blikje gemaakt van het flesje ook. Dat is voor mij echt de belangrijkste drijfveer. En en inderdaad, mensen kunnen er een mooi centje ook weer mee terugverdienen. Dus ik lever het altijd netjes in. En ik ga tegenwoordig natuurlijk gewoon naar onze eigen winkels.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Nou, superhandig dat je daar in één klap je hele tas kan inleveren en dat je dan gewoon binnen een minuut weer buiten staat. Dat is wel echt ideaal. Hey, dankjewel Jeroen dat je ons even te woord wilde staan daarover.
2: Graag gedaan.
1: Oké, dag. Jeroen Hille hoorde je, directeur van Statiegeld Nederland. En je kunt nog meepraten in de uitzending.
0: Absoluut. 088 850 51 52. Wat doe jij met je statiegeldflesjes?

0: Gabrielle hier bij NH, waar we het vandaag hebben over statiegeld en de ergernis die dat oplevert voor sommigen. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel goed om zwerfafval tegen te gaan. Maar veel ergernis is er ook, zie ik, in alle appjes die binnenkomen. Hè?
1: Absoluut. Het is ook niet alleen ergernis. Het is ook wel een beetje een gevoel van iets goed doen.
0: Ja.
1: Want Ellie die belde namelijk en ze zegt, ik geef het altijd weg aan mensen die het nodig hebben. Die komt altijd iemand tegen op straat. Een bepaald persoon. En Gerrit die geeft het aan een collega die het krap heeft.
0: Oh ja, en zo appt Ellen ons. Ik spaar ze op voor de schoonmaker in ons complex. Die is heel blij met het extraatje.
1: Ja, zie je. Dus het is toch ook. Kijk, de troep die het maakt is natuurlijk ergernis. Maar verder is het ook iets goed doen voor een ander.
0: Ja, zo moet je het ook inderdaad zien. Ja, dat is een goeie. En aan de telefoon is John. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Patricia.
0: Hallo, hoe is dat bij jou? Breng je je statiegeldflesjes weg?
2: Over. Het is een half fabrikaat. En onze maatschappij die is al behoorlijk vol van wat jullie nou zo bespreken. Mm-hmm. En daar wil ik mee zeggen, dat halffabrikaat dat wordt in een korte slag teruggebracht in de maatschappij.
0: Ja, ik snap niet helemaal wat je bedoelt, John. Sorry.
2: Nou, dat het in ieder geval ingeleverd wordt en hergebruikt.
0: Ja, je bedoelt zo'n blikje.
2: Energie.
0: Ja,
2: en
0: precies.
2: Grondstoffen.
0: Grondstoffen, die worden hergebruikt.
2: De grondstoffen zijn zo beperkt om te realiseren wat ze aan de consument brengen.
0: Klopt. Ja, klopt.
2: En als dat in eigen maatschappij hergebruikt worden, in de korte slag van hergebruik terugbrengen.
0: Ja.
2: Op de verantwoording van de supermarkten die het aanbieden.
0: Ja. Maar dat betekent
2: en het is jammer dat er zoveel centen en geld mee gemoeid zijn om dat te begunstigen.
0: Ja, John, dat begrijp ik. Maar betekent dit dat jij dus inderdaad al jouw statiegeld, plikjes en flesjes...
2: Ik lever alles netjes in, op mijn beste manier.
0: Ja, goed zo.
2: En alleen maar om het feit, we moeten ons realiseren dat we in een tekort komen aan grondstoffen.
0: Ja.
2: En het is wel heel moeilijk om het te fabriceren.
0: Ja, duidelijk.
2: En er gaat heel veel energie in zitten. Ook CO2 en al die maatschappelijke dingen. Om het te realiseren.
0: Ja.
2: Kom op, zeg. Even de schouders bij elkaar.
0: Heel goed.
2: En inleveren die handel.
0: Inleveren die handel, duidelijk, John. Dankjewel.
2: Ja.
0: Fijne middag. Hoi,
2: fijne
0: hoi.
2: Middag.
0: Doeg. Ja, Jelle die appt ons tussendoor nog. Waarom zit er eigenlijk geen statiegeld op wijnflessen en glazen potten? Nou, die wijnflessen, dat hoop ik toch niet. Dat
1: hoop je wel dat er staat. Oh nee, ja, dan moet je zo altijd
0: maar heel vaak gaan lopen.
1: Ja, precies.
0: En Marja die belde of appte ons ook. Marja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens. Hoe is de situatie bij jou qua statiegeld?
3: Er is een buurjongen die wilde altijd graag een heitje voor een karweitje. En ik wist nooit wat. En nu hebben we dan afgesproken dat als hij zorgt voor krantjes, die gaan naar de SAS. Dat is de zwerfkattenopvang.
0: Oh,
3: dan,
0: ja.
3: Dan mag hij de blikjes, flesjes die wij dan in weken verzamelen, mag hij dan hebben als compensatie. Als hij zorgt voor krantjes en die brengen wij weer naar de SAS.
0: Nou, dat is goed,
3: dat,
0: zeg.
3: Ja.
1: Perfect.
0: Ja, ik vind dat wel heel leuk dat we veel mooie voorbeelden horen van hoe je het eigenlijk op een positieve manier kan inzetten ook, hè, dat statiegeld.
3: Ja, het is in dit geval geen moeite. We vinden het ook leuk dat hij er wat aan heeft. En dat we de krantjes brengen naar de poezen toe. Dus,
0: ja, tuurlijk. Ja. Zo doe je het mes snijdt aan alle kanten eigenlijk.
1: En hoeveel omzet maakt hij dan ongeveer? Zeg maar, hoeveel blikjes, wat houdt hij over?
3: Nou, weet je, dat ga ik niet eens tellen. Want het is hem gegund. En het maakt niet uit, weet je. Dus denk ik, ach.
0: Het is voor een goed doel.
3: Ik vind het leuk. Ik vind het gewoon leuk ook om het op die manier te doen. En hij heeft er een centje van. Dus prima. Ja.
0: Nou, het is een beetje wat Jelmer net ook al zei. Iemand die hebt wel van het. Net een beetje zoals het heitje voor een karweitje van vroeger.
3: Ja.
0: He, dat dan buurkinderen zeiden, zal ik de auto wassen of zal ik dit? En dan gaf je zo'n kind een gulden.
3: Mm-hmm.
0: En dan was hij weer blij. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar misschien. He, zo'n kind moet het dan toch allemaal gaan inleveren. Dus die heeft er gedoe aan. Maar die heeft daar dus ook een leuk zakcentje. En voor het goede doel in dit geval ook nog.
3: Ja, en hij doet echt zijn best ervoor. Dus hij
0: leuk.
3: Geeft best wel wat krantjes. Heel leuk.
0: Nou,
3: ja.
0: Mooi.
1: Wat heerlijk.
0: En jullie zitten niet meer met al dat statiegeld thuis. Met al die flessen.
3: Dat zeg ik heel eerlijk. Dat was wel fijn dat we dat niet zelf hoeven doen.
0: Laten we wel wezen, ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het een hele goede tip, Marja. Ik ga ook eens op zoek naar zo'n buurjongen die op die manier goede dingen doet.
1: Ik ben er.
0: Ja.
1: Okay, kom ik bij je ophalen, please.
0: Oh, jammer. Dat ik vanaf je bij mij ophalen. Ja, maar het goed. Dat is een deal. En ook bij jou, Marja. Ik weet niet. Waar woon je, Marja? Want dan komt hij langs.
3: Ik woon bij Slotenplas, dus daar is welkom.
0: Nou, dat is goed te doen op de fietsbeen.
1: Maar dan steel ik het van jouw buurjongen. Dat vind ik zielig. Dus ik doe het.
0: Oh ja, dat is waar. Nee, dat gaan we niet doen. Hé, leuk dat je even belde, Marja. Dank je wel.
3: Dank je. Ja, jullie ook. Bedankt voor je
0: uitzending. Oké, bedankt. Doeg. Nou, dat wordt fietsen voor jou, Jel.
1: Dat wordt fietsen.
0: Ja, met tassen vol met flessen en blikjes.
1: Oh, en dan als multimiljonair naar huis.
0: Ja, ik ben wel benieuwd of wij niet ook zo'n statiegeld retourshop in de buurt hebben. Want dat klinkt wel als echt een ideaal ommetje eventjes.
1: Zeker.
0: Ja, toch? Zijn we toch weer wat wijzer geworden?
1: Wat zijn we goed, hè?

0: Lisa, Lois en Promises. Promises. Het is bijna 5 uur, straks het nieuws. Daarna hoor je waarom je toch echt even de routeplanners in de gaten moet houden als je deze zomer van plan was om over de A1 te rijden.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
3: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
4: Oh, ik glij altijd weg op deze.
3: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
4: Hoe lang
3: beter dan dit wordt het niet.
1: Vanavond Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
9: Ik ben Toon uit Spaarndam.
10: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
11: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
12: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
13: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bij een explosie en een grote brand in een rijtjeshuis in Huizen zijn vanmiddag 2 gewonden gevallen. De gevel is grotendeels uit het pand geblazen. Een reddingsteam zoekt met speurhonden onder het puin naar een mogelijk 3de persoon. Na veel gewelddadig protest en rellen was er vandaag een open dag in de asielopvang van Loosdrecht. Medewerkers spreken van een spannende tijd. En 10 jaar cel geëist voor een explosie in Purmerend, waarbij een 16-jarige jongen zwaar gewond raakte. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de situatie op de weg. Hoe is die, Jelmer?
3: Het is druk. 20 files op dit moment. Ik noem de uitzonderingen. De eerste daar 4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht en je vertraging loopt op tot bijna een uur. Gaan we richting de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Velsen is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. 10 minuten vertraging. En de laatste 16 minuten vertraging heb je op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22.
10: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
21: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Navelker.

0: Hammond, It Never Rains in Southern California. Het is 9 minuten over 5. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, we gaan het zo hebben over de A1 die de hele zomer dicht gaat zo'n beetje. Dat is best heftig voor alle automobilisten.
2: Absoluut.
0: Ja, toch? Maar we gaan nog meer doen dit uur, Jelmer. Wat staat er allemaal op het programma?
2: Natuurlijk weer het sportnieuws. En dit keer is het opvallend, want het is positief nieuws over de familie Koeman.
0: Ach, nou, dat is ook wel eens fijn.
2: Dat is ook wel eens
0: fijn. Ja, dat gunnen we ze.
2: Wat het is, hoor je zo. En het Grachtenmuseum komt met een nieuwe expositie, Liefde op de Grachten.
0: Nou, dat klinkt goed.
2: Wat dat allemaal is, dat hoor je ook zo.
0: Goed, gaan we verder met die A1, want die is dus vanaf morgen de komende 6 weken dicht tussen de knooppunten Eemnes en Muiderberg in de richting van Amsterdam naar Amersfoort. En dat is vanwege groot onderhoud, maar dat betekent natuurlijk wel veel overlast voor automobilisten, denk ik zo. Jessica de Vries is omgevingsmanager betrokken bij het project Groot Onderhoud A1. Zo heet het project heel toepasselijk. Jessica, nou ja, groot onderhoud dus. Goedemiddag. Wat gaat er precies gebeuren?
3: Ja, goedemiddag. Ja, we gaan dus vanaf morgenavond eigenlijk om 11 uur de weg naar Amsterdam afsluiten. Dus de weg vanaf Amsterdam vanaf Amersfoort naar Amsterdam.
0: Ja.
3: En wij gaan dan vooral het asfalt vervangen, onderhoud aan de viaducten en aan de bruggen. En ook nog wat wegmeubilair vernieuwen.
0: Ja. Dus echt groot onderhoud. En wat adviseren jullie dan de reizigers die normaal gesproken over de A1 rijden?
3: De reizigers moeten rekening houden met toch wel een half uur tot een uur extra reistijd. Dat kan oplopen dus tot een uur. We adviseren ze echt om de omleidingen te gaan volgen vanaf de A27 naar de A6, dus door Flevoland heen. Mm. En voor het verkeer echt verder weg, vanuit het oosten van het land, adviseren we om onderlangs bij Utrecht te gaan en de A2 te nemen naar Amsterdam.
0: Oh, zo. Ja, dat is dan natuurlijk echt wel een heel andere route meteen, hè?
3: Zeker.
0: Want de A9 heeft dus ook geen zin eigenlijk, want die werkzaamheden zitten daar dus net voor, als het ware, als je vanuit Amersfoort komt.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, er zijn wel wat werkzaamheden aan de A9. Omtrent van Batuverdorp, bij Batuverdorp ongeveer. Dus het is alsnog het beste om gewoon de omleidingen door Flevoland te nemen of onderlangs bij Utrecht.
0: Ja, en geldt het eigenlijk alleen deze kant op, dus vanuit Amersfoort naar Amsterdam?
3: Ja, het geldt alleen vanaf Amersfoort naar Amsterdam. De andere kant is gewoon open.
0: Ja, maar die werkzaamheden gaan dus toch best wel lang duren. 6 weken begrijp ik, dus dat is zo'n beetje de hele zomervakantie.
3: Ja, dat klopt. Ze beginnen vanaf morgenavond en duurde dan tot 17 augustus 5 uur. Ja, we hebben gewoon echt die 6 weken ook wel nodig, omdat we en de bovenlaag van het asfalt vervangen en de onderlaag helemaal. Het asfalt helemaal echt kaal maken en dan weer op moeten bouwen.
0: Oh ja, ja, dus het is echt veel werk. 17 augustus is de datum dat het klaar moet zijn. Maar nou willen werkzaamheden ook nog wel eens uitlopen. Is daar hier ook kans op?
3: Nee, wij verwachten niet dat de werkzaamheden gaan uitlopen. Ja, kijk, tenzij we echt weken krijgen dat het heel hard gaat regenen. Nou, dat is niet echt gebruikelijk in de zomervakantie.
0: Nee.
3: Dus we verwachten wel dat het gewoon 17 augustus klaar is.
0: Ja, en als het bijvoorbeeld bloedheet wordt, want boven de 30 graden kun je denk ik ook niet aan het asfalt werken, toch?
3: Nee, klopt. Kijk, het is zoals afgelopen weekend was het boven de 35 graden op een gegeven moment. Ja, dan is het echt te warm om te werken op asfalt. Maar onder de 35 graden kunnen wij nog aan het werk.
0: Oké, goed. Nou, dat is dan weer goed nieuws. We hopen dus 17 augustus weer over de A1 te kunnen. En morgen overdag nog even, want jullie gaan om 11 uur 's avonds beginnen. En dan is de A1 dus 6 weken dicht. In de richting van Amsterdam naar Amersfoort vanwege het grote onderhoud. Dankjewel, Jessica de Vries van Rijkswaterstaat, van het project Groot Onderhoud A1.

I knew you. Taylor Swift hoorde je hierbij. En ik moet heel even iets rechtzetten. Want ik heb volgens mij net één keer gezegd dat die A1 dichtging van Amsterdam naar Amersfoort. Het is precies de andere kant op dus. Hè. Het is dus vanuit Amersfoort naar Amsterdam toe. Tussen Eemnes en Muidenberg gaat hij 6 weken dicht.

0: Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight. Nou, inderdaad, dat is best wel een leuk idee eigenlijk. Het is donderdagavond, even lekker grooven. Dat is helemaal niet verkeerd.
1: Vandaag de dag.
0: Maar eerst gaan wij het hebben over de sport. Met onze sportcollega Stefan Brandhorst. En Stefan, de familie Koeman blijft maar in het nieuws komen. Gisteren hoorden we dat Ronald Koeman stopt als bondscoach. En vandaag komt het nieuws uit Velsen Zuid. Vertel.
2: Ja, dat klopt, want Ronald Koeman junior, dus de zoon van de bondscoach, die heeft zijn contract verlengd bij Telstar. Tot en met 2028. Dus ja, zo is er deze week toch nog wel weer wat positief nieuws rondom de familie Koeman. Want ja, toch veel kritiek hè, voor de bondscoach na alle beslissingen die hij heeft genomen en de uitschakeling van het Nederlands elftal. Maar ja, zijn zoon die kon vandaag wel lachen, want die heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract.
0: Ja, mooi toch? En hij aaste eigenlijk op een stapje hogerop, geloof ik. Of een club in het buitenland, maar hij blijft toch lekker dichtbij.
2: Ja, dat had een paar keer laten doorschemeren. Zeker aan het einde van vorig seizoen. Hij had een aflopend contract, dus hij wist dat hij zou gaan vertrekken als er geen nieuw voorstel werd gedaan. Toen had hij het er ook over dat hij toch wel graag een stapje hogerop wilde gaan doen. Misschien wel in de Eredivisie, maar het buitenland lonkte ook wel voor hem. Hij heeft natuurlijk... in Spanje is hij opgegroeid. Dus er waren ook wat Spaanse clubs die interesse hadden. Indonesië was zelfs nog in beeld om daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk heeft Koeman er toch voor gekozen om bij Telstar te blijven. Ze zijn namelijk altijd wel in gesprek geweest met elkaar. En nou is het zo dat hij opnieuw vader gaat worden. En ja, dat hij er toch wel voor koos om lekker dicht bij huis te blijven. Voor het gezin te kiezen. En ja, zoals we weten, het gaat met zijn moeder ook niet al te goed qua gezondheid. Ja. Dus hij vindt dat toch eigenlijk allemaal erg belangrijk. En hij heeft het bij Telstar gewoon ontzettend naar zijn zin gehad. En dus gaat hij aan zijn zesde seizoen alweer beginnen in Velsen Zuid.
0: Ja, nou, heel goed ook. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Zo, het leven is meer dan alleen voetbal. Dus ik kan me voorstellen waarom hij dan in de buurt wil blijven. We hebben veel nieuws over deze familie gehoord de afgelopen weken. Heb jij met Koeman junior nog gesproken over zijn vader die opgestapt is bij het Nederlands elftal?
2: Ja, dat blijft natuurlijk altijd lastig hè, om het dan over zo'n situatie te hebben. Je wilde eigenlijk wel van alles aan vragen, want je bent heel erg benieuwd. Alleen was het wel een voorwaarde om het interview met hem te kunnen doen. Om het daar niet over te hebben. Hij had aangegeven van ik wil het echt alleen over Telstar hebben. En nou, de persvoorlichter van Telstar die had me dat ook echt nog op het hart gedrukt. Van je weet ervan hè. Ik zei, wat bedoel je ook alweer? Nou, dat was dus inderdaad dat met Koeman. Dat het echt alleen over Telstar en hemzelf ging. Dus ik vroeg nog wel van wat voor week dit dan voor hem persoonlijk is geweest. Hij zei, ja, het is allemaal wel heel hard gegaan. Alle kanten op gegaan. Negatief, positief. Dus ja, het heeft wel indruk gemaakt. En na het interview hadden we het er ook nog heel even over social media. Want daar wordt natuurlijk van alles op gezet. Met name ook over zijn vader. Over alle keuzes die hij heeft gemaakt. Over hoe hij was als bondscoach. En toen zei ik ook met een knipoog van niet overal op reageren. Want hij had vanochtend onder een berichtje gereageerd. Met een paar uitroeptekens dat hij het eens was met een oud-voetballer. Hedwiges Maduro die had gezegd dat we niet zo kritisch en niet zo disrespectvol tegenover Ronald Koeman moeten zijn. Dus ja, zijn zoon die kon dat wel waarderen. Ja. Maar het zit hem ook wel hoog, zeg maar.
0: Ja, natuurlijk. Dat is toch ook logisch. Ik vind het ook altijd wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want natuurlijk kan je kritiek hebben op een bepaalde beslissing van een bondscoach. Maar ja, hij doet natuurlijk ook gewoon echt wel zijn best. Ik bedoel, hij zit er niet om het voor iedereen te verpesten. En dus de kritiek, dat mag natuurlijk. Maar ja, het mag soms ook wel met wat meer respect. Dat ben ik wel met hem eens. Ja.
2: Ja, zeker. We hebben natuurlijk in Nederland hoeveel miljoen bondscoaches inmiddels?
0: Ja, precies. 17
2: in feite hebben we natuurlijk maar één en die maakt de beslissingen.
0: Ja. Ja, en die doet gewoon zijn best. Ja.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Goed, dat is in dit geval helaas niet genoeg geweest. Maar laten we hopen dat Koeman junior het bij Telstar ook gewoon lekker blijft doen. En dat hij de club kan helpen om in de Eredivisie te blijven. Dat zou toch heel mooi zijn. Nou, dankjewel Stefan. Het artikel over het aanblijven van Ronald Koeman junior bij Telstar. Dat is ook weer te lezen bij ons op de site op nhnieuws.nl.
1: Vandaag de dag.

0: Elvin Bishop. Fooled around and fell in love. Straks na het nieuws van 5:30 met Barbara. Dan gaan we eens even bellen met de oud-directeur van de Pride Amsterdam. Irene Hemelaar is dat. Want er is een heel mooie tentoonstelling op dit moment te zien. Over 30 jaar Canal Parade. En die is te zien in het museum, het Grachtenmuseum. Zij kan ons daar meer over vertellen. Want zij heeft ook de audiotour ingesproken. Nou, wat er allemaal te zien is op die tentoonstelling horen we dus zo na het nieuws van 5:30. Barbara, wat zit daarin?
1: Eind 2024, veel mensen weten dat misschien nog wel, was er een enorme explosie in Purmerend. Een 16-jarige jongen raakte toen zwaar gewond. Vandaag was de rechtszaal, of de rechtszaak moet ik zeggen. En je hoort zo wat het allemaal teweeg bracht.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ik ben Cindy en kom uit Haarlem.
15: Ik ben Herman en ik kom uit Lutjebroek.
16: Ik ben Samuel en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:55. In Bentveld is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een explosie en grote brand in een rijtjeshuis in Huizen zijn vanmiddag 2 gewonden gevallen. De gevel is daar grotendeels uit het pand geblazen. Ja, mogelijk is er nog iemand in het zwaar beschadigde pand aanwezig. Met speurhonden wordt op dit moment naar deze mogelijke derde persoon gezocht onder het puin. En er wordt ook een specialistisch team ingezet. Een compleet huizenblok is ontruimd uit voorzorg en dat gaat om 12 huizen. Ja, de schade is enorm groot. Foto's zijn ook te zien op onze website nanieuws.nl. Het Spaarne Gasthuis wil na de zomer een besluit gaan nemen over de toekomstige locatie voor 24/7 acute en klinische zorg. De keuze gaat tussen Hoofddorp of Haarlem-Zuid. Het Spaarne Gasthuis zegt dat het concentreren van zorg zich door heel Nederland afspeelt. De zorgvraag groeit, patiënten worden ouder, hebben vaak meerdere aandoeningen, terwijl het aantal zorgprofessionals niet in hetzelfde tempo meegroeit. Het Openbaar Ministerie ziet de 20-jarige Mahir B. als het brein achter de explosie aan de Maasstraat in Purmerend. Eind 2024 was dat. Misschien weet je het nog wel, een 16-jarige jongen, Joey, raakte toen zwaar gewond door die explosie. Eens even kijken. Ja, de verdachte zelf ontkent alle betrokkenheid. En het was ook wel een heftige dag vandaag in de rechtszaal, vertelt onze verslaggever Melle Bos, want die was erbij.
18: In de rechtbank liepen emoties vandaag hoog op. Meerdere slachtoffers en nabestaanden vertelden in indringende slachtofferverklaringen hoe de aanslag hun leven voorgoed heeft veranderd. De destijds 16-jarige Joey was vandaag zelf niet aanwezig, simpelweg omdat hij te bang was, maar hij liet wel een verklaring voorlezen. Daarin stond dat hij dacht dat hij zou sterven en dat het zo heet was dat zijn armen verbrandden. Het was zijn broer die hem uit die brandende woning wist te trekken en probeerde buiten de vlammen te doven.
1: Ja, heel heftig verhaal dus, je hoorde onze verslaggever Melle Bos. Vandaag is 10 jaar cel geëist tegen de verdachte Mahir B. Vakbond FNV is blij dat RIVM onderzoek gaat doen naar de gezondheidsschade door vliegtuiguitstoot onder medewerkers op Schiphol. De bond wijst op een advies van de Gezondheidsraad die de uitstoot als mogelijk kankerverwekkend beschouwt. FNV pleit voor betere bescherming van grondpersoneel. Laatste berichtje, ja, de bomenmanager. Daar hebben we er verschillende van in Amsterdam. Bomenmanager Hans, die was vanochtend bij ons te gast in de ontbijttafel. En die vertelde dat de hitte van de afgelopen dagen niet alleen lastig te verdragen was voor mensen, maar ook voor bomen. Bijvoorbeeld voor de populier.
7: Nou ja, het vervelende van dat weertype is dat populieren, die hebben de nare eigenschap dat ze wel eens grote armen uit willen breken, omdat ze te droog worden.
6: Oh.
7: En ja, daar hebben ze helemaal hun naam voor in het Engelstalige, de summer drop dead.
6: De wat? En
7: de summer drop dead.
1: De summer drop dead.
18: Ja. De zomer valt dood.
1: Ja. Nee, die kunnen spontaan allemaal takken verliezen, de populieren.
18: Ja.
1: Dus,
18: ik vind het wel grappig hoe hij het vertelt. Ja. Die hebben de rare eigenschappen om het takken
1: deze
18: te verliezen.
1: Man is gewoon echt fantastisch.
18: Grappig, ja.
1: Of tenminste, hoe hij vertelt.
18: Ja, echt heel leuk. Ja.
1: Dus een van de bomenmanagers van Amsterdam. Gaan we vast vaker wat
18: mooie
1: van
18: baan.
1: Zeker. En meer nieuws vind je in de app of nnnieuws.nl.
18: Dankjewel, Barbara. Oppassen dus voor vallende populieren armen. We gaan verder met het weer met Jan Visser. Die kan ons ook vertellen of er veel wind staat. Want dan verliezen ze misschien wel extra snel hun takken, die populieren. Jan, goedemiddag.
8: Dag Patricia, goedemiddag.
18: Is er veel wind eigenlijk? Ja. Volgens mij, ja, toch wel.
8: Ja, het is winderig. De wind is vrij krachtig boven land. En aan de kust af en toe krachtig, vooral bij Texel. Zal in de loop van de avond wel ietsje gaan afnemen. Maar het is winderig. Wind is noordwest. En verder ja, is het prima weer. 20 tot 21 graden was het maximaal. Aangename temperatuur. Even een beetje ter verfrissing natuurlijk. He, want een week geleden zaten we in die vreselijke hitte. En nu is het een stuk afgekoeld. Verder heeft het vandaag vooral in de ochtend, begin van de middag, een beetje geregend. Plaatselijk 2 mm. Nu is het droog en het blijft vanavond en de komende nacht zo. Er zijn nog een paar buitjes actief in het Waddengebied, maar in onze provincie droog. Begint nu wel, nadat het eerst flink is opgeklaard de laatste uren, iets meer bewolkt te raken. Maar ook die wolken zullen geleidelijk aan weer gaan oplossen. Nou, morgen wordt een rustige dag dankzij een uitlopen van een hoge drukgebied. Een droge dag ook, met middagtemperaturen tussen 20 graden aan de kust en elders 22 graden. En de wind is matig en die waait uit het westen. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Het weekeinde verloopt grotendeels droog, vooral zaterdag. Misschien later op zondag kans op wat regen. Ligt namelijk op front boven de Noordzee dat wat dichterbij komt. Verder op zaterdag temperaturen zo rond de 23, plaatselijk in het Gooi 25 graden. Zondag wat lager. Dus al met al prima weer.
18: Heerlijk.
8: En ook de lange termijn ziet er voor volgende week ook niet, zeker niet verhit uit.
18: Nou, fijn Jan, dat is echt goed om te horen. Ja, dat zijn de betere berichten. Ja, toch? Oké, heel fijn. We zijn weer voorbereid op wat er komen gaat, dankzij jou. En ik wens je een mooie avond.
8: Hetzelfde.
18: Joe. Van de wegen, de ANWB en verkeersinformatie, gaan we horen hoe het gaat op de weg van Jelmer.
19: Absoluut. 23 files staan er op dit moment. Het is redelijk druk. Ik noemde 3 uitzonderingen. De eerste, de A4 Amsterdam of Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 21 minuten vertraging. Op diezelfde A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade. Ook daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht. Een vertraging loopt op tot bijna 50 minuten. En de laatste, de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Wegwerkzaamheden zijn daar bezig. Bijna 40 minuten vertraging.

0: The Electric Light Orchestra hoorde je. Met een Sweet Talking Woman. Het is 17:15.
1: Vandaag de dag.
0: We gaan het hebben over de botenparade. De Canal Parade van de Pride Amsterdam. Die vindt dit jaar voor de 30ste keer plaats. Bijzonder jubileum natuurlijk. En ter gelegenheid daarvan presenteert het Grachtenmuseum vanaf morgen tot en met eind september de tentoonstelling Liefde op de Grachten. De expositie blikt terug aan de hand van foto's, audioverhalen en textielwerken. En we spreken erover met Irene Hemelaar. Zij is oud-directeur van Pride Amsterdam, die de audiotour voor de tentoonstelling zelf heeft ingesproken. Goedemiddag, Irene.
2: Goedemiddag, Patricia.
0: Ja, hoe was het om daar rond te lopen op die tentoonstelling, te midden van al die herinneringen die jij natuurlijk allemaal nog zo goed kent?
2: Ja, geweldig eigenlijk. Ook omdat je, als je... Ik ben echt heel actief geworden met de bootjesparade in 2007. Omdat wij vonden dat er te weinig vrouwen zichtbaar waren op de bootparade.
0: Ja.
2: Dan ga je heel goed opletten en dan zie je dus dat in de loop der jaren dat een stuk beter wordt. Maar ook dus de steeds grotere diversiteit aan mensen die meevaren en die, wat ik dan prachtig vind, de moeite nemen om een boot te organiseren. Want dat is geen kattenpis. Dat is echt veel werk.
0: Ja, dus je zou denken van je huurt een boot en je gaat meevaren, maar zo makkelijk is het niet, hè?
2: Eerst moet je door de ballotagecommissie komen. Je moet een goed plan indienen. Is jouw plan goedgekeurd, dan moet je natuurlijk ook geld bij elkaar zien te halen om mee te kunnen varen. Want het is geen goedkope aangelegenheid. En dan, je hebt ideeën over hoe je dat zou willen organiseren. En dan moet je dat ook nog maar gaan realiseren. Dus genoeg geld bij elkaar krijgen, de mensen op de boot die ook allemaal jouw dansje willen doen.
0: Ja.
2: En die willen uitdragen wat jij zou willen uitdragen. Zo varen wij dit jaar met de commissie Women and Pride. Dus ik ben programmamanager als vrijwilliger bij Pride Amsterdam. En ik manage met een aantal andere vrouwen het vrouwenprogramma. Ja. Maar we hebben dus ook een boot.
0: Okay.
2: En voor mij is dat voor het eerst in heel veel jaar dat ik eigenlijk alleen de aankleding en wat we op die boot willen doen, moet organiseren. En dat is al veel werk. Wel heel erg leuk.
0: Kun je nagaan.
2: Dus die 30 jaar, als je daar rondloopt, dan zie je echt het complete overzicht.
0: Ja, want wat zien we dan? Wat zien we in die tentoonstelling?
2: Het is een foto-expositie. Waarbij foto's van het eerste jaar van allerlei verschillende fotografen, verschillende perspectieven op de botenparade, maar ook de vernieuwing die er kwam, de snoepjes uit de parade. Er varen ook altijd hele kleine bootjes mee. Toen het burgerlijk huwelijk 12,5 jaar opengesteld was, voer er een bootje mee met een

0: een damesstel, een vrouwenstel, die een 12,5-jarig huwelijk vierde op het water.
1: Oh.
0: Nou, dat zijn herinneringen. Voor mij zijn dat herinneringen, want ik was daarbij.
1: Ja,
0: ik zag niet op het bootje, maar ik zag dat.
1: Ja.
0: En ik krijg daar een heel warm gevoel van.
1: Ja.
0: Dat mensen, wat ik al zei, dat mensen de moeite nemen, maar ook dat door al die jaren heen zoveel mensen de moeite nemen om te komen kijken.
1: Ja, en, dat is het ook, hè? Dat maakt het evenement natuurlijk wel af, want als er niemand langs de kant staat, ja, waar doen we het dan voor eigenlijk?
0: Nee, dan kan je net zo goed voor de spiegel gaan staan en naar jezelf gaan juichen. Nee, we doen het om te laten zien dat we mogen zijn wie we zijn en dat we mogen houden van wie we willen houden. En dat daar nog altijd zoveel mensen naar willen kijken, willen toejuichen en ook aan mee willen doen als onze alliantiepartners, als mensen uit onze communities. Ja, dat is broodnodig, want in de wereld gaat het natuurlijk niet zo heel erg lekker de vrijheid van mijn community.
1: Nee, en misschien ook zelfs hier in Amsterdam niet. Want Amsterdam, denk ik, toch 20, 30 jaar geleden nog wel een soort gay capital kon worden genoemd, staat dat toch wel onder druk, denk ik.
0: Het is heel anders, net als dat het overal in Nederland anders is.
1: Ja.
0: Ik heb geen verkering, maar vroeger liep ik wel met mijn verkering op straat, hand in hand. Maar ik denk niet dat ik dat nu nog zou durven op die manier. Dat is echt veranderd. En sterker nog, als je mannen hand in hand ziet lopen in bepaalde wijken, dan denk je, dit zijn toeristen. Die weten niet dat gay capital echt verleden tijd is.
1: Ja, ja. Hoe triest dit ook is.
0: Dus dat is heel jammer. En tegelijkertijd vind ik het prachtig dat wij als communities zeggen, ja, wij laten ons niet onzichtbaar maken. Wij blijven zichtbaar. Ja.
1: Ja. Ja, en daarom is het dus ook nog steeds belangrijk dat we de botenparade hebben dwars door Amsterdam.
0: Zeker.
1: En dat iedereen ook komt kijken.
0: Zeker.
1: Ja, als je zo kijkt door die tentoonstelling lopend naar het grootste wat er veranderd is eigenlijk. Want het is door de jaren heen, we hebben allemaal momenten gehad. De ene keer was er kritiek dat het allemaal te bloot was. Toen kwam er kritiek dat het allemaal te braaf was. Toen was het opeens te commercieel. Er zijn natuurlijk heel veel golfbewegingen geweest eigenlijk. Altijd van meningen over de botenparade. Wat is wat jou betreft de belangrijkste verandering geweest als je terugkijkt nu naar die 30 jaar?
0: De belangrijkste verandering voor mij is dat de community veel diverser is geworden. Dat was indertijd ook mijn taak als directeur van de Pride. He, het was eerst best wel een homo-mannen ding.
1: Ja.
0: En dan ging het over bloot of niet bloot. Nu moet ik zeggen dat media daar ook best wel invloed op hebben. Want als er twee blote boten zijn, dan komen die in beeld. Want
1: ja,
0: dat is spectaculair.
1: Dat is waar. Ja, dat is ook zo, ja.
0: En tegelijkertijd, commercie heeft zijn intrede gedaan al jaren geleden. Dat was een voorwaarde van de gemeente Amsterdam, want die wilde niet alles betalen. Tegelijkertijd zie je een enorme emancipatiebeweging in verschillende bedrijven. En dan kan je nog zeggen van maar
1: en dat is dan ook wel weer goed.
0: Doen.
1: Ja, ja.
0: Dat is het fantastisch, want als ik ergens werk en ik weet dat mijn werkgever 365 dagen per jaar wil dat ik besta en mij laat zijn wie ik ben. Ja, hoe mooi is dat?
1: Ik kan me ook voorstellen dat het ook fijn is juist inderdaad om te zien dat er bedrijven zijn die er geld voor over hebben om mee te mogen varen. En daarmee dus eigenlijk zeggen, lieve mensen, jullie zijn welkom. Ook bij ons, bij de bank of bij de verzekeraar of weet ik veel wat. Ja.
0: Precies,
1: nee, dat snap ik. Maar goed, tegelijkertijd is er genoeg werk nog te doen. Dat zei je ook net al, dus goed dat de parade er weer aan zit te komen. Waar ben jij straks op 1 augustus tijdens de 30ste editie van de Canal Parade?
0: Nou, wij varen met de Miss Universe boat. Divine and diverse, we are all Miss Universe boat.
1: Oeh,
0: door de grachten.
1: Dat klinkt goed.
0: het wordt enig. En protest en queer joy in één boot.
1: Ja, maar dat is misschien
0: ga ik doen.
1: Precies waar het over gaat met de Pride, toch?
0: Precies.
1: Protest
0: inderdaad.
1: En feest tegelijk. Nou, ik wens jou in elk geval een heel mooie Pride. En die tentoonstelling, die kunnen we allemaal gaan bekijken met jouw welluidende stem als audiotour erbij.
0: Ga vooral
1: kijken in het Grachtenmuseum in Amsterdam. Dan hoor je dus Irene Hemelaar, de voormalig directeur van de Pride. En die tentoonstelling is vanaf morgen te zien tot en met 27 september. Dankjewel, Irene.
0: Dankjewel, Patricia. Dag.
1: Oké, dag. Fijne dag. En het Grachtenmuseum, dat vind je dus in Amsterdam. En die tentoonstelling is daar nog wel een tijdje te zien. Tot eind september, om precies te zijn. Nu muziek. van Nelly Furtado. I'm Like a Bird.

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Jelmer, hey, hallo daar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: We gaan het straks weer zoeken naar een leuk dagplaatje,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Na zessen. Wat,
1: ja.
0: Wat dacht je? Wat is er?
1: Nou, ik zag hier een vloeistofje liggen. Nou,
0: een vloeistofje?
1: Een slokje van, even. Mm, mm, mm.
0: Een vloeistof.
1: Oh jee, ik krimp.
0: Oh,
1: ik krimp.
0: Oh nee,
1: het is krimp.
0: Het is Alice in Wonderland.
1: En wat ben
0: Waar
1: ik
0: ben
1: nu?
0: Je bent heel klein.
1: Oh ja, je zit goed.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
1: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
3: Oh, ik glij altijd weg op deze.
1: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
3: Hoe
1: beter dan dit wordt het niet.
2: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
10: Ik ben Antoinette. En ik woon in Huizen.
11: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
12: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
14: Wij zijn de drie.

0: Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. Bij de explosie en hevige brand vanmiddag in een woning in Huizen zijn 12 omliggende woningen ontruimd. Bewoners worden op dit moment opgevangen in een verzorgingstehuis. Burgemeester is daar ook om een hart onder de riem te steken. Amsterdam zet sinds kort een GPS-apparaat in om slachtoffers van stalking en huiselijk geweld beter te beschermen. Het is gekoppeld aan een enkelband, dat schrijft het Parool. Een Spaarne gasthuis wil na de zomer echt een besluit gaan nemen over de toekomstige locatie voor 24/7 acute en klinische zorg. Keuze gaat tussen Hoofddorp of Arnhem-Zuid. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jammer, jij bent gelukkig weer op je normale grootte.
3: Ja.
0: Je bent weer gegroeid.
3: Ik ben weer gegroeid.
0: Je was even heel klein net.
3: Ik was even heel klein.
0: Ja, je had een verkleindrankje gedronken, denk ik.
3: En toen was ik er weer.
0: Ja, maar nu ben je er weer. Voor de files, dat
3: voor
0: is fijn.
3: Er zijn er nog veel. 14 in totaal. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmaden. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. 40 minuten vertraging. 12 minuten op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Vinkeveen en Loenen. En de laatste, de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9. En Haarlem bijna 10 minuten vertraging.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
9: slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Vandaag de dag.
12: Met Patricia Nagelkerken.

0: Listen to what the man said. Je hoorde Paul McCartney hier bij NH. Het is bijna 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, ook vandaag kijken wij weer even mee met onze verslaggevers in de regio. Rembrandt van der Heijden die was vandaag weer eens in Loosdrecht, waar de opvang van vluchtelingen in het voormalige gemeentehuis de afgelopen tijd zorgde voor grote onrust, waarbij demonstraties regelmatig volledig uit de hand liepen. Nou, inmiddels zijn de vluchtelingen waar het allemaal over ging daar toch gehuisvest. En vandaag werd er een soort open dag georganiseerd. Ja, Rembrandt, goeie avond. Wat was de bedoeling eigenlijk van deze dag?
3: Ja, nou, het was eigenlijk de bedoeling van het COA. Hè. Dus dat is het Centraal Orgaan Asielzoekers die deze mensen opvangt in het gemeentehuis van Weidemeer, om ook eens te laten zien wat hier nou achter de schermen gebeurt. Dus dat hier mensen wonen die met alle liefde hun steentje willen bijdragen aan de maatschappij. En daar ook hun best voor willen doen. En dus kregen we een rondleiding in de slaapvertrekken, de eetzaal, de spelletjeskamer. En kregen we dus ook de mogelijkheid om daar met die mensen te spreken.
0: Oké. Nou, neem ons nog even mee terug naar de afgelopen tijd, want het is ongelooflijk onrustig geweest. En jij bent daar een paar keer bij geweest bij die uit de hand gelopen demonstraties. Hoe heftig ging het eraan toe de afgelopen maand?
3: Ja, nou, de afgelopen maand viel wel mee. Echt vooral de afgelopen 1,5 maand, 2 maanden geleden ging het er echt zeer heftig aan toe nog. Dus toen werd bijvoorbeeld is brand gesticht. Er werd toen met zwaar vuurwerk gegooid. De afgelopen maand is het wel echt wat rustiger. De protesten zijn ook wat minder geworden. Ik heb nog even met iemand gesproken van Defend Loosdrecht. En die vertelde dat er nog wel elke dag een clubje van 10 à 20 man aan het protesteren is. Maar echt dat hele massale, dat hele heftige, dat eieren gooien, dat vuurwerk, dat is wel echt voorbij.
0: Ja, dus de rust is een beetje teruggekeerd in Loosdrecht. En vandaag konden mensen dus gaan kijken in de opvang. Was dat ook bedoeld voor inwoners van Loosdrecht of toch vooral voor de media?
3: Nee, dat was vooral voor de media. Het was wel echt een beetje de mediacircus. Er waren geen bewoners uit Loosdrecht aanwezig.
0: En hoe was het? Wat heb je gezien? Want je mocht dus overal rondkijken.
3: Ja. Nou, wij mochten inderdaad binnenkijken. En het is natuurlijk een noodopvang en dat moeten we niet vergeten. Maar ik vond het wel vrij heftig. Ze hadden bijvoorbeeld een plek om te slapen. En dan moet je echt denken aan een soort tentachtige stapelbedden met grijze gordijnen, met van dat dikke plastic. Een beetje een soort buitententachtig materiaal. En er was dan een matras en een lampje. En ja, meer was het eigenlijk niet. Ik heb nog even dat matras gevoeld. En ik moet eerlijk zeggen, als ik daar een paar maanden moet liggen, dan krijg ik rugpijn.
0: Oh, ja.
3: Dus dat was wel heel heftig, vond ik. Wat wel goed is, ze krijgen natuurlijk te eten. Ze hebben daar een soort cateringbedrijf, dus ze krijgen maaltijdvoedsel. En verder is er een sportschool, een ruimte waar ze kunnen gamen, spelletjes kunnen doen. En er is buiten nog een voetbalveld. Maar het was wel heel duidelijk dat het echt noodopvang is en dat het niet een langdurige opvang is.
0: Nee. Je hebt ook gesproken met een van de bewoners, een vluchteling dus. Waar kwam hij vandaan en wat heeft hij meegekregen van die onrust van 1,5 maand geleden?
3: Ja, ik heb met een jongen gesproken, die heet Moenzier. Dat is een jongen die is gevlucht uit Sudan. En hij vertelde dat hij probeert eigenlijk zijn leven zo goed mogelijk te laten vervolgen. Maar dat die protesten, dat het hem wel heel bang maakt. Hij wil gewoon iets van zijn leven maken in Nederland, zijn leven opbouwen. Maar dat het gevolg van deze protesten is dat hij ook wel even 2 keer nadenkt voordat hij naar buiten gaat. En hij vertelde me ook dat er jongens in de groep zijn die helemaal niet naar buiten durven. Dus die protesten, dat maakt hem wel heel erg bang.
4: Because they use violence. Last time they burned the place here, so they got scared. Some of them, even they are scared to go outside because they think it's not safe. But for me, it's okay. I can go. Sometimes we hear bad words from the people who protest outside, but I don't care because I think I trust the police here in this country. I don't think nothing will happen.
0: Oké, hij zegt dus eigenlijk, ja, een aantal andere bewoners zijn echt wel bang. Ik niet zo, want ik vertrouw op de politie dat zij ons veilig houden. Dat zijn Moenjir uit Sudan. Maar die andere vluchtelingen, ze zijn dus soms in sommige gevallen zo bang dat ze eigenlijk niet naar buiten durven.
3: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Dat is heftig. Je hebt ook gesproken met Karin, een medewerker van het COA. Wat vertelde die?
3: Ja, het COA laat eigenlijk weten dat ze daar alles aan doen om deze mensen toch een zo veilig mogelijk thuis te geven. En dat als er zo'n protest is, dat ze de jongens ook bij elkaar verzamelen en dan proberen iets leuks te doen. Wat ik wel opmerkelijk vond, is dat de ramen aan de buitenkant allemaal geblindeerd zijn. Dus ze willen ook de jongens zo min mogelijk laten zien van wat er buiten gebeurt. Ik denk toch om ze te beschermen. Maar ze proberen dus echt alles aan te doen om juist de jongens een fijn welkom te geven. En wat er allemaal gebeurt, dat betreuren ze echt enorm.
2: Gewoon uitleggen wat het is.
5: Zij moeten ook begrijpen waarom de mensen daar staan.
2: Op een gegeven moment ging het er heftig aan toe. En dat heeft wel impact gehad op de mensen die hier wonen, maar ook de mensen die hier in de avond moesten werken. Eerlijk gezegd, wil ik mij ook niet laten intimideren door dit soort demonstraties. Wij vinden het ook heel bijzonder om met deze doelgroep te werken. Dus dat houdt ons ook niet tegen om naar de locatie toe te komen.
0: Ja, dat zei een van de medewerkers van het COA, Karin, die jij gesproken hebt op de open dag, Rembrandt. Je hebt een reportage gemaakt. Is die al online te zien?
3: Die is bijna online te zien.
0: Oké, nou zet hem op nog even. Dan vinden we hem terug op onze website natuurlijk, op nhnieuws.nl. Dankjewel, Rembrandt van der Heijden.

0: hoorde de Foundations hier bij NH. En wij vinden het eigenlijk wel tijd, Jelmer en ik. Oh ja, toch? Om een leuk dagplaatje te gaan zoeken.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, die dagplaat dat doen we elke dag rond deze tijd. Dan hebben we een leuk thema. En dan mogen jullie plaatjes erbij verzinnen. En dan straks na het nieuws van 6:30... dan gaan we één van die plaatjes gewoon helemaal draaien. Dus dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Maar waar gaat het over vandaag? Want we hadden een heel vreemd aankondigingetje van Jelmer. Die dronk een drankje en slonk toen ineens tot een soort klein...
3: miniatuurmens.
0: Ja. En dat komt, denk ik, omdat vandaag in 1952... de miniatuurstad Madurodam geopend werd.
3: Ja, nou, leuk, toch? Inderdaad. En ik pas daar dus nu gewoon in. Ik ben bewoner van Madurodam.
0: Ja, je kan er gewoon doorheen lopen of in een heel klein rood autootje rondrijden.
3: Ja, precies. En nu wil toeval ook nog eens dat afgelopen dinsdag... toen zou André Hazes 75 jaar geworden zijn. Er is een miniatuurversie van André onthuld op de Dam in Amsterdam. Maar dan natuurlijk wel in Madurodam.
0: Ja,
3: snap je?
0: Ik snap hem. Ja, dus echt heel klein dan.
3: Dus echt heel klein. Een soort mini André Hazes.
0: Mini Lego poppetje.
3: Ja, het was een mini mens.
0: Ja, wat leuk. Ben je wel eens in Madurodam geweest eigenlijk, Jelmer?
3: Nee.
0: Nee, hè? Ik wel.
3: Is het leuk?
0: Het is echt heel leuk.
3: Want ergens denk ik, waarom zou ik kijken naar de stad die verkleind is?
0: Maar het is niet alleen de stad, het is het hele land. Je ziet alles gewoon... Het is zo knap gemaakt. Daar kun je echt over verwonderen, hoe knap het is gemaakt.
3: Maar je denkt dus niet als je dan zeg maar eventjes...
0: Als je de Dam ziet, dat je denkt, die ken ik in het echt. Dat is, die is veel groter.
3: Ja, of dat je denkt, nu heb ik het na drie straten of drie provincies wel gezien.
0: Nee, ik denk dat je het heel leuk gaat vinden. Maar je mag ook eerder weg natuurlijk. Er is niemand die jou vastbindt.
3: Nee, precies.
0: Dus, maar nee, ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb het gezien toen ik zelf een kind was. En dat is misschien ook wel weer anders. Toen was ik was totaal overdonderd erdoor. Zo knap als ik het allemaal vond hoe ze hadden gedaan. Nou goed, we gaan in elk geval op zoek naar kleine plaatjes. Kleine plaatjes, waar dacht jij toen aan?
3: Nou, ik dacht aan, meer omdat mijn vader dit altijd zong... toen ik zelf klein was, die zei toen altijd... Oh, mijn kleine jodeljongen.
4: Oh, kleine jodeljongen. Jij hebt voor mij gezongen.
0: Ja, mooi. Leuk dat jouw vader dat altijd zong.
3: Ja, die zong het altijd. Ja, dat is een gekke man, hoor.
0: Nou, dat is heel toevallig, want mijn vader zong dus altijd dit.

0: plaatjes van onze vaders meegenomen.
1: Papa-plaatjes. Ja, wij voelen ons weer even klein. Dat is het eigenlijk.
0: Maar goed. Ja, precies. We gaan dus op zoek naar plaatjes. Over klein, small, tiny, dat soort
1: kleine
0: zaken.
1: Liedjes.
0: 088, 58, 51, 52.

0: Uncle Cracker, Follow Me. Straks hoor je of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. Kleine plaatjes zoeken we. En die kun je doorgeven via 088 850 51 52. Na het nieuws dus van 6:30 hoor je er meer over. En Barbara, wat zit er in dat nieuws?
1: In Amsterdam hebben ze iets slims bedacht om als slachtoffer van stalking en huiselijk geweld beter te beschermen. Je hoort zo wat het is.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check! Pas aan en door.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Ik ben Bakke Barry uit het altijd zonnige Den Helder.
9: Ik ben Noor en ik hoor uit Amsterdam.
10: Ik ben personal trainer Stijntje en ik woon op Eiburg.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30. In Grotebroek is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. Amsterdam zet sinds kort een GPS-apparaat in om slachtoffers van stalking en huiselijk geweld beter te beschermen. Het is gekoppeld aan de enkelband van een verdachte. Zodra de verdachte en het slachtoffer te dicht bij elkaar komen, wordt de reclassering gewaarschuwd en kan het slachtoffer maatregelen nemen om veilig te blijven. Ook kan de politie worden ingeschakeld. De proef maakt deel uit van extra maatregelen voor de veiligheid van vrouwen, die Amsterdam had toegezegd na de moord op Lisa uit Abcoude. En eens even kijken, ander nieuws. Bij een explosie en grote brand in een rijtjeshuis vanmiddag in Huizen zijn 2 gewonden gevallen. Ja, de gevel is uit het pand geblazen, is heel veel schade. En morgen mogelijk ligt er nog iemand onder het puin. Met speurhonden wordt daar nog naar gezocht. Ja, een compleet huizenblok is ontruimd, meer dan 12 huizen. En we spraken een aantal omwonenden die ook wel onder de indruk waren.
12: Ja, het is vreselijk voor de mensen.
13: En wat nu? Want u bent geëvacueerd, begrijp ik. U kunt even uw huis niet meer in. Wat nu?
14: Nou, ik denk dat ik straks in kan. Mm. Omdat ik in het volgende blok woon, maar ik heb familie aan de overkant wonen. Dus dat komt wel goed. Daar ben ik net al geweest. En dat komt wel goed.
13: Ja,
14: voor mij is het eigenlijk misschien het minst erge.
13: Ja.
14: Dat blok op zich, ja, dat is helemaal rampzalig.
1: Ja, als je de foto's ziet, dan zie je echt dat de schade ongelooflijk groot is. De geëvacueerde omwonenden worden opgevangen in een verzorgingshuis. En daar is nu ook de burgemeester om zijn hart onder de riem te steken. Een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden wordt verdacht van illegale vishandel. De NVWA deed een inval bij het bedrijf en daarbij is bijna €60.000 aan contant geld in beslag genomen. Er werd onder meer illegaal ondermaatse vis verkocht. Eigenaar is aangehouden en voorlopig weer vrijgelaten. Vakbond FNV is blij dat het RIVM onderzoek gaat doen naar de gezondheidsschade door vliegtuiguitstoot onder medewerkers op Schiphol. De bond wijst op een advies van de Gezondheidsraad die de uitstoot als mogelijk kankerverwekkend beschouwt. FNV pleit dan ook voor betere bescherming van grondpersoneel. En het Spaarne Gasthuis wil na de zomer een besluit nemen over de toekomstige locatie voor 24/7 acute en klinische zorg. De keuze is tussen Hoofddorp enerzijds en Haarlem-Zuid anderzijds. Op dit moment bestaat het Spaarne Gasthuis uit 3 hoofdlocaties. Ja, het gasthuis zegt dat het concentreren van zorg zich door heel Nederland afspeelt. De zorgvraag groeit, patiënten worden ouder, hebben vaak meerdere aandoeningen, terwijl het aantal zorgprofessionals niet in hetzelfde tempo meegroeit. En daarom moeten ziekenhuizen dus in de toekomst de zorg anders gaan organiseren. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Amsterdam met AMC en VU.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En dus ook in Hoofddorp en in Haarlem.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het lastig is voor veel mensen. Want je komt dan, heel veel mensen komen dan wel echt een stuk verder van de zorg af te wonen. Hè?
1: Ja, en dat voelt dan niet zo prettig,
0: nee,
1: toch?
0: Lijkt mij ook.
1: En in de praktijk is het ook lastig. Want als je niet goed voelt, dan wil je ook niet echt reizen natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Nee.
1: Maar goed, het wordt vervolgd. Meer
0: zo
1: nieuws sowieso in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Ik wens jou een mooie avond.
1: Oh ja, dankjewel.
0: En alvast een mooi weekend.
1: Oeh, ook dat.
0: Oei, oei.
1: Nu gaat het beginnen.
0: Ja, zo is het. En wat voor weer we daarbij krijgen, dat gaan we dan horen van Jan Visser.
9: Vanavond en de komende nacht blijft het droog. Er zijn wat wolkenvelden, maar ook opklaringen. Morgen eveneens een droge dag met perioden met zon. De temperatuur komt in de middag aan de kust uit op 20 graden. Elders wordt het 22 tot 23 graden. En de wind is meest matig uit het westen tot noordwesten. Bij Texel af en toe vrij krachtig.
0: En hoe gaat het op de weg inmiddels, Jelmer? Het is 6:30. Is het al wel wat rustiger aan het worden?
15: Het is rustiger aan het worden. Er staan nog 2 files. De eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Roelof aan het Zween. 17 minuten vertraging. En 13 minuten vertraging op de A9 Amstelveen en richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Rottepolderplein komt door een kapotte auto. En de rechterrijstrook, die is daar dicht.

0: She Really Going Out With Him. Joe Jackson hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar kleine plaatjes vandaag. Omdat het vandaag in 1952 de dag was dat prinses Beatrix, toen nog prinses, de miniatuurstad Madurodam opende. En dat is inmiddels natuurlijk uitgegroeid tot een van de bekendste dagjes uit van ons land. Jelmer, jij bent er nooit geweest, maar Ik zou toch een keertje erop wagen.
3: Ja.
0: Ja, jij denkt dat er niks aan is,
3: nee.
0: Hè?
3: Ja, is dat lullig?
0: Nee, dat is helemaal niet lullig. Het moet je smaak zijn. Maar ik denk dat je het toch wel leuk vindt. Omdat het gewoon heel schattig gemaakt is allemaal. Het is met allemaal leuke details.
3: Nou,
0: ik lijf wel van de VVV.
3: Ja. Maar... Nee, ik denk wel dat het leuk is. Ja. Maar ik zou dan ook zeggen, dan ga je richting Rotterdam helemaal over de provinciegrenzen heen.
0: Ja.
3: Dan zou ik zeggen, doen we wat anders.
0: Ja, en dan is er nog een nadeel. De kroketten in het restaurant zijn aan de kleine kant.
3: Echt waar?
0: Nee, dat is een dichtregel. Oh.
3: Ik dacht, ze hebben daar mini-kroketten. Ik denk, dat zou ik dan weer heel grappig vinden.
0: Misschien doen ze dat ook wel. Ja, dat is, ja, inderdaad. Het is een gedicht van Vaandrager.
3: Wat schattig.
0: Leuk, hè?
3: Nou, goed, maar we hebben allemaal onwijs...
0: We dwalen enorm af.
3: Ja, maar dat doen we altijd. We hebben onwijs leuke platen binnengekregen.
0: Ja, want we moeten even zeggen dat er ook nog... omdat de André Hazes deze week 75 zou zijn geworden... een miniatuurversie van André. Op de Dam in Amsterdam in
3: Madurodam
0: is neergezet.
3: Dus... Lekkere tongbreken,
0: hè? Ja, echt wel.
3: Goed, dus er zijn van allemaal leuke appjes binnengekomen. Marja, Donald, Rita en Wilco, die komen alle vier met Wim Sonneveld.
0: Ja, natuurlijk.
4: Zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè? En

0: op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar en ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje, zo'n neusje, zo'n kindje. Ze riep in mijn oor, oh, ik hou zo van.
1: Oh, ik kan het niet stoppen. Het is zo'n schattig liedje dit. Nou, en alleen al hierom moet je toch naar Madurodom. Margootje komt er vandaan.
2: Maar Margootje, die zit niet om mij te wachten.
1: Nee, nou, dat
2: Margootje is moe.
1: Niet.
2: Margootje heeft geen zin.
1: Margootje is er klaar mee.
2: Margootje die heeft genoeg aan Wim.
1: Goed, nou, dat is dan weer duidelijk. Gerrit, die hebt ons met een mooie suggestie van John Mellencamp. My parents live in the same small town. The small town? Ja, dat is in Madurodam natuurlijk heel letterlijk.
2: Dat
1: small
2: is
1: town.
2: Heel letterlijk, een small town. Ja. Die Sanne, ik vond deze ook onwijs lief. Die komt met de suggestie van Donald Jones.
3: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen.
2: Mooi.
3: En je bewaren, heel goed bewaren.
1: En
3: dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. En telkens zou ik eventjes het deksel open doen.
1: Oh, wat leuk allemaal. Heerlijk. Ja, het zijn een beetje liedjes uit de oude doos. Maar wel heel prachtig, vind ik. Eerlijk gezegd. Piet, die kwam met wat nieuws met Elton John. Oh, nee. Dat is helemaal niet.
2: Sam kwam met deze van Tino Martin. Kleine vogel.
1: Kleine vogel. In Madurodam heb je veel kleine vogels natuurlijk.
2: Zeker.
1: Leuk. En dan gaan we toch ook nog even naar Elton John. Aangevraagd door Piet. Tiny Dancer,
2: Tiny
1: ja.
2: Tiny Dancer, goed gevonden.
1: Goed, hè? Ja.
2: On the highway. Heerlijk. En Peter, nou, die had er een bijzonder verhaal bij. Die is

0: Take a chance.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: En wij komen op een punt dat we toch nog even terugkijken, achterom kijken naar deze donderdag de 2e juli... voordat we verder gaan naar Over de Top met Maarten en Hilmer.
2: Dan is het zover. Jij hebt gewoon zo'n weekend.
0: En dan begint mijn weekend.
2: Oh,
0: ja,
2: lekker hoor, schat.
0: Ook is wel lekker, ja. Maar we gaan eerst dus even terugkijken op deze donderdag 2 juli... de dag dat Anne in de ontbijttafel vertelde dat ze naar het concert van Bruno Mars gaat dit weekend in een volle Johan Cruijff Arena.
3: Zou je niet liever een privéconcert van Bruno Mars hebben?
4: Oh nee, dat zou ik absoluut niet durven.
0: Oh nee.
4: Nee, godverdamme, nee, ik krijg helemaal buikpijn ervan.
3: Serieus?
4: Nee. Ja, nee.
3: Als ik nou zeg van, want Frank en ik hebben iets geregeld voor jou.
5: Nou, bel hem maar af dan.
3: Ja. Draai eens even om, man. Kijk eens even. Maar loop maar weer weg. Ze willen het niet.
0: Starstruck.
2: Wij hadden het net over Madurodam. Kleine jongens. Nou, ja. Bruno Mars is een echte kleine jongen.
0: Ja, toch?
2: Volgens mij is hij 1,40 meter.
0: Ja, maar hij is wel groots in uitstraling.
2: Groots in uitstraling.
0: Dan weer wel. En zijn stem is hopelijk ook groot. Bij June tot 2 was June nogal in shock, want ze heeft haar eerste pigmentvlekje.
6: Wat wel het ding is, wat niet gezegd is, is zonnen, we gaan natuurlijk allemaal in die zon en we doen geen zonnebrand.
0: Ja,
6: dat is ook hier op de blaren wil zitten, moet pijnlijden.
7: Nou ja, ik ben natuurlijk op vakantie geweest in Griekenland, maar ik heb degelijk mijn gezicht ingesmeerd.
6: Jawel, maar je komt poepiebruin terug. Ja, daar hoort ook zo'n poepvlek bij. Je bent hartstikke bruin.
7: Kijk, ik hou van je. Maar er zijn grenzen.
0: Die is zojuist overschreden, denk ik, Maarten. Goed, wij hadden het in de uitzending over statiegeld en wat je doet met je flessen. Nou, Marja heeft een perfecte oplossing.
8: Er is een buurjongen die wilde altijd graag een heitje voor een karweitje. En die is nooit wat. En nu hebben we dan afgesproken dat als hij zorgt voor krantjes, die gaan naar de SAS. Dat is de zwerfkatopvang.
0: Oh,
8: dan,
0: ja.
8: Dan mag hij de blikjes, flesjes die wij dan in de weken verzamelen, mag hij dan hebben als compensatie. Als hij zorgt voor krantjes en die brengen wij weer naar de SAS.
0: Ja, dat is toch mooi? Ik
2: dat
0: vond het een heel goed idee.
2: Ja.
0: Zeg, lieve Jelmer, het is dus inderdaad donderdagavond.
2: Donderdagavond.
0: Ja, straks weer Over de Top. Jij zit er al helemaal klaar voor.
2: Ach, ik word er al een beetje krols van, moet ik heel eerlijk zeggen. Want we hebben vanavond een zwoele avond voor de boeg. Is er allemaal te maken met Helene van Rooijen. Die gaan we straks spreken. Die komt namelijk met een nieuw boek. Nou, dat allemaal straks. En er komen echt zwoele platen voorbij.
0: Het heerlijk.
2: Heerlijk.
0: Ik ga er gewoon naar luisteren in de auto.
2: Stop het,
0: op weg naar huis. Ik wens jullie allemaal een heerlijke avond bij Over de Top en een goed weekend.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van vakantieadres Schravenlandseweg 80 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
7: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
8: Ik ben Leni en ik kom uit Amsterdam. Je zal er maar wonen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
11: Over de top met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
12: Wij redden geen levens, hè? Wij zorgen ervoor dat de mensen met een beetje goed gevoel 's avonds naar bed gaan. En als dat lukt elke avond, zou dat fijn zijn. Daar gaat het om.

0: Nou, de toon is gezet, lijkt me. Het is Madonna met Erotica. En dat betekent ook, wij maken ons klaar voor een heerlijke, zwoele lijst.
1: Jelma Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
3: Ja, welkom weer bij een nieuwe Over de Top. Opnieuw is het de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft. En dat is opnieuw het thema van de week.
0: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar seksbundel. Lieve Helene heet het. 100 vragen over seks worden in het boek beantwoord. En ze gaat echt niks, maar dan ook echt niets uit de weg.
3: Ja, en om dat te vieren komen vanavond de meest hete platen voorbij. Dus het wordt één hete bende.
0: Het wordt wel echt een hele hete bende.
3: Ja, Er zitten platen
0: tussen. Wij doen natuurlijk het voorbereidende werk. Ja. Ik begon bij voorbaat al te soppen.
3: Ja?
0: Ja, ik vind dit wel...
3: Gleed je van je stoel?
0: Ja, ik gleed wel een beetje van mijn stoel. Het is wel echt, we hebben heerlijke muziek uitgekozen. En ik kom natuurlijk ook gelijk weer op een vraag, zoals iedere week. Want ik vraag me bij jou wel echt af. Ik vind het bij jou ook heel moeilijk inschatten, denk ik.
3: Ja.
0: Wat vind jij nou echt sexy bij een ander? Mag ik een klein gokje maken?
3: Ja, schat eens in.
0: Ik denk dat jij sexy vindt als iemand dat iemand toch een beetje mannelijk is.
3: Ja, dat klopt. Maar wat ik echt heel, heel, heel erg sexy vind, en dat hebben weinig mensen, zijn benen.
0: Oh ja.
3: Ja, ik ga...
0: Goeie dijenkletsers.
3: Ja, het zijn echt van die kwappen zo op links en op rechts, die dan zo nog een beetje van die kwappen die er zo bij hangen, weet je wel. Oh, dan gelijk van mijn stoel. En sinds kort ben ik wel meer aan het sporten. En dan kom ik daar, nou ja, daar komen dus die types met die brede benen. En dan kom ik daar met mijn spillenpootjes aan. En dan kijk ik om me heen en dan denk ik, halleluja. En dan vergeet ik gewoon soms dat ik überhaupt aan het sporten ben.
0: Maar het is soms ook, moet ik heel eerlijk zeggen, ik kom ook nog wel eens in de sportschool niet zo vaak. Ik ben meer donateur dan dat ik er daar werkelijk sport. Ik vind dat ook, dat kan mij ook wel eens storen, zeg maar, van die types die dan de hele dag in de spiegel kijken. En dan denk ik ook wel eens... Ja, oh ja, ik vind dat ook wel eens juist niet sexy.
3: Dat is de reden dat ik er kom.
0: Oh ja.
3: Gewoon een beetje lekker loeren en dan weer gaan.
0: Oh nee, dat ben ik niet met je eens, geloof ik.
3: Nee, want wat stoort jou aan gespierde benen?
0: Nou nee, het stoort me allemaal niet. Ik vind het op zich heerlijk. Kijk, spieren, dat vind ik ook wel aantrekkelijk. Maar als jij mij zou vragen, wat zou je sexy vinden? Ik vind echt sexy aan iemand, sowieso aan mensen, dus niet alleen maar aan mijn partner, als je iemand ziet die volledig in zijn of haar element is.
3: Ach, hou toch.
0: Nee, dat meen ik serieus.
3: Wat is dit nou weer?
0: Ja, dat meen ik serieus.
3: Zoetsappig. Ja, en dat geloof ik. Is ook heel lief en mooi dat je het zegt, maar ik wil gewoon weten, wat vind je nog en lekker?
0: Ja, dat vind ik echt lekker.
3: Hou toch op. Dus als
0: een... Nou, bijvoorbeeld iemand zelfverzekerd is, maar niet arrogant is, vind ik super sexy.
3: Ja.
0: Dus dat je wel gewoon je mannetje staat en weet je wel dat, maar niet dat je een ongelofelijke
3: lul
0: bent.
3: En hoe diegene eruit ziet, maakt jou totaal niet
0: uit. Ja, tuurlijk wel. Maar goed, dat plaatje ken ik wel. Ja, ik hou ook wel van een beetje spieren, maar niet van die mannen die dus de hele tijd alleen maar in die sportschoolspiegel kijken. Is dat echt zo raar? Jij gelooft mij ook niet, hè?
3: Nee, ik vind het gewoon heel mooi. En wat ik ook zo leuk vind, is dat wij totaal anders zijn. Ja, innerlijk maakt mij nooit zoveel uit. Ja, ik heb een hele leuke vriend, hoor, daar niet van. Maar ja, toevallig is die ook heel leuk.
0: Kijk, ik heb mijn vriend echt niet alleen uitgekozen omdat hij zo ontzettend leuk is. Is hij. Ook omdat ik het er heerlijk uit vind zien. Tuurlijk, het oog wil ook wat. Maar ik vind wel echt dat je op schoonheid ook wel uitgekeken kan raken. Dat vind ik echt. Sneller dan op iemands innerlijk.
3: Dat vind ik hartstikke wijs van je. En in wel een mooie instelling, hoor. Ik zou willen dat ik iets meer van jou had wat dat betreft. Nou ja, laat het ons ook weten. Wat vind jij nou echt sexy aan iemand? Is dat iemands innerlijk, iemands uiterlijk? En zo ja, wat dan? Laat het weten met een appje, een belletje of een spraakmemo. Dat kan natuurlijk via 088-850-51-52. En dan gaan wij lekker naar de volgende zwoele plaat. Het is Right Set for Ed. I'm too sexy.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Het is Smooth Operator van Sade.
1: NH.
2: Over
3: de top.
4: In haar wekelijkse rubriek In de Linda beantwoordt Helene van Rooyen de meest uiteenlopende vragen over seks. 100 van deze vragen die zijn nu gebundeld in het boek Lieve Helene. Het levert niet alleen een inkijkje op in onzekerheden die we allemaal kunnen hebben op het gebied van seks, maar ook zien we Helene op een manier waar we zo van houden, open-minded en lief en meedenkend. Lieve Helene, goedenavond.
5: Hey, goedenavond, hallo.
4: Hi, hallo. Ja, hoe komt het eigenlijk dat jij, tegenstelling tot eigenlijk heel veel andere mensen, geen moeite hebt om zo eerlijk en open over seks te praten?
5: Ja, dat zat er eigenlijk al heel vroeg in, want ik herinner me nog dat ik van de school gymnastiek afkwam. Dat is echt helemaal geleden. Toen ik in de 20 en toen ging ik schrijven voor Yes, dat was toen nog een meisjesblad. En daar schreef ik altijd romantische verhalen. En ik ging schrijven voor Marie Claire, voor Cosmo. En die zeiden altijd van, oh ja, we willen het op jouw toon. Het is altijd zo leuk en luchtig. En ja, het was altijd lastig om iemand te vinden die over seks kon en wilde schrijven. En ik vond het altijd wel leuk. Ik vond het een leuk onderwerp. En het scheelt misschien ook, kijk, ik heb eigenlijk nooit een negatieve ervaring gehad met seks. Dus ik heb geen MeToo-ervaring, geen nare ervaring. Ik heb het altijd enig gevonden.
4: Ja.
5: Dus ik heb er eigenlijk altijd van genoten. Dus ik sta er heel positief in. En wat ik ook heel erg leuk vind aan dit boek is dat ook mannen dus vragen stellen. En in die rubriek ook mannen vragen stellen over seks. En dat vind ik ook leuk, omdat het meestal ook altijd heel erg natuurlijk op vrouwen is gericht. Wat ik snap, want het zijn damesbladen. Maar het is ook altijd interessant om te horen waar mannen nou mee worstelen. Dus,
0: en wat zijn dan bijvoorbeeld dingen waar mannen mee worstelen?
5: Nou, ja, vaak over hun geslacht natuurlijk. Van, is het wel groot genoeg? Is het wel dik genoeg? Zijn ze er wel blij mee? En ook van, ja, vindt mijn vrouw het nou eigenlijk wel leuk? Hoe kan ik haar nou een plezier doen? En dat zijn ook allemaal verhalen die je niet vaak hoort.
4: Nou, wat heel veel van jouw vragen zijn vragen van mannen. Dus dat vond ik ook wel leuk om te zien. Ik zie ook vaak je reactie. Wat leuk, een man, weet je wel. En wat ik ook heel veel zie komen in jouw adviezen is dat humor en communicatie eigenlijk heel belangrijk zijn. Waarom zijn jouw die twee dingen zo belangrijk?
5: Ja, dat is natuurlijk de sleutel. Dat haalt ook de zwaarte eruit. En dat probeer ik ook in die antwoorden wel echt te doen. Van, nou, alsof je gewoon tegen mij praat. Van, nou, ik zit hiermee, vertel me eens. En dan ga ik jou dat vertellen. En dan gooi ik er, ik gooi er altijd humor in. Omdat in die end, als is het allemaal niet. Het is maar seks. Het is niet het eind van de wereld. Het is niet waar het hele leven om draait. Het is niet een kwestie van leven of dood. Meestal allemaal niet gelukkig. Dus probeer het ook luchtig te zien. En ik denk ook mijn beleefdheid heeft dat te maken. Want ik ben al in de 60. Ik heb natuurlijk al zoveel gezien en meegemaakt en gedaan. En daardoor word je zelf ook steeds meer ontspannen. En dat is ook leuk. Want het kan eigenlijk juist steeds leuker worden in plaats van minder.
0: Ja.
5: Als je er vrolijk in staat.
0: En Helene, is het ook zo dat we de laatste tijd, althans dat vind ik dan wel, we hebben ongeveer alles gebombardeerd. Alles is taboe. We kunnen over niks meer praten. Terwijl we praten over niks anders dan alles, zeg maar. Dus wat is dan nog taboe? Kijk, zelf ben ik niet een mega sekspraten. Maar soms denk ik ook, is het nodig? Zit iedereen erop te wachten? Maar jij zegt dus wel. Gewoon overlullen, letterlijk.
5: Over praten. Ja, het liefst natuurlijk met je

0: partner. Dat is natuurlijk het allerbeste. Je hoeft het niet de hele tijd op de radio erover te hebben of tegen allemaal vrienden. Dat hoeft niet als je dat niet wilt. Het zou makkelijker zijn als je een keer eens iemand in vertrouwen kon hebben. En dat zullen sommige mensen ook wel doen. Maar in principe is natuurlijk je partner de aangewezen persoon om over te praten. En zo, kijk, je kunt al mijn de vragen in mijn boeken je ook allemaal aan ChatGPT stellen. Natuurlijk, en dan krijg je ook antwoorden. Maar daar zit natuurlijk geen menselijkheid bij.
1: Nou, dat wou ik net zeggen. Want het grote verschil met jouw antwoorden is, jij deelt ook heel vaak, gewoon eigenlijk elke keer wel, heel veel van jezelf ook.
0: Ja,
1: waarom vind je dat belangrijk?
0: Nou, dat vind ik heel belangrijk, omdat bijna niemand dat doet.
1: Ja.
0: En dat is echt. En ik heb niet een soort extreem seksleven of een heel raar seksleven. Ik heb een vriend, daar ben ik al 13 jaar mee. En het gaat ook met ups en downs. Je hebt ook periodes dat je denkt, nou ja, weet je wel dat je er gewoon geen zin in hebt. Of...
1: Ja.
0: En dat is goed om te delen, omdat je dan voel je je niet alleen. Dan denk je, oh ja, er zijn wel meer mensen die hiermee worstelen of die dit lastig vinden. En hoe trek je daar dan weer doorheen? Dat wil ik dan weer delen. Want daar hebben anderen ook wat aan. Ik vind het echt leuk om mensen positief te stimuleren als het gaat om seks.
1: Ja, nou, speciaal voor jou, Helene, draai je dus vanavond zwoele en sexy platen. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat zet jij op tijdens een spannend avondje?
0: Ja, je hebt wel van die erotische playlists. Die vind ik echt wel heel fijn.
1: Ja.
0: En soms zit er echt zo'n nummer tussen en dan kan je... Ik kan muziek altijd heel goed gebruiken in bed. Want ik ben, dat is ook trouwens een tip, want ik ben zelf... In tegenstelling tot op de radio ben ik in bed niet zo'n prater. Ik ben niet iemand die heel veel echte klets, weet je wel. Of aanmoedigingen doet en zo. Dat voelt me altijd een beetje gekkig. Ja, ik weet niet wat het is. Maar zo'n playlist met echt erotische muziek, dat je echt zo helemaal erin op kan gaan. Ja, dat vind ik altijd heel prettig. Dat helpt mij echt om in de mood te komen.
1: Nou, hartstikke goed.
0: In stilte is helemaal doodse stilte. Is natuurlijk ook een
1: playlist. Nee, precies.
0: Nee.
1: Nou ja, misschien is dan Sexbom van Tom Jones wat voor jou voor op je playlist.
0: Zeker.
1: Ja, daar gaan we straks naar luisteren, maar niet voordat ik heb gezegd, lieve Helene, dankjewel. Ja, de bundel, lieve Helene, ligt dus nu in de winkel en is een heerlijk inkijkje in dat we ook maar gewoon allemaal mensen zijn met onzekerheden en behoeftes. Helene, dankjewel. En dit is Tom Jones van Sexbom.

0: Het is Roxy Dekker met Satisfier. En tegenwoordig wordt al bijna alles een hit op TikTok. Is er hier juist iets anders aan de hand? Want TikTok accepteert geen seksueel getinte teksten. En daarom veranderde Roxy Airfryer of Satisfier in Airfryer. Want Satisfier is iets voor als je het niet weet. Nou ja, dat is om het een en ander een beetje te boosten daar beneden bij een vrouw. En toen dachten ze dus, dan maak ik er Airfryer van. Goed verhaal dit.
1: Ja, en wat dus grappig is dat daardoor nu, als mensen zeggen van, heb jij een Airfryer?
0: Oh, dan bedoelen ze een Satisfier.
1: Dan bedoelen ze een Satisfier, dus het is omgedraaid, ja.
0: Oh, wauw, wat goed. Een soort codewoord.
1: Ja. De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten. Ja, het is opnieuw zover. We gaan de toekomst voorspellen. En vandaag doen we het eventjes net iets anders. Ik heb dit een beetje uit eigen belang gedaan.
0: Oh.
1: Ik zat vanochtend op de bank, lekker met mijn koffietje te genieten. Ik krijg een pushbericht.
0: Ja.
1: Van RTL.
0: Oh.
1: Douwe Bob.
0: Oh, dat is jouw liefde.
1: Dat is mijn grote liefde. Stond Douwe Bob, gitaar gestolen. Ik ben er kapot van. Waar is de gitaar van Douwe Bob? Dus ik denk, nou, tegenwoordig is alles pushbericht waardig. Maar goed, ja, het is voor hem natuurlijk wel heel zielig, want het is echt een hele bijzondere gitaar. Een Gibson J35 uit 1942, waarin hij al zijn muziek heeft gemaakt. Dus voor hem is het natuurlijk afschuwelijk.
0: Ja.
1: Zo afschuwelijk dat hij heeft gezegd, voor degene die een gouden tip heeft, die krijgt een beloning van 2000 euro.
0: 2000 euro. Nou, dat vind ik netjes.
1: En dat is niet niks.
0: En hoeveel is de gitaar waard? Want dan weet ik het namelijk. Nou, mocht ik de gitaar vinden, dan hou ik hem.
1: Ja, dat is misschien. Ja. Nou, maar dan heeft misschien deze kaart wel zin. Want ik denk, wij moeten eens eventjes erachter komen. Waar ligt de gitaar van Douwe Bob?
0: Okay.
1: Ik kan me niet voorstellen dat die weg is of kapot is. En nou heb ik getrokken de zon. En nou, meestal gaat het over betekenissen, toch? Die ik dan erbij haal.
0: Ja.
1: Maar elke kaart heeft ook een plaatje. En op deze kaart staat een paard.
0: Ja.
1: En Douwe Bob, misschien weet je dat nog, heeft ooit naakt, half naakt,
0: op een paard
1: door Amsterdam gereden, op de Dam. Dus dat vind ik nog helemaal niet zo heel gek. Maar op dat paard zit een kind. En toen ging ik denken,
0: hij heeft nog een kind waarvan hij het niet weet.
1: Nee. Oh. Ik denk dus dat een van zijn kinderen die gitaar gewoon heeft gejat. Die ligt gewoon onder het bed van een van die 6 kinderen. Maar goed, welke van de 6?
0: Nou ja, eentje die een manege heeft of op een manege zit. Die zit op dat paard.
1: Ja, dat zal het zijn. Nou, dus wij moeten bij die kinderen van Douwe Bob langs en daar onder het bed gaan kijken, die gitaar pakken en wij 2000 euro. Jij 1000, ik 1000.
0: Oh, nou, ik vind het enig.
1: Ja, dat vond ik ook. Kijk, dus zelfs dit kun je met de rotkaarten.
0: Oké, is dit ook jouw bijdrage vandaag?
1: Dit was hem voor vandaag.
0: Ben je op rantsoen?
1: Kort maar krachtig.
0: Kort maar krachtig, oh, wat heerlijk. Nou, we moeten dan even Douwe bellen eigenlijk nu. Heb je zijn nummer nog ergens?
1: Nou, weet je dat ik echt zijn nummer heb? We hebben hem al wel eens hier gebeld voor de uitzending. Toen dacht ik, eventjes in mijn contact opslaan. Je weet maar nooit.
0: Je weet maar nooit. De kaarten van Maarten.

0: Het is Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy? Nou ja, sexy weet ik niet zo 1, 2, 3. Maar wat hij wel is, is vrijgevig. Want op heel veel landen werd dit een nummer 1 hit. Hij had daar heel veel geld mee kunnen verdienen. Maar alle opbrengsten gingen naar het kinderfonds van UNICEF. En dat maakte misschien niet per se sexy, maar wel hartstikke lief.
1: Zo is het. Nou, we duiken vanavond in de zwoele platen. Je had het denk ik al wel door. En dat hebben we allemaal te maken met het nieuwe seksboek van Heleen van Rooyen. Het is misschien wel een van de meest sexy nummers ooit. Fever. Wat niet veel mensen weten, is dat het origineel is van Eddie Cooley en The Dimples.
2: When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning and fever all through the night.
1: Het klinkt ook gelijk heel anders. Het nummer is enorm vaak gecoverd. Onder andere door Elvis, Madonna en Beyoncé. Maar dit is natuurlijk wel de bekendste. Het is heerlijk. Het is Fever van Peggy Lee op Enna.

0: Het is George Michael met Outside. En eigenlijk gaat het over iets heel treurigs over zijn leven weliswaar. Hij werd namelijk aangehouden voor het voorstellen van seksuele handelingen in een publiek toilet. Hij deed het alleen net bij de verkeerde, bij een undercover agent. Niet alleen werd hij gearresteerd, ook moest hij hierdoor uit de kast komen. Nou ja, dat is natuurlijk wel de nachtmerrie voor iedere homoseksuele man.
1: Ja, maar wat ik toch wel heel stoer vind aan dit nummer is dat hij daardoor een beetje de draak ermee aansteekt. Hè?
0: Absoluut.
1: Van let's go out, zat ik maar. Hij maakt er echt een beetje een grapje van.
0: Ja, en ja. Ik bedoel, ja, dit is ook omgaan met je trauma. Precies. Gewoon over zingen.
1: Ja, inderdaad. Hé, hey, we vroegen je net wat jij nou echt sexy vindt aan een ander. Het kan zowel een man of een vrouw zijn. Verrassende reacties kwamen er binnen. Dylan bijvoorbeeld, hij zegt dat hij een echte billenman is.
0: Melanie zegt, mijn vriendinnen snappen er niks van. Maar ik vind een man met een snor enorm sexy.
1: Oh, ik begrijp dit echt. Ik heb ook zo'n vriend. Die valt op snorren.
0: Het ligt er een beetje aan wat voor snor.
1: Ja?
0: Ja. Zeg maar, is het een verrookt vies snorretje? Of is het wel een goede snor?
1: En wat is een goede snor? Een dikke snor? Of met zo'n krul op links in de
0: bocht? Nee, ik denk een beetje zo'n Italiaanse snor.
1: Ah, oké. Nou ja, Henny Dans is altijd verliefd.

0: mondje?
1: Nou, om een voorbeeld te noemen... van de vrouw vind ik de mond heel mooi van Angelina Jolie.
2: Lekker vol. Ja, snap ik.
0: Dat noem je ook wel iemand, mooi. Natuurlijk. Ja.
1: En bijvoorbeeld van de man, Idris Elba...
0: Oh, Idris Elba, ja. Oh. Maar dit is wel hoge smaak. Dit is wel hoog segment.
1: Nee, maar dat is gewoon... Ja, dat zie je. En dan kan je je ogen er niet meer van afhouden. Dan denk je, wauw.
2: Ja, tuurlijk. Ja. En mag ik dan ook zo vrij zijn, Marianne... om dat te concluderen dat je op zowel mannen als vrouwen valt? Of dat niet?
1: Nee, nou, daar ben ik nog niet achter met 73, maar volgens mij alleen op mannen.
2: Oké, nou ja, wie weet, wat niet is kan nog komen. Maar ik vind het leuk dat je het zegt namelijk, want als vrouw kan je vaak wel zien wat je mooi vindt aan een andere vrouw, maar mannen kunnen dat vaak zogenaamd niet bij andere mannen, maar wel bij auto's.
0: Ja.
1: Oké.
0: En ik moet er ook bij zeggen, Maarten zegt het hier wel goed zogenaamd, want het is natuurlijk onzin dat mannen niet over een andere man kunnen zeggen of hij een beetje knap is, ja of nee. Toch? Ben je mee eens, of niet?
1: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
1: En
2: Marianne, tot slot, heb jij een beetje een mooi mondje?
1: Het kan beter.
2: Oh,
0: oh.
1: Okay. Een beetje een
0: zunig
1: mondje.
0: Een zunig mondje.
2: Oh. Nou, het geluid wat eruit komt klinkt gezellig. Dus daar gaat het om, toch? Hartstikke goed, Marianne. Dank je wel.
0: Gaan wij ondertussen verder met de lijst. Ja, dit is iets, heb ik me laten influisteren door jou. Jij hebt dit als 9-jarig jochie nogal gezien als iets... Ja, iets waar je wel een beetje... kwijlend, moet ik het zo zeggen.
2: Je hebt het over de volgende plaat inderdaad. Ja, dat is Britney Spears, I'm a Slave for You. En dat was op TMF vroeger, kwam dat elke keer op TV, die videoclip. Ja. En die videoclip is, nou, het zou eigenlijk naar 12 moeten worden uitgezonden, zeg maar. Dan snap jij wel een beetje wat ik bedoel. En ik was toen 9 en ik weet nog dat ik helemaal betoverd was. Ik dacht van, wat een sexy vrouw.
0: Och.

0: Het is Salt en Peppa, Let's Talk About Sex. Je hoort het op NN Radio. Ja, het is een nummer met een boodschap, zou je niet gelijk denken als je hem zo hoort. Niet alleen zegt de groep dat je gewoon over seks moet kunnen praten, ook waarschuwen ze om het niet onveilig te doen, want de gevolgen kunnen groot zijn. Ja, en straks hoor je deze in de Over de Top zwoele praten. Heeft alles te maken met het nieuwe seksboek van Helene van Rooyen dat deze week uitkomt. Ja, het is gewoon een heerlijke plaat die we straks gaan horen. Get up, get on up. Stay on the scene. Get
1: on up. Like a sex machine. Get on up. Maar eerst een nummer dat eigenlijk geschreven is met het idee dat een mannelijke rockster het zou gaan opnemen. Nou, niks hoor. Olivia Newton-John, die kreeg de eer. Niet alle media, die waren ervan gediend. En het nummer werd in veel landen verboden op de radio en de televisie. Nou, niet in Over de Top. Dit is Physical, Olivia Newton-John.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
5: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
4: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
6: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
4: Dus morgen, na de ministerraad, willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Over de top. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: Ja, dit is toch gewoon om een orgasme van te krijgen. Hè?
1: Dit is niet
0: heter,
1: normaal.
0: Wordt heet. Het is Donna Summer met I Feel Love.
2: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
3: Over de top.
2: Over de top.
1: Welkom, welkom, welkom bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week. Vandaag hebben we het thema te danken aan niemand minder dan Helene van Rooyen. We spraken haar net, Maarten, over haar nieuwe boek, waarin ze vragen beantwoordt over seks. En toen dachten wij, nou ja, weet je, de temperatuur daalde buiten een beetje, maar laten we dat hier binnen lekker omhoog schroeven.
0: En heet dat het is.
1: En heet dat het is. Heerlijke spoelen platen de hele avond. En we zijn ook nog eens te zien op de TLV. Dat is kanaal 30 bij Ziggo en 509 bij KPN.
0: Ja, inderdaad. En nou, zoals we inderdaad doen elke week, is elkaar lekker vragen stellen. Dus dat ga ik nu maar weer doen. Want net vroeg jij mij, wat vind jij nou echt sexy aan iemand anders? Waar val je nou echt op? Maar ik ben ook wel benieuwd, wat is voor jou de ultieme afknapper?
1: Waar ik van opdroog.
0: Waar je van opdroogt?
1: Vind ik dus best een beetje moeilijk. Eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Waarom vind je dat moeilijk?
1: We hadden het net over het gebit met een luisteraar.
0: Ja.
1: En ik vind het bijvoorbeeld heel smerig als iemand een onhygiënisch gebit heeft.
0: Ja, maar ik denk ook niet dat veel mensen zeggen, nou, een goor gebit, nou, heerlijk. Doe me dat maar.
1: Ja, maar
0: snap je?
1: Weet je wat ik ook echt een afknapper vind? Dan kan je nog zo knap zijn. Maar als ik tegenover jou zit in een café. Ja. En je doet onaardig tegen horecapersoneel. Vind ik een hele moeilijke.
0: Ja, goeie.
1: Als je gewoon arrogant tegen horecapersoneel, gelijk klaar. Ja. Afgelopen, afgelopen. Zo droog als een woestijn. Gaat nooit meer werken.
0: Ja, nee,
1: ja dat eigenlijk.
0: Sorry, maar zo droog als een woestijn?
1: Zo droog als een woestijn.
0: Want anders word je nat?
1: Ja.
0: Bijzonder. Oké. Maar zijn er ook fysieke dingen die je onaantrekkelijk vindt naast een heel vies gebit?
1: Ja.
0: Ja? Wat dan?
1: Er zijn altijd genoeg dingen.
0: Zoals?
1: Ja. Ik vind het, denk ik. Ik vind het, denk ik, niet heel mooi als iemand heel vallend vlassige haar heeft.
0: Vlassige haar. Oh ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed.
1: Willig, hè?
0: Ja, dan moet je een jong knaapje nemen, want hoe ouder we worden, hoe vlassiger het wordt natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En jij dan?
0: Dikke billen.
1: Ja, oh, dikke, beetje vrouwelijke billen.
0: Nou, vaak zijn, als ze dan dik zijn, zijn ze dan ook wel vrouwelijk inderdaad. Ik weet nog heel goed dat ik een date had ooit, toen ik nog vrijgezel was. En dat was een hele leuke date. En dat was ergens in een restaurant of een café. En we hadden een hele leuke avond. Maar diegene zat daar al op het stoeltje, zeg maar, te wachten op mij. En ik kwam zoals gewoonlijk te laat. Dus ik kwam daar aan, ik ging zitten. Dat was superleuk, heel gezellig.
1: Ja.
0: En we gingen weg, de avond was voorbij. En hij moest met de bus terug, want hij woonde ergens verder in het land. En toen weet ik nog dat we de bus uitstapten. En hij stapte eerst uit die bus. En ik kijk naar die billen.
1: Oh.
0: En ik denk, wacht even. Dit wil ik niet. Oh. Dik dat zwaar, maar van die hele ronde, beetje Kim Kardashian-achtige billen.
1: Oh, ja.
0: En toen dacht ik, ja, zo leuk als je was, dit gaat hem niet worden.
1: Jij wil van die gespierde, knoerdharde billen?
0: Nou, gewoon geen dikke billen. Ja, dik.
1: Ik snap je wel, hoor.
0: Nou, weet je wat, ik leg het een beetje verkeerd. Hij was heel, qua postuur heel slak, maar dan hele dikke billen. Dat vond ik niet zo mooi. Was niet in verhouding.
1: Nee, ja, ik snap het. Ja, nee, ja, zo heeft iedereen zijn afknapper.
0: Ja.
1: En dat is ook helemaal prima, want hier bij Over de Top mag alles gezegd worden. Want het blijft namelijk binnen deze vier studiomuren.
0: Ja, en heel
1: 088-850-5152. Wat is er voor jou een beetje een afknappertje?
0: Ja, laat het weten. 088-850-5152. En dan gaan we verder met Justin Timberlake. Hij beweerde ooit dat Sexy Back over het konijn van zijn buren ging, die Sexy heette. Ja, dat moeten we dan maar geloven. Bringing Sexy Back, het was niet echt hoor. Hij maakte maar gewoon een geintje. Het gaat gewoon heerlijk over een sexy achterkantje.

0: Feel Like a Sex Machine. Het is James Brown. En het nummer ontstond op de achterbank van een auto. Net als heel veel kinderen trouwens. Past dus perfect in onze lijst over de top met zwoele platen.
1: NH over de top.
2: Over de top.
0: Ja, stel je voor, je bent hartstikke bekend en degene waar je verliefd op bent ook. Dat was de realiteit voor Maan en voor Karel, de zanger van Goldband. Zij werden verliefd tijdens de opnames van het nummer Stiekem.
3: Stiekem gaat wel over twee mensen die elkaar leuk vinden.
4: Ja, brillenliefde.
3: Brillenliefde. Ja. Gaat het dan ook over jullie, Karel en Maan?
4: Nou, daar heeft het wel mee te maken, ja. Zeker. Ja.
5: Het is wel de fase waar we toen in zaten.
6: Ja, iedereen wil van alles van je weten. En er werd Maan tijdens deze relatie van alles verweten. Ze raakte een beetje op de achtergrond, bracht weinig nieuwe muziek meer uit en dus moest ze wel verslaafd zijn. Want we weten dat de leden van Goldband niet vies zijn van een lijntje hier en daar. Dat ging Maan niet makkelijk af. Bijna 4 jaar lang streed ze tegen het pijnlijke beeld dat Karel een slechte invloed was.
7: Verdrietig nieuws dan voor zangeres Maan en Karel van Goldband. Na een relatie van 3,5 jaar heeft het koppel besloten uit elkaar te gaan. En daarmee is het Nederlandse muzieklandschap een showbizkoppel armer.
6: De relatie, dat werd meer vechten dan vieren. En dat heeft ze uiteindelijk de kop gekost. Waarschijnlijk is het beter zo, maar heel misschien missen ze ook een beetje die stiekeme tijd. Dit is Maan en Goldband in deze over de top zwoele platen.

0: Bob Brown die schreef de tekst als een liefdesbrief voor zijn eigen vrouw. Je hoorde Hot Chocolate.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: We zijn nog steeds bezig met Over de Top Zwoel. Allemaal te danken aan Helene van Rooyen, haar nieuwe boek, waarin ze vragen beantwoordt over seks. Nou ja, dat betekent dus automatisch dat ik daar ook een lesje van moet maken. Moet je net mij hebben? Dit is helemaal mijn ding.
0: Dan?
2: Mijn kopje thee.
0: Oh,
2: mijn
0: thuis. Ja.
2: Ik lig het liefst met een toosje brie op de bank. Moet er verder helemaal niks van hebben.
0: Ja, ben jij niet zo...
2: Nee, valt allemaal reuze mee.
0: Laag libido.
2: Kim met kerst.
0: dat is en zijn verjaardag.
2: Geuze verjaardag, en dan houdt het voorbij wel weer op.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: nou, ik ben
2: de uitgelezen persoon om hier van alles over te leren.
0: Okay.
2: We hebben het wel eens over een beest in bed zijn.
0: Ja. Ja.
2: Komt vast door de beesten zelf. Ik heb er namelijk een beetje ingedoken. Die hebben nogal interessante hobby's. Die zien er vaak interessant uit. De vrouwelijke gevlekte hyena heeft een clitoris die zo erg op een penis lijkt, dat het dus moeilijk is voor de mannetjes en voor de vrouwtjes om elkaar te onderscheiden.
0: Oh.
2: Dus eigenlijk is het zo dat alle hyena's biseksueel zijn. Dat is grappig.
0: Dat zou je kunnen concluderen. Ja.
2: Dat is toch grappig? Ja,
0: heel grappig.
2: Zou ook veel oplossen hier in het mensending. Dan hebben we ook wat minder haat als we gewoon allemaal op elkaar lijken. Sommige soorten platwormen doen aan penisgevechten. Twee dieren proberen elkaar te insemineren. En degene die wint, die hoeft geen eieren te dragen.
0: Een soort swaffelen doen ze bij elkaar.
2: Ja, en wie dan wint, die hoeft het allemaal niet te dragen. Dus
0: okay.
2: Dat is, nou ja, dat zouden vrouwen denk ik hier ook al heel fijn vinden.
0: Ja.
2: Al die vrouwen weer 9 maanden, hè?
0: Ja.
2: De mannelijke honingbij, nou, die heeft het helemaal mooi bekeken, want die sterft gewoon direct na de paring.
0: Ja, vind ik zielig.
2: Ja, vind ik ook zielig.
0: Dat is wel een soort roman, een tragedie.
2: Dat is redelijk.
0: Toch?
2: Ja, maar wel een tragedie die altijd hetzelfde eindigt. En dat
0: is
2: gewoon
0: zielig.
2: Dus dat vind ik wel zielig. Mensen behoren tot de weinige diersoorten die seks hebben voor plezier. Niet alleen voor voortplanting. Diersoorten die dat doen zijn eigenlijk alleen de dolfijn en de bonobo's.
0: De bonobo's? Wat is dat voor dier?
2: Dat is een aap.
0: Een aap, oké. Okay.
2: Een bonobo. Okay. Het helemaal goed zeggen.
0: Maar bestaat deze hele les uit dierennieuws?
2: Nee, we gaan nu door met mens.
0: Oké.
2: Dus dit moet je een beetje opdelen, hè?
0: Oké, okay.
2: Dus nu hebben we hoofdstuk dier gehad.
0: Okay.
2: Slaan we de bladzijde om.
0: Ja.
2: In de middeleeuwen geloofden sommige Europeanen dat het eten van bepaalde groenten of kruiden de kans op een zoon vergrootte. Want toen wilden ze natuurlijk heel graag dat het de zoon werd. Want die werden dan de hoge pieten.
0: En weet je ook wat ze dan waren?
2: Ja, bananen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Dat is mijn. Het woord honeymoon, dus huwelijksreis, zou mogelijk afkomstig zijn van een oude traditie waarbij pasgetrouwden een maand lang honingwijn dronken.
0: Heel even overnieuw. Want dit ging weer over dieren. Ik dacht dat we dit hoofdstuk
2: hadden afgesloten. Nee, dit gaat niet over
0: dieren. Oh, de honeymoon gaat over?
2: Jij gaat ook op honeymoon, hè? Als je gaat trouwen.
0: Ik was gewoon even helemaal weg.
2: Okay,
0: ik
2: het woord
0: niet
2: honeymoon.
0: Ja.
2: Huwelijksreis zou mogelijk afkomstig zijn van een oude traditie waarbij pasgetrouwden een maand lang honingwijn dronken.
0: Honingwijn?
2: Honingwijn.
0: Dat vind ik een mooie traditie, die moeten ze terugbrengen.
2: Leuk dat je
0: en dan maak ik van een maand, maar gewoon een half jaar. Gewoon lekker de hele half jaar dronken.
2: Er bestaan mensen die niezen door seksuele opwinding. Dit is een zeldzaam neurologisch verschijnsel. Het heeft ook een naam, maar die heb ik even niet genoteerd.
0: Okay.
2: Sommige mensen ervaren een orgasme tijdens intensief sporten. En ik vond het vooral grappig hoe dat heet. Dat heet, het is namelijk vooral bij buikspieroefeningen. Weet je hoe het heet?
0: Nou.
2: Corgasm.
0: Corgasm.
2: Je traint je core.
0: Ja.
2: Dat is je buikspieren trainen.
0: Ja.
2: Dat is dus geen orgasm, maar een corgasm.
0: Oké.
2: Okay. Je kent de film 50 Shades nog wel, toch? 50
0: Shades. Een beetje wel, ja. 50 Shades of Grey. Ja, ken ik nog een beetje.
2: Er was allemaal veel over te doen. Dat was namelijk heel zeer opwindend en allemaal heel erg spannend. Nou, meerdere mensen zijn over de hele wereld uit de bioscoop gezet, omdat ze wel heel graag het daad bij het woord wilden voegen of andersom. Misschien wel tijdens een scène onder het genot van Beyoncé's versie van Crazy in Love. Want die heeft ze namelijk speciaal voor deze film gemaakt.
0: Ja, en heel zwoel.
2: Inderdaad.
1: Educatief genot met professor Vlot.

0: Het is Labelle met Lady Marmalade. En hier is echt wat bijzonders aan de hand. Want er is natuurlijk ook een hele andere bekende versie met Christina Aguilera, Pink, Maya, Lil Kim, Missy Elliott. En dat nummer, wat dus een cover is, werd een grotere hit dan die van Labelle.
1: We zijn nog altijd heerlijk bezig met de zwoele lijst vandaag. Allemaal te danken aan het boek van Helene van Rooyen. We spraken haar eerder. En eerder vroegen we je ook al, wat vind je sexy aan iemand? Maar nu draaien we hem om. Waar droog je helemaal van op? Nou, er kwam van alles binnen. Sanne die zegt, ik droog compleet op. Van mensen die alleen maar over zichzelf praten. Stel ook eens een vraag terug.
0: Amen. En we kregen ook een leuke spraakmemo binnen.
2: Hey Maarten en Jomer. Zoals jullie weten zie ik maar 5% en is uiterlijk voor mij niet echt belangrijk. Maar als iemand uit zijn mond stinkt, dat is een gigantische afknapper. En dan bedoel ik geen knoflooklucht, maar die rotte muizenlucht. Groetjes en een fijne uitzending.
1: Rotte muizenlucht.
0: Ja, je zal het maar hebben.
1: Kevin die stuurt slechte hygiëne, dus die kan zich wel een beetje aansluiten bij Lucia. Je kunt nog zo knap zijn, maar als je onverzorgd bent, dan ben ik meteen afgeknapt.
0: Ja, Anton die zegt overdreven opscheppen. Een beetje zelfvertrouwen is leuk, maar er zijn grenzen.
1: En we hebben Remco aan de lijn. Remco, goedenavond.
3: Goedenavond, mannen.
1: Wat Hallo. Is nou jouw grootste afknapper? Waar droog jij van op?
3: Het is net al eigenlijk gezegd, iemand die uit zijn mond stinkt. Dat is vreselijk. Maar wat ik ook niet tegen kan, en dat heeft denk ik te maken met het feit dat ik zelf ooit gerookt heb. Ja. Als iemand dus rookt, daar knap ik helemaal op af. Want dan denk ik al verder, van als ik daarmee moet zoenen, dat vind ik zo vies.
0: Maar je zegt, ik heb zelf ook gerookt.
3: Ja, ik heb zelf ook 40 jaar gerookt. En ik ben nu 14 jaar gestopt, gelukkig met roken. Ja. Maar als ik dat dan ruik om me heen, en dan heb ik het over, alleen over sigarettenrook. Maar ik vind wietroken nog vreselijker.
0: Oh ja.
1: En dus ook omdat je er een soort aversie tegen hebt gekregen. Ja, ja.
3: Ze zeggen wel eens, hè, mensen die gestopt zijn met roken, dat worden de meeste anti-rokers. En dat klopt volgens mij wel, hoor.
0: Ja.
1: Mag ik daar nog een afknapper aan toevoegen? Want nu zeg jij dit. Weet je wat ik ook echt een giga afknapper vind? Als mensen hun sigarettenpeuken gewoon maar op straat keilen.
3: Ja,
1: zonder dat gewoon in een afvalbak te doen. Ik snap het niet, hoor.
0: Ja, maar mag ik toch ook even voor de rokers wel weer wat zeggen? Het staat ook wel weer sexy. Toch, Remco?
3: Nou, ik vind het niet sexy, hoor. Weet je wat ik sexy vind?
0: Nou.
3: Vrouwen die een beetje loensen.
1: Loensen? Een beetje een loensoog. Of was het
0: toch dus een beetje schil kijken?
3: Ja, niet zoals Barbara Streisand hoor. Maar gewoon waarbij het meestal het linkeroog een beetje naar binnen draait. Hè. Dat vinden heel veel mannen sexy. En dat vind ik ook heel erg sexy.
1: Maar hoe komt dat dan?
3: Ja, je moet het maar eens googelen wat daarvoor staat eigenlijk. Waarom dat sexy
0: ik
3: is.
0: Ik denk
3: dan.
0: Omdat ze je een beetje met een schuin hoog aankijken. Zo van, ja, Remco, we goed in de gaten houden die man.
1: Remco moet even harder werken, hoor.
0: Ja. Maar Remco, heb jij op dit moment iemand?
3: Nee, ik ben 4 jaar vrijgesteld. Ik ben er ook helemaal klaar mee, moet ik zeggen.
0: Oh, groot gelijk.
3: Maar ik kijk wel.
0: Ah, heel goed. Nou ja, geen handvol maar een landvol, zeg ik altijd.
3: Ja, precies.
1: Maar waarom ben je er eigenlijk klaar mee? Wat zit je tegen?
3: Nou, ik val een beetje op moeilijke types. En meestal op Aziatische vrouwen. En die loensen natuurlijk ook een beetje. Maar die zitten ook altijd om geld verlegen. En het werkt gewoon niet, joh.
0: Nou, kijk eens aan. Hey Remco, jij kan dus gewoon tegenwoordig je kleren aanhouden. En dus ook je hoed.

0: Ja, je zou bijna zeggen, sexier wordt niet, maar er komen nog wat platen voorbij. Ja, Joe Cocker was dit met Leave Your Head On. Joe Cocker wilde graag dat een vrouw zich helemaal uitkleden, behalve dan de hoed.
1: Ja, en misschien gebeurde het wel op dit nummer. Dit is Pony. Nou, als er een nummer vaak gebruikt is voor de sexy scènes in films, nou, dan is dat deze wel. Magic Mike 1, Magic Mike 2, maar ook de film Sex Tape, Let's Be Cops en reality series zoals Love Island. Nou, ongeveer iedere spicy scène. Nou ja, op deze dus. Het is Pony.

0: non plus. Het is onze nummer 2 en we gaan op naar onze nummer 1.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I want to thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: Hele slapeloze dag. Wacht, het is gewoon een droom.
9: Ja, dit is geweldig.
10: This moment is so much bigger than me.
11: Schijnwerpers. Misschien weet je het nog wel. Zeker als je graag naar de Super Bowl performances kijkt. Het jaar 2004. Janet Jackson die staat een geweldige, moet je echt even terugkijken, want het is een geweldige performance, weg te geven. Wanneer Justin Timberlake opeens on stage komt als een soort verrassingsact. En ze gaan samen Rock Your Body doen.
0: Ja, van het optreden, daar weten we in principe niet meer zo heel veel van. Maar wat we wel weten is dat Justin op dat moment aan haar topje trekt, waar de 140 miljoen mensen eventjes de borst van Janet Jackson te zien krijgen. Nou zouden wij hier in Nederland misschien dus er heel veel van vinden, en op dit tijdstip in 2026 ook niet meer, maar in 2004 was het toch een andere tijd. De wereld ontplofte. Het werd de Nipplegate. Er waren 500.000 klachten. CBS, waar het werd uitgezonden, kreeg een boete van 500.000 en het ergste nog, de carrière van Janet Jackson moest de ijskast in. Haar singles en videoclips werden wereldwijd geboycott door mediabedrijven en tv-zenders en radiostations. En 2 jaar later sprak ze met Oprah over het incident.
12: So Janet says that this is going to be the first and the last time that she ever talks about what happened that day. First of all, I have to ask you, was it planned, Janet?
13: No.
12: So the moment that happened, you immediately covered your breast,
13: mm-hmm.
12: because you didn't want to be exposed.
13: Mm-hmm.
12: If you'd wanted to be exposed, you wouldn't have covered it.
13: Exactly.
12: Okay.
13: Very embarrassing moment.
12: It was a very embarrassing moment.
13: Yes.
11: Ja, ze zegt hier, het was een ongeluk. Het was embarrassing. Ik schaam me ervoor. Ik kon er niets aan doen. Toch viel de hele wereld over haar heen. En opvallend genoeg, bijna niemand over Justin Timberlake. En waarom? Omdat hij een piemel heeft en Janet niet. Wij zetten haar vandaag op onze nummer 1. Nipplegate of niet, dit is Janet met All For You.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
4: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
5: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 9 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
7: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
9: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
7: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Carina uit Schorl.
1: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Ivo uit Hilversum.
3: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
4: Ik ben Rosa uit Volendam.
5: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 10:00.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
7: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
6: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
8: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
9: Hoe gaat u dat oplossen dan?
8: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
6: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek. De NH

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
0: 1950.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen.

0: komen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
0: Helemaal NH.
5: Maar het regent en het regent.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH.
5: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
2: NH.
0: Zaterdag
6: van 5 tot 7
0: op de radio bij NH.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
3: Ik ben Fima, woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De